0: kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in hun huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118-499-990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118-499-990 en ga voor optie 2.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen. Droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende

0: editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel...

0: Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan, is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek bij Omroep Zeeland. Altijd.
1: I surrender to the silence. Playing on my bedroom floor.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Veen, hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen.

0: veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het noorden wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn.

af en toe wat zon. Een matige noordwestenwind en het wordt 21 graden vandaag. Welkom op deze donderdag met in het nieuws dat Wouter Groenleer dik 40 mensen heeft verzameld die rouwpost voor hem willen rondbrengen. Dan hoeft hij de verhoogde tarieven van PostNL niet te betalen. Je hoort hem zo. Verder wordt het extra zware stroomnet tussen Rilland en Antwerpen op 4 augustus in gebruik genomen. Is nu bekendgemaakt door het ministerie. Premier Rob Jetten is erbij. En ook zijn Belgische collega De Wever. En voetballer Dies Jansen uit Goes mist de eerste Europese wedstrijd van Ajax dit seizoen. Hij is nog steeds geblesseerd. Dat is wel een beetje een tegenvaller. Maar we gaan wel beginnen. Jij en ik. We zijn samen.

0: die ontworpen. En hopelijk zijn ze dan ook wat minder saai. Want dat is toch de klacht die je vaak hoort over de huidige eurobiljetten. Dag 3 van de Nijmeegse Vierdaagse ondertussen. Dat is de dag van de Zeven Heuvelen. Dus door het groen, langs het water. Maar ook heuvel op, heuvel af. Dat kan wel eens zwaar gaan worden. Pittig misschien, denk ik. En bij ons in Zeeland zie ik op de agenda staan dat de kermis in Renesse begint. Veel plezier daar. En ook het lijstje van Peter. Het is vandaag vanille-ijsdag. De oproep van uitvaartondernemer Wouter Groenleer heeft meer dan 40 vrijwilligers opgeleverd die voor hem post willen gaan bezorgen. Je kent het verhaal, denk ik. PostNL heeft het tarief voor de snelle bezorging verhoogd van 1,40 naar 3,25. Behoorlijk meer. En dat wil Groenleer niet aan zijn klanten doorberekenen. Zijn oproep voor bezorgvrijwilligers op de Beverlanden maakte veel los.
1: Deze week heb ik laten weten aan de mensen online hoeveel aanmeldingen er zijn. En dat zijn er meer dan 40 geweest. En ook naar aanleiding van dat bericht zijn er weer mensen bijgekomen die zich hebben aangemeld om naar je rouwpost te gaan bezorgen. Dus dat heeft me eigenlijk ook wel verrast dat er zoveel mensen waren in de buurt van de Beverlanden om rouwpost te gaan versturen.
2: Ik wilde net zeggen, had u dat verwacht?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Ik had wel verwacht dat onze Zeeuwse samenleving en gemeenschap wel sterk was. En dus dat er altijd wel een aantal mensen zijn per dorp om bereid te zijn om post te verzenden. Maar dat het er zoveel zouden zijn, dat had ik niet gedacht. Nee.
2: Heeft u wel ook zoveel vrijwilligers nodig?
1: Het is ook wel mooi om van een dorp verschillende vrijwilligers te hebben. Omdat sommige mensen gaan op vakantie, mensen worden ziek, kunnen een dag niet. Dus het is wel belangrijk om genoeg mensen te hebben, denk ik. Dus ja, als mensen zich geroepen voelen, mogen ze zich nog steeds aanmelden eigenlijk.
2: Wat doet dat nou met u, dat zoveel mensen zich hebben aangemeld?
1: Ja, het heeft me echt wel geraakt. En dan zeker wat ik zeg, dat die Zeeuwse gemeenschap, dat je dan toch wel voelt, we willen voor een ander klaarstaan. We willen er zijn op momenten dat het heel moeilijk is. En zeker als het gaat om overlijden en uitnodigingen voor een uitvaart. Mensen zien daar de urgentie van. En dat raakte me echt wel.
2: Als jullie dit gaan doen, dan doen jullie dus dat voor het normale tarief van een postzegel 1,40 per kaart.
1: Precies, dat is eigenlijk het idee. Die 1,40... Dat blijven de mensen betalen. En wat er bovenop komt, dat gaan we vervangen door de vrijwilligers, door de postbezorgers.
2: Heeft u al enig idee hoe u dat wil opzetten? Hoe u dat voor u ziet? Want komen hier dan al die rouwkaarten binnen en moeten de vrijwilligers hier die rouwkaarten ophalen?
1: We willen het echt goed uitdenken, dus stap voor stap. Maar dat zou een optie kunnen zijn. Het zou ook kunnen zijn met een koerier. Dat een koerier hier de rouwkaarten voor de dorpjes en Goes ophaalt. En dat die een rondje maakt over de Beverlanden waar het nodig is. En dat die de kaarten bezorgt bij de mensen thuis. En dat ze vandaar weer verspreid worden door Goes en alle dorpjes hieromheen op de Beverlanden. We richten ons nu wel op de Beverlanden. Dus de gemeente Goes, Capelle, Rijmerswaal, Noord-Beverland en Borselen.
2: Heeft u ook al enig idee wanneer u ermee wil starten?
1: Ja, we hopen zo eind van de zomer een bijeenkomst te organiseren met de mensen die zich hebben aangemeld om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Dan kunnen we ook met elkaar eens sparren. Hoe denken de mensen erover? Wat is mijn idee? Dat hebben we dan ook verder uitgewerkt. Dus we hopen dan na de zomer, in de herfst, hopen we dat toch echt wel werkend te hebben.
0: Dat horen we van Wouter Groenleer, de uitvaartondernemer, die dacht van laat maar zitten, die PostNL. Ik ga het gewoon allemaal zelf doen met mijn vrijwilligers. In elk geval op de Beverlanden. Omroep Zeeland's Nanshu Hiddes, die was bij hem.

Mister en Kiri op deze donderdag. Het is 23 juli. Je hoort vandaag hoe de nieuwe eurobiljetten eruit gaan zien. PZC heeft daar een groot verhaal over vandaag. De Europese Centrale Bank heeft...

Shaboozy en A Bar Song. Wat zijn de dingen die jou bezighouden vandaag? Het staat er op je agenda. Waar ben je druk mee? Laat me dat vooral weten via 0118-499-999. Je kunt zo vertellen als vroeger beller als je dat wil. Even appen nu of bellen 0118-499-999. Ondertussen kijk ik naar het weerbericht en dan zie ik veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog, wel af en toe zon dan. Een matige noordwestenwind en het wordt 21 graden vandaag. Morgen is er meer zon, dan kan het lokaal 26 graden gaan worden. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 6 minuten voor 10. Laagwater is het om 9 over 4. De zon gaat onder vanavond 13 voor 10. En de watertemperatuur, de zee bij Breskens en Westkapelle, daar zie ik 21 graden. De Westerschelde bij Kloosterzanden 22. De hele Oosterschelde, en dat valt wel op, meestal varieert het een of het andere eind, maar de hele Oosterschelde op dit moment 20 graden. Grevelingenmeer 21 en het Veersemeer 22 graden. Jouw verhaal hier op Omroep Zeeland. Joke, laat me net weten. Je kunt me bellen hoor. Joke, tot zo. Naar Anouk.

0: Anouk en Sacrifice, ik las nog in de krant van de week dat ze eigenlijk zo weinig inkomsten heeft van alle streamingsdiensten en dat soort dingen. Dat ze denkt, ja, misschien kan ik helemaal geen nieuw album maken. Het album dat eraan komt is dan misschien wel het laatste. Nou, we zullen zien hoe dat zit. Weet je nooit precies bij Anouk. Dit was in elk geval Sacrifice. Op de donderdag zijn we alweer. Tweede vakantieweek in Zeeland. Wat ga jij doen vandaag? Kun je kiezen uit een hoop activiteiten? Of heb je eigenlijk niks te doen? Kan natuurlijk ook, hè? Hoor ik allemaal graag van jou. Joke de Visser in Goes, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco, leuk je te horen.
0: Ja, zeker. En ook natuurlijk dan de vraag wat jij gaat doen. Want je liet me al weten dat je echt... Eigenlijk ben je hartstikke druk.
1: Ik ben heel druk, ja. Ik ben al vanaf mijn 62ste in de fut. En ik kom nog steeds eigenlijk elke dag tijd tekort. En dat klinkt heel raar, maar eigenlijk ook heel... En weet je, je weet vorig jaar na mijn operatie... Dus even is dat, om zachtjes te zeggen, vervelend.
0: Ja.
1: Maar was dat vervelend? Maar nu, net of je dan helemaal... je bent vreselijk blij dat je dus... weer gezond ben en hoop mag blijven nog eventjes.
0: Ja, want toen zei je inderdaad, en vorig jaar ook, toen je weer een verjaardag had, van nou, ik ben blij dat ik dit mag halen. En je had niet verwacht dat je misschien nog er zou zijn. Dat was toch al een beetje wat bij mij bleef uit dat gesprek van vorig jaar. Maar nu je dan inderdaad vol weer dingen doet, wat is dan het leuke van de dingen die je doet? Waar ben je graag mee bezig, Joke?
1: Wij samen met mijn man lopen wij graag en we fietsen graag. En ik zal je vertellen, ik heb ruim 50 jaar in Capelle gewoond. En dat rondje Capelle, Wemeldingen, Oosterschelde, Goes en weer terug.
0: Ja,
1: het is ontelbaar hoe vaak we dat gefietst hebben.
0: Wordt het niet saai dan op een gegeven moment?
1: Nee, echt niet. Want en nu zal ik je vertellen, wij wonen vlakbij de televisietoren.
0: Oh, leuk.
1: En dus vlakbij het kanaal. Dus, en wat denk je nu deze weken? Fietsen wij dus van huis langs het kanaal naar het Goezesas.
0: Ja.
1: Dan liggen er altijd wel schepen in de sluis. Dus, die maakt een praatje met mensen die daar moeten wachten tot ze weer eruit kunnen, zeg maar. En dan fietsen we weer terug en dan...
0: Heb je een mooi rondje gehad weer. Ja. Zegt je praat ook graag met mensen. Want dat moeten we tegenwoordig vaker doen. Hè. Er is zo'n hele campagne voor dat je vaker een praatje moet doen. Waar heb jij dan pas geleden nog een leuk praatje over gemaakt? Waarvan je denkt van, nou, maar dat is me wel even bijgebleven.
1: Het is... mensen komen uit België, uit Engeland. En die vragen dan ook van... wat leuk en wat is Zeeland mooi. Ja, eigenlijk een beetje over algemene dingen.
0: Wat leuk, joh.
1: Het leuke is... wij zijn inmiddels... is onze tweede... achterkleinkind geboren. Dus dat is ook al iets heel leuks.
0: Genoeg om over te praten in elk geval. Tijdens die leuke fietstochtjes. En weet je wat ik daar dan weer zo mooi van vind? Het hoeft allemaal helemaal niet zo ingewikkeld te zijn, Joke. Pak de fiets, ga lopen. Sta open voor de dingen die je ziet en hoort. En je hebt eigenlijk een hele leuke dag.
1: Ja, en nu toch over leuke dingen. Wij hebben... vier keer de vierdaagse van Nijmegen gelopen.
0: Ja.
1: Dat was een beetje iets op mijn bucketlijst van 2012. Kees, mijn man, die wilde afvallen. Dus zij zegt, ik ga lopen.
0: Dat moet ik doen om af te vallen. De vierdaagse lopen, ik hoor het al.
1: Hey, Joke. Maar van tevoren lopen. Dus dat is echt... we hebben 400 kilometer getraind toen.
0: Ik ga langzaam afronden. Volgens mij moeten we nog maar eens vaker gaan praten. Want dat is leuk. Ik moest met jou op een bankje gaan zitten misschien ergens. Dan kunnen we uren praten, denk ik.
1: Ja, nou weet ik zeker. Ik ben een makkelijke prater.
0: Joke, dankjewel voor nu in elk geval. Geniet van deze dag. En leuk dat je dat hier vertelde. Kan ook weer mensen inspireren. Gewoon lekker op pad gaan. En maar kijken wat de dag jou brengt.

Zoo van Shakira op Omroep Zeeland. Ja, de plaat dan 7:05. Waar gaat die dan weer over? En ik had al een paar onderwerpen bedacht. Maar nu net Joker. Ik vond het wel leuk. Joker zegt, ik ga gewoon soms ergens heen. Dan ga ik praatje maken met mensen. Want dat moeten we tenslotte ook vaker, praatjes maken. Maak vaker een praatje. Dus praten. Dat is het thema voor de plaat dan 7:05. Joker, je hebt me geïnspireerd. Praten. Het thema van de plaat om 7:05. Weet je hier een liedje bij, een popliedje? Laat maar weten. 0118-499-999. Het gaat dus over praten.

0: lood.
1: Snelle en in mijn bloed op Omroep Zeeland. Vandaag, 15 jaar geleden, stierf zangeres Amy Winehouse, 27 jaar oud. Die bijzondere zangeres die niet altijd goed werd begrepen. Misschien begreep zij de wereld ook niet altijd even goed. Daarom straks Valerie na het nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Overzicht van het nieuws van 6:30. Meer dan 40 vrijwilligers willen de rouwpost rondbrengen voor uitvaartondernemer Wouter Groenleer. Die deed een oproep omdat de snelle bezorging bij PostNL duurder is geworden. Het vrijwilligersnetwerk voorkomt dat nabestaanden meer moeten betalen. Zoveel aanmeldingen doet Groenleer goed.
3: Ja, het heeft me echt wel geraakt. Dat je dan toch wel voelt, nou, we willen voor een ander klaarstaan. We willen er zijn op momenten dat het heel moeilijk is. En zeker als het gaat om overlijden en uitnodigingen voor een uitvaart. Mensen zien daar de urgentie van.
1: En Groenleer wil de eerste post in het najaar door vrijwilligers laten bezorgen. Het extra zware stroomnet tussen Rilland en Antwerpen wordt op 4 augustus in gebruik genomen. Premier Jette en zijn Belgische collega De Wever zijn daar dan bij. De zware hoogspanningskabels tussen Rilland en Zandvliet zijn nodig omdat bedrijven in de haven van Antwerpen steeds meer stroom verbruiken. Het net maakt het makkelijker om stroom tussen Nederland en België uit te wisselen. Bij Kerkwerve zijn 2 mensen gewond geraakt. De quad waarop ze zaten reed door onbekende oorzaak van de heuvels weg en kwam in een sloot terecht. De 2 zijn naar het ziekenhuis gebracht. En voetballer Dies Jansen uit Goes mist de eerste Europese wedstrijd van Ajax dit seizoen. De 20-jarige Jansen is nog steeds geblesseerd en kan niet mee naar Servië voor de wedstrijd vanavond tegen FK Vojvodina in de Conference League. Jansen keerde deze zomer terug bij Ajax. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. En het weer dan, veel bewolking met mogelijk wat lichte regen. Vanmiddag ook af en toe wat zon. Met een matige noordwestenwind wordt het 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Situatie op de weg, 1 melding van de ANWB over de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 15 minuten vertraging. Rechte rijstrook is dicht, onder werkzaamheden.
2: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Amy Winehouse, na 15 jaar na haar dood, is ze nog steeds bij ons, gelukkig met haar muziek. Dit was Valerie. Maak vaker een praatje. Joke deed dat in elk geval net in Zeeland wordt wakker. Ze vertelde over het fietsen, over het praatjes maken bij de sluis bij Wilhelminadorp, daar bij het Goese Sas. En dat vindt zij leuk. Dus daarom zoek ik een plaatje over praten. Weet jij er eentje? Laat maar weten. 0118-499-999. Straks de ziel van de dag. Die doet het in het bos.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Love on the Weekend van John Mayer. Mooie suggesties komen er al binnen. Een plaatje zoek ik over praten. Er blijkt heel veel over gezongen te zijn.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Dat is Stijn Sturijs vandaag. Boswachter bij Staatsbosbeheer. Met volgens mij speciale aandacht voor Zeeuws-Vlaanderen. Maar elders in Zeeland is hij ook wel actief. En de zomerperiode heeft zo zijn eigen uitdagingen, denk ik. Stijn, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Want waar ben je deze zomer, deze periode vooral mee bezig?
2: Ja, het is natuurlijk tot op heden een hele droge zomer. Dus ja, we zijn vooral bezig met controles van de natuurgebieden. Denk aan vissterfte, denk aan botulisme in het water voor de vissen en de eenden.
0: Want door de warmte ontstaan er bepaalde bacteriën of zo, en die kunnen mensen en dieren dan ziek maken?
2: Ja, het water neemt af. Dat is voor denk ik niemand een geheim.
0: Nee.
2: Dan komt er steeds minder beweging in het water. En ja, daar neemt onder andere blauwalg toe. Dat zie je al snel aan de groene kleur van het water. En ja, dat is voor niet alleen voor mens en hond gevaarlijk, maar ook minder zuurstof in het water voor vissen en andere waterwezens.
0: Maar daar ben jij dan vooral mee bezig dan nu? Ben je dan aan het rondrijden of aan het rondlopen in de natuurgebieden om te kijken hoe gaan dat soort controles?
2: Ja, het is de kreken, dat is vooral veel rondrijden. In de gebieden zelf aanwezig zijn.
0: Ja, ja.
2: Kijken of er niet illegale kampvuurtjes gemaakt worden.
0: Oh, ook dat.
2: Wat natuurlijk ook gevaarlijk is. En sommige periodes hebben we gewoon enorm veel vissterfte. Ja, dan is het gewoon zeker voor je waterkwaliteit belangrijk dat die zo snel mogelijk het water uitgaan.
0: Maar kun jij daar dan ook iets aan doen? Want je kunt er niet voor zorgen dat het gaat regenen. Of moet je inderdaad alleen maar eigenlijk leidzaam toezien dat de natuur zo achteruit gaat, mag ik dat zo zeggen?
2: Eigenlijk is het alleen maar leidzaam toezien. En op het moment dat er inderdaad of vissterfte of vogelsterfte is, dat zo snel mogelijk opruimen, zodat het niet nog sneller vervult. Dat is eigenlijk,
0: Is leuk werk eigenlijk voor jou, boswachter zijn?
2: Ja, het is heel erg divers. De ene dag ben je met een schoolklas op pad, de andere dag ben je vissterfte aan het opruimen. En de andere dag ben je met de ecoloog mee om te kijken of alle vlinders nog leven. Dus lekker divers.
0: Jij wil dat ook graag vertellen aan mensen, hè? Eigenlijk jouw passie delen.
2: Zeker, ja.
0: Hoe doe je dat?
2: Ja, wij hebben diverse excursies en activiteiten in onze gebieden. Wij hebben daar diverse vrijwilligers voor. Zonder die vrijwilligers zou het wel heel lastig worden.
0: Ja, dat denk ik inderdaad ook. Nou, jij gaat vandaag dan ook in de natuur in, denk ik. Wat staat er vandaag als eerste op jouw agenda om straks te doen als je aan het werk bent?
2: Ik ga zo meteen als eerste samen met iemand kijken naar de website. Kijken of alle activiteiten er nog op staan. Kijken of de tekstjes leuk en uitdagend zijn. Waar we die in de toekomst kunnen verbeteren. En daarna ga ik een rondje buiten doen.
0: Ik wou zeggen, toch ook wel even naar buiten. Het is prachtig buiten altijd. Boswachters horen buiten te zijn, vind ik.
2: Ja, alleen er zit ook wel wat computerwerk achter.
0: Zei hij heel voorzichtig. Maar ik snap hem wel. Eigenlijk ben je het liefst gewoon buiten in de natuur. En dat snap ik helemaal.
2: Teken.
0: Stijn Sturijs, dankjewel. Leuk dat je dat hier vertelt. Ook over de uitdagingen juist in deze zomer. Ik hoor graag van jou. En je bent de hele dag onze Zeeuw van de Dag. Dankjewel daarvoor, Stijn.

Please, please, praten is het thema van de plaat om 7:05. De hele lijst ga je straks van me krijgen. Eerst eens even kijken nog naar een paar dingen die ik zo her en der van jou zag. Bijvoorbeeld dat de Algemene Onderwijsbond AOB alarm slaat over fraude met zorgstages. MBO'ers moeten hun opleiding, daarvoor moeten ze stage lopen, zoals bij heel veel opleidingen natuurlijk. Maar er zijn leerbedrijven die stages aftekenen zonder dat iemand ooit een cliënt heeft verzorgd. Ja, daar leer je natuurlijk helemaal niks van. Is ook niet de bedoeling. De onderwijsinspectie signaleerde dat ook al eens een keertje, ging daarmee aan de slag. En de Algemene Onderwijsbond AOB die zegt nu hetzelfde. Wat is het allemaal? Laat dit stoppen. Nieuwe cijfers zijn er van het Armoedefonds. Ruim 500.000 huishoudens kampt met energiearmoede. Ze kunnen de stroom- en gasrekening niet betalen. En het Armoedefonds wil daarom dat het Rijk nu structureel gaat aanpakken en niet alleen maar met tijdelijke maatregelen de boel probeert te sussen. Zoals weer eens een keertje een energiefonds bijvoorbeeld, dat dan heel snel op is en nou ja, dan valt de helft buiten de boot. Armoedefonds schetst een beeld dat mensen moeten kiezen tussen kunnen eten of de energierekening kunnen betalen. En mensen liggen daar ook wakker van. En ja, dit dan. I'll sue you. Ik span een rechtszaak aan. Dat gebeurt nu in New York bij de McDonald's, bij de hamburgerketen. Een vrouw heeft haar mond verbrand, zegt ze, door hete frietjes. Die waren oververhit en niet geschikt voor menselijke consumptie, heeft zij in de aanklacht gezet. Het personeel vindt ze dan ook roekeloos en onzorgvuldig, want die hebben die warme frietjes overhandigd. Nou, eerder al kreeg McDonald's van dat soort opvallende aanklachten over een hete kipnugget die bij iemand op een been was gevallen. Werd geld uitgekeerd. En natuurlijk, de bekendste misschien wel, de warme koffie, waarvan iemand zei dat de hamburgerketen niet had verteld dat de warme koffie warm was. En toen heeft die mevrouw zich verbrand. Dat is een beetje het verhaal van jaren geleden. En het gebeurt dus nog steeds. Nu weer door warme frietjes. Ik ga een plaatje zoeken.

0: Bente en Bluff, hoe hou ik dit vast? Almachtig. Er zijn er een hoop liedjes over praten. Of op de een of andere manier die met praten te maken hebben. Joke, die maakt graag een praatje, vertelde ze eerder in deze uitzending. Daarom is praten het thema van de plaat om 5 voor 7. Ook dit zijn ze. Jaap van Klinken, José de Smit, Leni Bogart en Patrick de Schippen. Die noemen allemaal snelle. Zij laat me praten. Andrea Heijnen oppert de Juventa's niet meer over praten. Flip Reinierse komt met Tony van Verre, Patertje Pieter. Jacqueline Strobos heeft André Hazes gevonden. Mama, mag ik even met je praten? En Joke Josiassen komt er met de Talking Heads. Pratende hoofden, once in a lifetime. Komen Gielsen heeft Spooky and Sue, You Talk Too Much. Wim Waleboer die zou graag de Eurythmics horen, Here Comes the Rain Again, want daar zit ook de zin in, Talk to Me Like Lovers Do. Robertijn die komt met Elvis Presley, If You Talk In Your Sleep. Arco den Oude, dankjewel voor Scratman John en Scratman uit de jaren 80. Marty Papen, Herman en Saatje de Smit, jullie hebben alle drie verzonnen. Joe Jones, You Talk Too Much. Evelien Wijnberg met de Bee Gees, Jive Talking. Peter Koeman heeft Corrie Konings, Ik Wil Nog Even Met Je Praten. Dan Paula Begielsen, Agde en de Munnik, Zij Laat Me Praten. Thomas Schouten en Kees Otter komen met Jaap Reesma, Bob en Thijs, Nu Wij Niet Meer Praten. Ralf Staap vindt Pieter Gabriel heel mooi, Come Talk To Me. Maar het wordt uiteindelijk uit deze lange lijst de suggestie van Hans van Dijk. Goedemorgen, Hans.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Want toen jij dit liedje aan me doorgaf, dacht ik, hè? Wat heeft dat nou toch met praten te maken?
1: Ja, Nathalie is een tussenschrift. En ze loopt over het La Place Rouge, over het Rode Plein in Moskou. En daar loopt hij lekker achteraan. En Nathalie praat dus in hele eenvoudige woorden. Vertelt ze alles eigenlijk over datgene wat ze daar allemaal kunnen zien.
0: En dat is dan het liedje van Gilbert Bécaud, Nathalie.
1: Nee, niet Nathalie. Nathalie.
0: Ja, hey, maar praten tijdens het reizen dus eigenlijk.
1: Zij is gids. Ze lopen La Place Rouge et Vide.
0: Ja.
1: Ben je er wel... ma chère Nathalie.
0: Ben je er zelf wel eens geweest op het Rode Plein?
1: Nee.
0: Nou, kan toch?
1: Nee, echt niet.
0: Ik dacht echt van, wat bedoelt Hans hier nou toch mee? Maar nu snap ik hem. Praten in Nathalie.
1: Ja, van... weet je, Nathalie vertelt het dus over Moskou. Nou, dan slaat de vlam blijkbaar over. En dan komt Nathalie naar Frankrijk toe en dan gaat het andersom dan.
0: En er is ook nog een liefdesliedje dan.
1: Ja.
0: Even gaan luisteren. Hans van Dijk, ik vind hem leuk. Onverwacht ook. Gilbert Bécaud bij Praten en Nathalie.
2: La Place Rouge était vide.

0: Nu kan ik nooit meer gewoon naar Gilbert Bécaud luisteren en Nathalie zonder aan Ans van Dijk te denken en haar uitleg bij de plaat op 5 voor 7. Dankjewel, Ans. Kreeg trouwens ook nog een appje van Ingrid Drissen. Die ken je nog wel als je op de radio vroeger luisterde naar de arbeidsvitamine bij de AVRO. Ingrid luistert heel vaak naar Omroep Zeeland en daar appt ze ook wel eens. En zij laat weten, ja, Nathalie is een heel oud nummer, maar jij bent nog zo jong. En ze zegt ook, dat was ooit een hit, heel erg vaak aangevraagd in de arbeidsvitamine. Dankjewel Ingrid voor jouw bericht. Nu op Omroep Zeeland te horen, dankzij de Plato 5 en 7. De hele lijst met al die mooie liedjes komt in de loop van de dag op Facebook te staan.
1: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
2: Omroep Zeeland.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
4: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
5: En jij werd opgehaald met de helikopter?
4: Ja, bijna iedereen.
3: De organisator van de wattocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners die is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen

0: maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl. Spectaculaire aanbiedingen bij
3: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelde of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
14: Goedemorgen, een bewolkte donderdag is het met mogelijk wat lichte regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog, dan af en toe wat zon, een matige noordwestenwind en het wordt 21 graden. Vakantietijd, dus zie de kinderen maar eens bezig te houden. Bij de bibliotheek in de Oosterschelde-regio hebben ze echt van alles bedacht. We gingen daar maar eens even luisteren. En verder in het nieuws van morgen is dat Wouter Groenleer dik 40 mensen heeft verzameld die rouwpost voor hem willen rondbrengen. Dan hoeft hij de verhoogde tarieven van PostNL niet te betalen. Het extra zware stroomnet tussen Rilland en Antwerpen wordt op 4 augustus in gebruik genomen. Dat is bekendgemaakt door het ministerie. En voetballer Dies Jansen uit Goes mist de eerste Europese wedstrijd van Ajax dit seizoen. Die is vanavond. Hij is nog steeds geblesseerd. Tegenvallen voor hem hoor je hier in Zeeland wordt wakker op Omroep Zeeland.

0: Frida Payne op donderdag. Wat zijn jouw plannen op deze dag? Mag je me natuurlijk laten weten via de 0118-499-999. En de vraag bij de Bibliotheek Oosterschelde is: hoe houden we de kinderen bezig? Nou, met een heleboel activiteiten die zij nu hebben verzonnen. Bloembommetjes maken. Ja, je verstaat het goed. Bloembommetjes. Maar ook graffiti spuiten bijvoorbeeld. Of in kapellen leerden kinderen van alles over de Griekse oudheid en ze konden ook creatief aan de slag. Hoorde Omroep Zeeland's Tantjoe Hiddes.
1: Wil je rechte lijnen op je tempel, dan kan je met je houtbrander langs de zijkant van het schabloon gaan. En dan krijg je een mooie rechte lijn. Zo gebruik je hem als liniaal.
2: De kinderen hebben net uitleg gehad over hoe de houtbranders werken. Ze hebben een bouwpakketje van een Griekse tempel voor hun liggen. En ze kunnen alvast oefenen met patroontjes tekenen op een ijslollystokje.
3: Ik ben hout aan het branden. Ja, ik vind het wel een beetje eng, maar ook leuk.
2: Wat vind je er eng aan?
3: Nou, het is heel warm.
2: Ja, er komt echt best wel veel rook vanaf, hè?
3: Ja.
2: En wat ben je allemaal aan het tekenen met die houtbrander?
3: Nou, ik teken hier een ster met een maan. En hier heb ik nog een paar golfjes getekend. En ik heb mijn naam geschreven en een hartje getekend.
2: En nu is dit een van de activiteiten hier in de bibliotheek. Ga je nog naar meer zomerse activiteiten die hier plaatsvinden?
3: Ja, dat ga ik wel doen.
2: En vind je dat leuk dat je dat nu in de zomervakantie hier in de bibliotheek allemaal kan doen?
3: Ja, want ik ga eigenlijk niet echt naar een land, alleen maar dagjes weg. Dus dan vind ik het ook wel leuk dat ik zoiets kan doen.
2: Ik zie dat je bezig bent geweest met een schabloon. Wat heb je al op je tempel geschreven?
4: Bijna mijn naam. Nog één letter.
2: En hoe gaat dat met die houtbrander? Is het een beetje te doen?
4: Jawel, maar bij mij is het meer stipjes dan zeg maar zo'n letter. Het is niet echt een lijn, het zijn meer stipjes.
2: En heb je ook al een beetje geoefend voordat je meteen op je tempel begon?
4: Nou, mijn ijslollystokje zit twee strepen op en een raar begin van een wolkje of zo. En that's it.
2: Toen dacht je, het gaat me wel lukken, ik ga meteen beginnen.
4: Ja, ik had er geen geduld meer voor, dus toen ben ik maar gewoon begonnen. Soms komt er zoveel stoom af en dan ben ik echt bang dat het hele ding uiteindelijk in fik staat, maar oké.
2: Je moet het gewoon alleen niet aanraken, want het is heel heet, hè, dat gedeelte.
4: Ja, maar dit is niet meer zo heel heet, maar dat ding, dat hoef ik niet per se aan te raken.
2: Milou Laus van de bibliotheek. De kinderen zijn lekker bezig met deze workshop, maar er is nog veel meer te doen van de zomer. Wat houdt het verder nog allemaal in, zo'n vakantiefestival? Is het eigenlijk bedoeld om kinderen toch een beetje te vermaken tijdens de zomervakantie?
5: Ja en nee. Het is niet alleen maar vermaak. Als bibliotheek zetten wij ons in voor eigenlijk een leven lang ontwikkelen. En door al deze activiteiten en workshops probeer je toch echt wel kinderen te laten ontdekken. En waar hun interesse ligt. En ook waar hun talent is. Maar eigenlijk gewoon om te laten zien dat ze kunnen elkaar ontmoeten. Het is meer dan alleen maar vermaak.
0: Allemaal dus bij de Bibliotheek Oosterschelde. En echt zo'n hele lange lijst waar de kinderen mee kunnen doen. Via de website van de bibliotheek kun je de hele agenda vinden. Want de ene keer is het weer in de ene plaats, dan weer in de andere plaats. En dan kun je dus nog inschrijven bij de Bibliotheek Oosterschelde. Omroep Zeeland, 13 over 7. Stefan Zo met het weer. Het is bewolkt vandaag.

0: Douwe Bob en Sera en Could Have Been Us. 4-0-1-1-8-4-9-9-9-9-9. Krijg ik ook berichten binnen over het weer. Ene zegt, oh jammer, het is een beetje grijs vandaag. Andere zegt van, hè, gelukkig, het licht was wel heel fel. Kan ik niet zo goed tegen. Gelukkig wat bewolking. En zo zie je maar dat ieder weertype toch weer zijn eigen fans heeft. Mag ik het zo zeggen? Steven van der Gijzen, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco. Ja, nee, dat klopt zeker. Want er zijn natuurlijk liefhebbers van warm en zonnig zomerweer. Nou, die komen ongetwijfeld weer aan bod. Maar er zijn ook mensen, ja, die houden van die bewolking en relatief koele temperaturen. Voor ieder wat wils. Inderdaad, zo ook vandaag. Vanochtend hebben we te maken met veel bewolking. Plaatselijk kan er wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het droog. Komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Maar het zal zeker niet ronduit zonnig worden vandaag. De bewolking, ja, die blijft toch wel dominant. Nou, ook relatief koele temperaturen vanmiddag. Zo'n 20 of 21 graden bij een meest matige wind uit het noordwesten. Nou, ook vanavond en vannacht domineert de bewolking. Kouder dan 15 graden wordt het niet, staat weinig wind. Ook morgen staat er weinig wind en is er zeker morgenmiddag ook weer meer ruimte voor de zon. Het wordt dan wel warmer. Temperaturen gaan oplopen naar 24 of lokaal een zomerse 26 graden. Nou, zaterdag wordt het zelfs nog wat warmer. Geregeld zon, blijft het droog. De temperaturen, ja, die kunnen dan lokaal oplopen naar 26 of 27 graden. Zondag, dat is dan weer een mindere en koelere dag. Met veel bewolking en valt er soms wat regen of een aantal buien. Ja, en volgende week, zeker vanaf dinsdag, dan keert het warme zomer weer terug. Met vrij veel zon, overal droog. En dan gaan die temperaturen stijgen naar 25 graden of zelfs meer.
0: Mm. Oh, of zelfs meer. En wat, ja, is dat zeker meer dan?
1: Nou, op woensdag en donderdag is er alweer 27 of 28 graden mogelijk. Ja, en dan wordt het er toch al wel weer voor een aantal mensen vrij warm.
0: Dat denk ik wel, ja. Laten we het voorzichtig zeggen. Stefan, dankjewel. Ik spreek je later weer. Hoi. Het is opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 6 minuten voor 10. Laagwater 9 over 4. Watertemperatuur, ja, dat is ondertussen allemaal weer een beetje gezakt ook. 20 tot 22 graden. Dan Omroep Zeeland met de verkeersinformatie. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Kwartier vertraging komt door werkzaamheden. A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk Havens en Klaverpolder. 11 minuten komt door diezelfde werkzaamheden.

0: Simply Red en Fairground. Omroep Zeeland, 7 minuten voor 7:30 op donderdagochtend. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Allemaal leden van dezelfde familie. 7 mensen die konden ontkomen. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. Hij stak een motorfiets bij de deur in brand, waarna een stapel matrassen in het huis vlam vatte. De familie verkocht die matrassen. Duizenden toeristen zijn ondertussen geëvacueerd vanwege een natuurbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux. Volgens de lokale autoriteiten gaat het om een voorzorgsmaatregel. En ja, ook bij ons in Nederland leidt droogte tot steeds meer kans op natuurbranden. Vrijwilligers van de brandweer Kuinderen die ontwikkelden daarom een systeem waarmee je in korte tijd een bosbrand kunt stoppen. Sproeiers hebben ze bedacht, net als in je tuin, maar dan een stuk groter. Daardoor hou je een gebied nat en kan de brand niet uitbreiden.
1: Het voordeel van dit systeem is dat het niet op één grote haspel zit, maar dat het allemaal losse onderdelen zijn. Dus je kunt het ook op hele moeilijke terreindelen kun je dit inzetten. En dat zou met brandweerauto's gewoon een paar uur duren om dat uit te krijgen. En als je het systeem in hebt liggen, is dat een kwartiertje.
0: En het systeem kunnen ze ook preventief inzetten bij grote campings in natuurgebieden, zodat die al nat zijn voordat er vuur is bijvoorbeeld. Het kan vuur afremmen en kampeervoorzieningen beschermen, klinkt het toch in elk geval. De politie betrapt vaker mensen die doorrijden, ook al is hun rijbewijs ingenomen. Afgelopen jaar zijn daar 10.000 meldingen over, meldt RTL Nieuws. Het is ook een groeiend probleem met soms ernstige ongelukken als gevolg. Politie en justitie willen daders harder aanpakken, maar een wetswijziging die dat moet regelen, die ligt nog steeds, al jaren trouwens, op de plank. En een bericht uit Rotterdam. In de wijk De S geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. De burgemeester zet dat in na jaren van grote overlast in de buurt. Zonder goede reden kom je de wijk tussen 11:00 s'avonds en 5:00 s'ochtends niet meer in. Klachten zijn er dus al jaren.
2: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
3: We waren behoorlijk eindraad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
0: Ja, bewoners mogen wel de wijk in en uit, maar jij en ik, die er dus niet thuis horen, die komen op die tijden niet erin, in die wijk De S in Rotterdam.
4: Fuego.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
7: Kom je ook naar de grote vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
8: Goedemorgen.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
8: Straks eens even bellen met zanger René Geelhoed om te horen welke inspiratie hij uit onze provincie haalt. Maar nu eerst een overzicht van het nieuws. Meer dan 40 vrijwilligers willen de rouwpost rondbrengen voor uitvaartondernemer Wouter Groenleer. Die deed een oproep omdat de snelle bezorging bij PostNL duurder is geworden. Het vrijwilligersnetwerk voorkomt dat nabestaanden dan ook meer moeten gaan betalen. Zoveel aanmeldingen doet Groenleer goed.
9: Ja, het heeft me echt wel geraakt. Dat je dan toch wel voelt, nou, we willen voor een ander klaarstaan. We willen er zijn op momenten dat het heel moeilijk is. En zeker als het gaat om overlijden en uitnodigingen voor een uitvaart. Mensen zien daar de urgentie van.
8: Groenleer wil de eerste post in het najaar door vrijwilligers laten bezorgen. Het extra zware stroomnet tussen Rilland en Antwerpen wordt op 4 augustus in gebruik genomen. Premier Jette en zijn Belgische collega De Wever zijn daar dan bij. De zware hoogspanningskabels tussen Rilland en Zandvliet zijn nodig omdat bedrijven in de haven van Antwerpen steeds meer stroom verbruiken. Het net maakt het makkelijker om stroom tussen Nederland en België uit te wisselen. Bij Kerkwerve zijn 2 mensen gewond geraakt. De quad waarop ze zaten reed de onbekende oorzaak van de heuvels weg en kwam in een sloot terecht. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voetballer Dries Jansen uit Goes mist de eerste Europese wedstrijd van Ajax. De 20-jarige Jansen is nog steeds geblesseerd. Kan niet mee naar Servië voor de wedstrijd vanavond tegen FK Vojvodina in de Conference League. Jansen keerde deze zomer terug bij Ajax. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis bij SC Groningen. En het weer, veel bewolking, mogelijk wat lichte regen. Als ik hier naar buiten kijk, dan zie ik eindelijk wat regen vallen. Misschien straks ook wel bij jou. Vanmiddag is er af en toe wat zon, een matige noordwestenwind en het wordt 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. ANWB-meldingen over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug 9 kilometer is 19 minuten vertraging door de werkzaamheden. En de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Klaverpolder 2 kilometer 11 minuten door diezelfde werkzaamheden.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen.

0: Ed Sheeran en die Castle on the Hill. Om 7:08. Wat houdt jou bezig vandaag? Ik hoor je graag via de WhatsApp 0118459. Alco den Oude die appte net dat hij een barbecue-proeverij verzorgt vandaag voor 80 collega's. Laat ook weten, ja, we kennen elkaar eigenlijk vooral van de e-mail, maar nu eens een keertje in het echt. En dat is goed voor de contacten. Veel plezier erbij, Arco. Zomer in Zeeland is voor zanger René Geelhoed vooral toch inspiratie opdoen in onze provincie. Hij komt uit Zonnemeren, kent de streek dus goed, maar woont al wel weer een tijd in Den Haag. Maar de thuisbasis is nooit ver weg. Net wakker geworden in Zonnemeren met de dochter op de achtergrond, denk ik, René. Ja, goedemorgen.
1: Dat klopt. Ik had nog zo bedacht dat dat er niet doorheen zou schreeuwen, maar ze is ook een beetje bij.
0: Ja, precies. Ze hoort toch ook bij, hè? Dit is een onderdeel van je gezin natuurlijk.
1: Zeker, zeker.
0: Even weg uit de hectiek van de Randstad?
1: Ja, maar ik moet zeggen dat ik in Zeeland dan toch ook wel vaak zelf zorg voor hectiek. Want ik ga dan allemaal dingen doen. Dus het is nog niet, ik zoek dan niet per se de rust op. Ik heb dan meteen zin om mijn vrienden te zien en om muziekjes te maken. Af en toe even op de trekker te zitten bij bevriende boeren in de graanoogst. Dat soort dingen.
0: Ja, maar je hebt ook je band hier naartoe gehaald. Dat was vorige week al om inspiratie op te doen. Hoe werkt dat dan? Waar let je dan op? Waar ontstaan dan nieuwe liedjes uit?
1: Nou, ik heb vroeger natuurlijk, weet ik veel hoeveel uren gespendeerd aan de Zuidweg en Zonnemeren in de schuur met allemaal muziekinstrumenten. En toen ik daar een beetje half geïsoleerd werd, toen bleek die ruimte daar heel goed te gaan klinken. Namelijk voor drums. Dat is een beetje gedetailleerd, maar het speelt gewoon heel lekker. Het is gewoon een schuur, maar het klinkt er gewoon heel goed. En niemand heeft last van je als je daar dag en nacht muziek maakt. En mijn moeder die vond het ook wel heel gezellig eigenlijk dat we gewoon nu zo volwassen zijn. En dat we dat nog eens een keertje zouden doen daar. Dus dat ik bedacht van, hey, het is wel leuk om daar een soort writing camp te houden.
0: Dus eigenlijk op de plek waar jij vroeger begonnen bent, daar heb je nu gewoon je hele band mee naartoe genomen.
1: Ja, en het is ook het was gewoon eigenlijk heel vanzelfsprekend. En het was vorige week natuurlijk, en nu is het al iets minder weer, maar het was gewoon helemaal top. En gezellig. En kijk, die inspiratie, dat is een soort vaag iets. Dat laat zich bij mij in ieder geval nooit helemaal leiden door een plek. Het gebeurt meer onder de douche of op de fiets of op gekke momenten. Maar het is wel zo dat als je even met elkaar zo in zo'n midden in de polder zit en je geen afleiding hebt, dat werkt gewoon heel lekker.
0: Maar wat gebeurt er dan als je op de fiets zit bijvoorbeeld?
1: Ja, het zijn meestal een soort. Dan hoor je een soort flart of een eerste zin van een refrein of een eerste zin van een liedje. Of een soort gitaarriffje. En dan zit ik zo. En dan pak ik snel mijn telefoon en dan neem ik dat op. En meestal, ja, het lastige is een beetje om daarna weer op verder te gaan. Maar soms blijft het hangen. Dat betekent meestal dat het iets goeds is.
0: Ja, dus dat doel kan uiteindelijk leiden tot een nieuwe liedje, nieuwe song van jou met je band Vos.
1: Ja, eigenlijk wel. Zo gaat het meestal. En de andere variant, en dat is wel ook als je met elkaar bezig bent. Het is ook wel ons. De magic zit hem soms ook gewoon in het doen. En dan komt er vanzelf wat. Dus gewoon volhouden. En als je een ideetje hebt. En de ander vindt het niks. Nou, toch nog even proberen. En dan soms is het dan een uur later dat je tegen elkaar zegt van, nou, ik had het niet verwacht. Maar het begint echt wel te gek te klinken. Ja. Of niet. En je gooit het weg.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Nu ben je dan met je gezin hier om even uit te rusten of zo. Of misschien ook weer andere inspiratie op te doen.
1: Ik heb mijn dochter even meegenomen. En hier staan nog wat opnamespullen. Dus ga ik nog eventjes verder en neem ik dat weer mee naar Den Haag. En dan is mijn dochter ook weer even een dagje bij oma. Zo gaat dat, hè?
0: Ja, zo gaat het gezinsleven van de jonge vader René Geelhoed. René, dankjewel dat je ons een inkijkje gaf in hoe dat dan gaat met inspiratie opdoen en hoe dat dan ook verder werkt. Ik heb twee liedjes klaarstaan van jouw band, Van Vos. En jij mag dan kiezen. Wordt het Zeeland, wat een hele mooie ode is aan onze provincie, of toch jullie nieuwe Magical Mystery, alsof ze alles weet?
1: Oeh, dat is met het mes op de keel dit.
0: Jazeker.
1: Maar dan zou ik, omdat het nu toch over Zeeland gaat, zou ik dan zeggen, pak Zeeland maar.
0: Dan is die hier speciaal voor jou. René Geelhoed, dankjewel en veel plezier vandaag samen met je dochter.

René Geelhoed en zijn band Vos en Zeeland. Overlast in de richting van de Randstad. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. 20 minuten vertraging door werkzaamheden. Rechte rijstrook is dicht. A17 vanwege diezelfde werkzaamheden. Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder. 15 minuten vertraging.

0: course. Nou, Risk It All. Om 8:11. Reanimatieapparaten aan gevels die hebben te lijden onder de warme zomerdagen. In de volle zon kan de kast van de AED's zo warm worden dat hij niet open gaat. Kan namelijk een beetje uitzetten en ja, dan krijg je hem niet van het slot. Dat is natuurlijk niet handig. En ook de AED's zelf kunnen door de hoge temperaturen minder goed functioneren. Niet nieuw, maar wel weer actueel door de hoge temperaturen van de laatste tijd. En de komende week gaat het ook weer warmer worden. Zelfs richting de 30 graden, begreep ik net van onze weerman Stefan. Hou de apparaten dus goed in de gaten, zeggen experts vanmorgen. De gemeente Borselen speelde de afgelopen jaren een voorbeeldrol in het landelijke debat over nieuwe kerncentrales, zegt gebiedsverbinder Raymond Knops in de PZC. Hij prijst de manier waarop de gemeente Borselen de inwoners erbij betrok. Dat leverde een voorwaardenpakket op over de investeringen, wat inwoners wel of niet zagen zitten, de leefbaarheid rondom grote energieprojecten. Dat is een voorbeeld van hoe je complexe vraagstukken samen met inwoners aanpakt, zegt Raymond Knops vanochtend in de PZC. En de oproep van uitvaartondernemer Wouter Groenleer heeft meer dan 40 vrijwilligers opgeleverd die voor hem post willen bezorgen. PostNL heeft het tarief voor de snelle bezorging verhoogd van 1,40 naar 3,25. Een behoorlijke klap erbij dus. En dat wil Groenleer zijn klanten niet aandoen. Zijn oproep voor bezorgvrijwilligers op de Beverlanden maakte veel los.
1: Deze week heb ik laten weten aan de mensen online hoeveel aanmeldingen er zijn. En dat zijn er meer dan 40 geweest. En ook naar aanleiding van dat bericht zijn er weer mensen bijgekomen die zich hebben aangemeld om naar je rouwpost te gaan bezorgen. Dus dat heeft me eigenlijk ook wel verrast dat er zoveel mensen waren in de buurt van de Beverlanden om rouwpost te gaan versturen.
2: Ik wilde net zeggen, had u dat verwacht?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Ik had wel verwacht dat onze Zeeuwse samenleving en gemeenschap wel sterk was. En dus dat er altijd wel een aantal mensen zijn per dorp om bereid te zijn om post te verzenden. Maar dat het er zoveel zouden zijn, dat had ik niet gedacht. Nee.
2: Heeft u wel ook zoveel vrijwilligers nodig?
1: Het is ook wel mooi om van een dorp verschillende vrijwilligers te hebben, omdat sommige mensen gaan op vakantie, mensen worden ziek, kunnen een dag niet. Dus het is wel belangrijk om genoeg mensen te hebben, denk ik. Dus ja, als mensen zich geroepen voelen, mogen ze zich nog steeds aanmelden eigenlijk.
2: Wat doet dat nou met u, dat zoveel mensen zich hebben aangemeld?
1: Ja, het heeft me echt wel geraakt. En dan zeker wat ik zeg, dat die Zeeuwse gemeenschap, dat je dan toch wel voelt, we willen voor een ander klaarstaan. We willen er zijn op momenten dat het heel moeilijk is. En zeker als het gaat om overlijden en uitnodigingen voor een uitvaart. Mensen zien daar de urgentie van. En dat raakte me echt wel.
2: Als jullie dit gaan doen, dan doen jullie dus dat voor het normale tarief van een postzegel 1,40 per kaart.
1: Precies, dat is eigenlijk het idee. Die 1,40... dat blijven de mensen betalen. En wat er bovenop komt, dat gaan we vervangen door de vrijwilligers, door de postbezorger.
2: Heeft u al enig idee hoe u dat wil opzetten? Hoe u dat voor u ziet? Want komen hier dan al die rouwkaarten binnen en moeten de vrijwilligers hier die rouwkaarten ophalen?
1: We willen het echt goed uitdenken, dus stap voor stap. Maar dat zou een optie kunnen zijn. Het zou ook kunnen zijn met een koerier. Dat een koerier hier de rouwkaarten voor de dorpjes en Goes ophaalt. En dat die een rondje maakt over de Beverlanden waar het nodig is. En dat die de kaarten bezorgt bij de mensen thuis. En dat ze vandaar weer verspreid worden door Goes en alle dorpjes hieromheen op de Beverlanden. We richten ons nu wel op de Beverlanden. Dus de gemeente Goes, Capelle, Rijmerswaal, Noord-Beverland en Borselen.
2: Heeft u ook al enig idee wanneer u ermee wil starten?
1: Ja, we hopen zo eind van de zomer een bijeenkomst te organiseren met de mensen die zich hebben aangemeld om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Dan kunnen we ook met elkaar eens sparren. Hoe denken de mensen erover? Wat is mijn idee? Dat hebben we dan ook verder uitgewerkt. Dus we hopen dan na de zomer, in de herfst, hopen we dat toch echt wel werkend te hebben.
0: Wouter Groenleer, de uitvaartondernemer met zijn eigen postbezorg, vrijwilligers in het najaar dus, wil die echt van start gaan. Nantjo Hiddes, die was voor ons bij Wouter Groenleer. Gemeente Rijmerswaal wil verhalen over de Tweede Wereldoorlog bewaren, nu het nog kan. Maar waarom willen ze dat dan eigenlijk? Daar ga ik het straks over hebben na het nieuws op Omroep Zeeland. Dit is Maroon 5 om 7:07.

0: is Omroep Zeeland. Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terra Som op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel

0: Ziggo.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Neem Terdezom op in je testament. Kijk op Terdezom.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
6: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
5: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval 1 schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Irakse reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. En misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag abseilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
7: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
5: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Er stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverteren.nl.
9: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
10: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
11: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
12: Spectaculaire aanbiedingen bij Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
13: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
12: Jij op
11: rechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
12: Spectaculaire aanbiedingen bij Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
13: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in

0: makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
11: Goedemorgen, veel bewolking is er met mogelijk wat lichte regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog, dan af en toe wat zon. En het wordt 21 graden vandaag. Een oproep van de gemeente Remmerswaal. Ze willen namelijk verhalen vastleggen over de Tweede Wereldoorlog. Juist de persoonlijke ervaringen uit de eigen regio, die nu in rap tempo dreigen te verdwijnen. En verder vanmorgen. De vrijwilligersgroep om rouwpost te bezorgen op de Beverlanden telt inmiddels meer dan 40 mensen. Voetballer Dies Jansen uit Goes mist de eerste Europese wedstrijd van Ajax dit seizoen. Hij is nog steeds geblesseerd, kan vanavond dus niet spelen. En waarom wil Hulst voor elkaar juist in vakantietijd nog eventjes aandacht voor mantelzorgers? Dat hoor je over een half uur in Zeeland wordt wakker.

0: Knowing Me, Knowing You, dat is ABBA. 8:10. De gemeente Rijmerswaal zoekt persoonlijke verhalen, herinneringen en documenten uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente wil die gebruiken om, zoals zij het noemen, lokale geschiedenis levend te houden. Onder meer bij de jaarlijkse herdenking op 4 mei, bij de dodenherdenking. Burgemeester Jan Lutijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: Zijn er dan nog verhalen die we niet weten?
1: Ja, dat vermoeden wij wel. Maar dat is een vermoeden natuurlijk. Mensen houden soms toch ook nog iets voor zich. Of mensen komen, en dat is ook bijzonder, natuurlijk ook soms dingen zelf ook tegen uit de geschiedenis van hun ouders, grootouders, die gewoon niet doorverteld zijn of die gevonden worden bijvoorbeeld bij een erfenis.
0: Ja.
1: Op een moment dat je nog eens in een oud album of in een oud boek van je ouders of grootouders mag snuffelen of familie, dan komt het af en toe toch voor dat je een verhaal hoort waarvan je denkt, dat zou nou mooi zijn om door te geven, bijvoorbeeld bij een toespraak op 4 mei.
0: Ja, want ik zat zelf wat te denken. Hè. Een heleboel mensen die de oorlog actief hebben meegemaakt, ja, die zijn er niet meer. Het is dus misschien echt wel een van de laatste keren dat je deze oproep kunt doen.
1: Ja, nou, dat kan, zeker. We moeten niet denken dat het zomaar kan blijven. We moeten de tijd waarnemen, zeker. Maar het kan ook zijn natuurlijk nogmaals dat de volgende generatie iets te pakken krijgt waarvan we denken dat het zinvol is om toch nog met ons te delen. Maar je hebt gelijk, de ooggetuigen van de oorlog worden natuurlijk schaars. Af en toe ontmoet je daar nog wel iemand, maar die hebben dat in hun hele prille jeugd ervaren, dan is het ook niet zo dat ze vaak al grote verhalen van zichzelf hebben. Het gaat ook over doorvertellen, Remco. Het gaat ook over de generaties die we nu bevragen. Zou dat nou zo zijn? In één van de dorpen van onze mooie gemeente, want we hebben 6 herdenkingen, elk jaar weer. We vinden het mooist dat we iets kunnen laten zien of kunnen laten horen of mogen doorvertellen uit het dorp zelf. Dus in waarde over waarde en Ierseke over Ierseke. Dat is de bedoeling. En dat loopt natuurlijk niet storm, moeten we eerlijk over zijn. Maar ook zo'n verhaal als nu op de omroep helpt ons wel om die oproep te doen.
0: Nou ja, precies. Want je weet natuurlijk niet wat het oplevert. En of mensen nu toch denken van, oh ja, dat zijn mijn oma vroeger of mijn moeder, dat kan natuurlijk allemaal. Jullie willen heel duidelijk die herinneringen gaan gebruiken. Waar worden ze dan opgeslagen, zeg maar? Hebben jullie een archief daarvoor of schrijven jullie het op? Hoe gaan jullie dat doen?
1: Ja. Nou, we hebben een eigen archief in de gemeente Rijmerswaal. We hebben ook overigens digitale bestanden natuurlijk die we via de e-depots van het archief in Zeeland bewaren. Maar we kunnen een eigen plek op ons archief inruimen. Zowel fysiek, dus een brief, een boek, een herinnering die op schrift staat. Maar het kan ook digitaal zijn. En wij zullen ervoor zorgen dat dat ook op een goed doorzoekbare plaats, op een handige plaats, ook vindbaar is, zodat mensen daar ook zelf gebruik van kunnen maken, mits wij dat natuurlijk mogen openbaren.
0: Ik vind het een hele bijzondere oproep, want bij oorlog denk je gelijk een hele grote verhalen, bombardementen en noem het maar op, maar juist ook die kleine verhalen waarvan mensen soms denken van, nou ja, waarom zou ik het eigenlijk vertellen, die raken heel erg. En ik denk dat je dat ook juist wil horen.
1: Exact. Dat hebben we ook in de tijd rondom de watersnoodherdenking in Kruiningen. Rond 31 januari, 1 februari. Dan hebben we nu nog ooggetuigen in de kerk. In de hervormde kerk. Waar heel veel mensen bij elkaar komen. Dat zal waarschijnlijk met de oorlogsjaren niet meer lukken. Maar inderdaad, een verhaal over distributiebonnen. Een verhaal over een dwangarbeider in Ierseke, waar vorig jaar nog een boek over is gemaakt.
0: Ja, dat
1: gaat toch leven op het moment dat we dat met elkaar delen. Vandaar de oproep, hou het niet voor jezelf. Als u het maar enigszins mooi genoeg vindt om te delen, belangrijk genoeg om te delen, laat het Rijmerswaal weten. Dan gaan we er in goed overleg ook mooi gebruik van maken.
0: En bij twijfel gewoon jezelf melden bij de gemeente Rijmerswaal. Dan kunnen ze daar de afweging maken of het inderdaad in het archief komt. Hou je niet in, zou ik zeggen, zodat de geschiedenis bewaard wordt. In dit geval gemeente Rijmerswaal zoekt dus persoonlijke verhalen, herinneringen, documenten, foto's bijvoorbeeld, over de Tweede Wereldoorlog. Heb je hier iets mee of wil je hier iets mee? Neem dan even contact op met de gemeente Rijmerswaal. Burgemeester Jan Lutijn, dankjewel.

0: Amy MacDonald en Mr. Rock'n'Roll. De buienradar zie ik een paar kleine buitjes over onze provincie trekken. En je hebt een Hollander in Haamstede die app net naar 0118459... dat hij de eerste regen van de maand heeft gehad, 0,4 millimeter. Dat is echt bijna niks, een paar druppels, maar wel gemeten in elk geval. Stefan, wat is jouw verwachting?
1: Vanochtend hebben we te maken met veel bewolking. Plaatselijk kan er wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het droog, komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Maar het zal zeker niet ronduit zonnig worden vandaag. De bewolking die blijft toch wel dominant. Nou, ook relatief koele temperaturen vanmiddag. Zo'n 20 of 21 graden bij een meest matige wind uit het noordwesten. Nou, ook vanavond en vannacht domineert de bewolking. Kouder dan 15 graden wordt het niet. Staat weinig wind. Ook morgen staat er weinig wind en is er zeker morgenmiddag ook weer meer ruimte voor de zon. Het wordt dan wel warmer. Temperaturen gaan oplopen naar 24 of lokaal een zomerse 26 graden. Nou, zaterdag wordt het zelfs nog wat warmer. Geregeld zon. Blijft het droog. De temperaturen die kunnen dan lokaal oplopen naar 26 of 27 graden. Zondag, dat is dan weer een mindere en koelere dag met veel bewolking en valt er soms wat regen of een aantal buien. Ja, en volgende week, zeker vanaf dinsdag, dan keert het warme zomer weer terug met de vrij veel zon, overal droog. En dan gaan die temperaturen stijgen naar 25 graden of zelfs meer.
0: Zelfs meer, dankjewel Stefan. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 6:50. Laagwater vanmiddag om 4:09. En als je gaat zwemmen, de watertemperatuur 20 tot 22 graden.
2: Dit is Omroep Zeeland.
0: Dan Omroep Zeeland met de verkeersinformatie. Daar zie ik bijvoorbeeld op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knoppen Zonzeel en de Moerdijkbrug, kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En de A17, last van dezelfde werkzaamheden, de A17 Roosendaal richting Dordrecht, tussen Moerdijkhavens en Klaverpolder, een kwartier.

0: De Goo Goo Dolls en Iris. Als je vast pen en papier pakt, kun je straks de aanwijzingen opschrijven die ik geef voor Goedemorgen Zeeland on Tour. Jij kan straks weer gaan raden naar welke plaats Veerle en Elze vandaag gaan. Althans, waar ze zijn geweest om hun opdracht uit te voeren. Dan pak vast pen en papier, dan kun je het zo opschrijven. Voedselwaakhond Foodwatch wil dat de Efteling stopt met onbeperkt frisdrank tappen. Bezoekers kunnen voor €17 een beker kopen die ze de hele dag kunnen bijvullen. Maar daardoor krijgen mensen te veel suiker binnen, vindt Foodwatch. En ze zeggen dan, met dit systeem kun je op één dag meer calorieën uit frisdrank binnenkrijgen dan je hele dagelijkse energiebehoefte, zonder dat je ook maar een hap hebt gegeten. Aldus Foodwatch, en zij zeggen, Efteling, stop daar alsjeblieft mee. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm. Die heeft een grote impact op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen die ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen, zegt deze hoogleraar in Amsterdam.
1: Er is een periode van 7 tot 10 jaar... waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van, de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
0: Voor het onderzoek worden in ons land 1500 mensen gezocht die willen meedoen. En dat zijn mensen bij wie de ziekte van Crohn in de familie voorkomt. Ja, de droogte. Het is nog steeds droog, ondanks de paar druppels die nu vallen. Het kan leiden tot meer natuurbranden. En vrijwilligers van de brandweer Kuinderen die ontwikkelden een systeem waarmee je in korte tijd een bosbrand kunt stoppen. Sproeiers, net als in de tuin, maar dan in het groot. Daardoor hou je een gebied nat en kan de brand niet uitbreiden.
2: Het voordeel van dit systeem is dat het niet op één grote haspel zit, maar dat het allemaal losse onderdelen zijn. Dus je kunt het ook op hele moeilijke terreindelen kun je dit inzetten. En dat zou met brandweerauto's gewoon een paar uur duren om dat uit te krijgen. En als je het systeem in keer hebt liggen, is dat een kwartiertje.
0: Ja, dan kun je natuurlijk ook preventief aanzetten, dat systeem. Dan wordt het al ergens nat voordat de brand er is, en dan vliegt het ook niet in brand. En het was een verkiezingsbelofte van burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Als meer mensen dan de vorige keer zouden stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, dan zou ze gaan upseilen vanaf de Euromast. Nou, daar gaat ze dan. Vandaag gaat dat gebeuren, is net bekendgemaakt. 3 minuten voor 8:30, dit is Omroep Zeeland.

0: Suzanne en Freek, en ken je dat gevoel? Omroep Zeeland met om 9 uur Goedemorgen Zeeland on Tour. Elke dag zijn Veerle en Elsa in weer een andere plek om uitdagingen aan elkaar te geven. Maar waar zijn ze vandaag? Dat kun je raden aan de hand van een paar aanwijzingen die ik voor jou heb. En ik zeg er gelijk bij, ik kon niet kiezen welke drie aanwijzing ik je zou geven. Ik had er 4 gemaakt, dus je krijgt ze gewoon alle 4 van me. Dit zijn ze voor vandaag. Vernoemd naar een kapotte dijk. Bonifatius. Vlinders. Still got the blues. Als jij weet welke plaats ik bedoel, laat het weten via de WhatsApp 0118-499-999. Vernoemd naar een kapotte dijk. Bonifatius. Vlinders en Still Got the Blues. Zo vlak voor 9 hoor je het antwoord. Succes.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. De gemeente Remmerswaal zoekt herinneringen en documenten uit de Tweede Wereldoorlog. Die moeten de lokale geschiedenis levend houden. Zoals bij de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei, volgens burgemeester Jan Lutijn.
6: Want we hebben 6 herdenkingen, elk jaar weer. We vinden het het mooist dat we iets kunnen laten zien of kunnen laten horen of mogen doorvertellen uit het dorp zelf. Dus in waarde over waarde en Ierseke over Ierseke. Dat is de bedoeling.
0: Volgens de gemeente maken juist verhalen uit de eigen omgeving duidelijk wat de oorlog heeft betekend in de eigen streek en laat het ook zien hoe belangrijk vrijheid is. Meer dan 40 vrijwilligers willen de rouwpost rondbrengen voor uitvaartondernemer Wouter Groenleer. Die deed een oproep omdat de snelle bezorging bij PostNL duurder is geworden. Het vrijwilligersnetwerk voorkomt dat nabestaanden meer moeten betalen. Zoveel aanmeldingen doet Groenleer goed.
7: Ja, het heeft me echt wel geraakt. Dat je dan toch wel voelt, nou, we willen voor een ander klaarstaan. We willen er zijn op momenten dat het heel moeilijk is. En zeker als het gaat om overlijden en uitnodigingen voor een uitvaart. Mensen zien daar de urgentie van.
0: En in het najaar dan gaan de vrijwilligers voor het eerst op pad. Het extra zware stroomnet tussen Rilland en Antwerpen wordt op 4 augustus in gebruik genomen. Premier Jette en zijn Belgische collega De Wever zijn daar dan bij. De zware hoogspanningskabels tussen Rilland en Zandvliet zijn nodig omdat bedrijven in de haven van Antwerpen steeds meer stroom verbruiken. Het net maakt het makkelijker om stroom tussen Nederland en België uit te wisselen, klinkt het. En voetballer Dies Jansen uit Goes mist de eerste Europese wedstrijd van Ajax dit seizoen. De 20-jarige Jansen is nog steeds geblesseerd en kan niet mee naar Servië voor de wedstrijd vanavond tegen FK Vojvodina. In de Conference League is dat. Jansen keerde deze zomer terug bij Ajax. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. En het weer? Veel bewolking, mogelijk wat lichte regen, vanmiddag ook af en toe wat zon, een matige noordwestenwind en het wordt 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Sarah Bareilles en The Love Song. Straks Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12 in weer een andere plaats met de uitdagingen. Weet jij de plaats bij deze vier aanwijzingen? Ik kon niet kiezen welke aanwijzingen ik niet zou geven. Ik wilde er eigenlijk maar drie doen, maar goed, ik krijg ze gewoon alle vier van me. Vernoemd naar een kapotte dijk. Bonifatius. Vlinders. Still got the blues. Laat het me weten via 0118-499-999. Ook al is het vakantie, voor mantelzorgers gaan de taken natuurlijk gewoon door. Bij het verzorgen van een familielid, echtgenoot of een andere dierbare die niet zonder de zorg kan. Blijft natuurlijk ook zeker nu weer de vraag, hoe hou je dat in balans? Hoe zorg je ervoor dat je ook aan jezelf toekomt en niet alleen maar aan die ander denkt? Hulst voor elkaar houdt een mantelzorgcafé in Dorpshuis Binnendeur in Kloosterzanden. Vanmiddag is dat. Simone van der Mee, goedemorgen. Daar ben je. Simone, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zeker, ik hoor je. Jullie doen het wel vaker, hè, zo'n mantelzorgcafé. Hoeveel mensen komen er dan ongeveer?
1: We organiseren als Hulst voor elkaar ongeveer 10 keer op een jaar mantelzorgcafé. En de opkomst is eigenlijk heel wisselend. Niet alle onderwerpen zijn even interessant voor iedereen. We proberen een balans te vinden tussen informatieve bijeenkomsten en ontspannende activiteiten. Mm. En deze keer hebben we het onderwerp wanneer doe ik het goed?
0: Ja, maar dat is een ingewikkelde, want wanneer doe ik het goed? Vraag is bijna niet te beantwoorden.
1: Nee, want voor wie doe ik het dan goed? Doe ik het goed voor de ander? Doe ik het goed voor mezelf? Kan ik nog mezelf zijn als er veel zorgen en verantwoordelijkheden op je afkomen? Dus dat zijn allemaal best wel ingewikkelde vragen om over na te denken.
0: Ja, maar er is iemand die weet er alles van en die gaat daar vanmiddag het een en ander over vertellen. Maar kun je vast een voorschotje nemen, hoe hou je die balans? Hoe zorg je ervoor dat je het inderdaad wel goed doet en ook gewoon beseft dat je het goed doet?
1: Ik denk dat het gaat om trouw blijven aan jezelf. Door af en toe even stil te staan bij wat doe ik nou eigenlijk allemaal? En voor wie doe ik dat allemaal? Is er nog ruimte voor mezelf? En dat hoeven geen hele grote momenten te zijn. Het gaat niet per se over vakantie. Maar het gaat even om ruimte in je hoofd te kunnen krijgen. En dat kan groot en dat kan klein.
0: Want mantelzorg, hè, dat is best zwaar. Hoor ik van heel veel mensen die inderdaad mantelzorg verlenen. Want je hebt ook nog je eigen baan, je eigen leven. Maar je zorgt eigenlijk vooral voor de ander. Dus vergeet jezelf. Welk kleine moment zou je dan direct al kunnen toepassen bijvoorbeeld? Misschien vandaag al wel. Waardoor je toch eventjes aan jezelf denkt.
1: Ik denk dat je af en toe even moet stilstaan. En dat kan nu tijdens dit gesprek met je bakje koffie even stilstaan en denken van nou, wat doe ik eigenlijk allemaal? En eigenlijk is dat best veel. En ik doe dat allemaal maar.
0: Maar
1: en
0: dan
1: dat mag ook, en dat kan.
0: Maar dan ook ervoor kiezen om iets te laten gaan, zodat je dat niet meer doet. Is dat ook wat je zegt? Maak keuzes?
1: Het hele leven bestaat uit keuzes. Maar zeker, hè, het is goed om na te denken van met alles wat er op mijn bordje ligt, zijn er dingen die ik misschien aan iemand anders kan vragen? Hm. Of vind ik het heel belangrijk om dat zelf te blijven doen?
0: Ja, ik vind het een bijzondere bijeenkomst die jullie weer houden. En je zei me van tevoren al van, we mogen ook lachen hoor, het is niet alleen maar zwaar. Waarom benadruk je dat bij me?
1: Omdat er zijn altijd twee kanten aan de medaille. He, je hebt de zware kant, maar je hebt ook de mooie kant. En die kunnen niet los van elkaar bestaan.
0: Ja.
1: Het is bijzonder dat je dat voor een ander kan doen. En er gebeuren ook gewoon echt hele grappige dingen af en toe.
0: Dat hoop ik toch.
1: Ja. En misschien op het moment zelf is het iets minder grappig, maar de volgende dag kan het wel echt heel grappig zijn.
0: Simone, dankjewel. We gaan even vertellen waar het is. Eigenlijk had je al moeten aanmelden van tevoren, maar je kunt er nog wel bij hoor vanmiddag. Als je gaat naar Binnendeur in Kloosterzanden, als je mantelzorger bent en denkt van hoe hou ik het in balans? Doe ik het wel goed? Ja, je doet het goed. Maar wil je dat van een kenner horen, iemand die er echt voor doorgeleerd heeft, die gaat dat vanmiddag aan je vertellen in Binnendeur. Hoe laat begint dat, Simone?
1: Het begint om 2:00.
0: Oké, 2:00 in Binnendeur in Kloosterzanden. Bijeenkomst dus het Mantelzorgcafé van Hulst voor elkaar.

Run Republic en Run. Zo, dat zijn een heleboel reacties. Allemaal mensen die een plaatsnaam raden bij deze aanwijzingen. Vernoemd naar een kapotte dijk, Bonifatius, Vlinders en Still Got the Blues. Hoe zit dat? Kun je laten weten 0148499999. Je hebt daar nog 2 minuten voor. Dan ga ik de inzending sluiten, zodat ik de boel even op een rijtje kan zetten. En dan hoor je daarna natuurlijk wat het uiteindelijk is geworden. Met deze aanwijzingen. Laat weten 40184 5x9.

0: We Don't Need Another Hero. Dat is Tina Turner. Ja, waar zijn de dames vandaag? In Goedemorgen Zeeland on tour in weer een andere plaats voor de opdrachten die ze elkaar geven. Vernoemd naar een kapotte dijk. Bonifatius, Vlinders en Still Got the Blues. Vier aanwijzingen dit keer. Kees Otte denkt dat ze in Waterland Kerkje zitten. Nee, Kees, dat zitten ze niet. Maar wel dankjewel voor het meedoen. Saartje en Herman de Smit die hebben twee mogelijke plaatsen. Domburg of Katzand. Want Remco, in Katzand, daar staat een Bonifatiuskerk. Ja, dat kan wel zijn, maar waar slaat dat Still Got the Blues dan op? Saartje en Herman. Het is niet goed. Dank voor het meedoen. Jaap van Klinken laat weten dat hij helemaal niks kan met mijn aanwijzingen. Dankjewel, Jaap. En ja, dit dan. Een hele lange lijst. Patrick de Schepper, Connie Boudens, Simon op het Hof, Tineke Christ, Annie Witkam, Mattie Rijngoud, Kome Gielsen, Mattie Wisse, Loni Blom, dit keer zonder AI, Teki, Leni Bogaert, Rini Moelker, Joke Joziassen, Freek Tilroe, Peter, Rine Schouwenaar, Paulien de Poter, Marleen Murre, Bob de Smit, René Kopmels, Diana van Eyck en Rini Bergman. Goedemorgen, Rini.
1: Hoi.
0: Je hoort het, er zijn een heleboel mensen die welke plaats zeiden?
1: Kwaadendamme.
0: Juist, Kwaadendamme. Hoe kwam je daarop?
1: Nou ja, de vlinder staat voor de vlindertuin. De blues, festival die één keer per jaar daar is.
0: Zeker.
1: Ja, Kwaadendamme spreekt voor zich. Die heeft heel veel problemen gehad met dijkdoorbraken. En dan de Bonifatius, ja, ik weet het niet, maar dat zal wel met de kerk te maken hebben.
0: Ook dat is helemaal goed. Het heeft inderdaad met die kerk te maken, die pontificaal in Kwaadendamme staat. En ja, die kapotte dijk, hoe zat dat ook alweer? En toen heette het Kwaadendam, geloof ik, hè?
1: Ja, maar ja, goed, er zijn een heleboel dijken gebroken, waarvan de hele grote daarachter, waar nu de Schengen is, die meer.
0: Ja.
1: Ja, die hebben een heel stuk daar blank gelegd in het verleden.
0: Wat leuk dat je daar zoveel over weet.
1: Ik heb er gewoond.
0: Oh, in Kwaadendamme?
1: Ja.
0: Hoe was dat?
1: Stil.
0: Oh, is dat goed stil of vervelend stil?
1: Ja, nou ja, als je uit de stad komt is het best wel lastig. Het is een heel rustig dorp.
0: En waar woon je nu dan?
1: In Eerseke.
0: Is dat drukker?
1: Nou ja, dat is meer levendigheid, hè.
0: Ja. Oké, dan vraag ik aan jou, geef mij in één woord of twee jouw omschrijving van Kwaadendamme.
1: Een mooie rustieke dorp midden in de stad van Zuid-Beveland.
0: Toch leuk dat je mooie herinneringen eraan hebt, Rini.
1: Ja.
0: Hey, dankjewel voor het meespelen. Jij had het goed samen met al die andere mensen.
1: Leuk.
0: Het verbaasde me dat zoveel mensen het goed hadden. Ik dacht dat ik het dit keer moeilijk had gemaakt, maar dat was dus niet zo, Rini.
1: Nee, maar als je over de vlinders hebt, iedereen kent de vlindertuin.
0: Ja, dat is ook weer zo.
1: Ja, dan is het al klaar.
0: Hey, dank je. Ik wens jou een fijne dag. Still Got the Blues. Zullen we die dan maar eens eventjes draaien? Die vindt dan wel toepasselijk voor Gary Moore. Okay. Straks heel veel plezier in Goedemorgen Zeeland on Tour. En ik ben er morgen weer.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
5: Spectaculaire aanbiedingen bij
6: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
8: Hè? Nu alweer?
9: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
8: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
9: Ook dan moet je aangifte doen.
8: Nou, goed dat je het zegt.
9: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
8: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
17: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
16: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Esch geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
18: Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
19: We waren behoorlijk eindraad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
16: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in de S geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt. Maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
20: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
21: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
22: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
23: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
24: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
25: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
26: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs minuten.
25: Bunk, Bank of the Free.
26: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude

0: is een Molenaar Badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
4: Zijn we al!
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: E-herkenning direct nodig... Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Robin Beck en The First Time. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. En je kunt natuurlijk meekijken online of via je tv. Nou, Veerle is nog even heel druk bezig, dus ik zeg heel zachtjes goedemorgen.
1: Goedemorgen. Kan het hebben.
0: Nou, we hebben zometeen natuurlijk weer Goedemorgen Zeeland on tour, waarbij Veerle en ik samen op pad gaan en elkaar steeds opdrachten geven. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. Vandaag Kwaadendamme, dat heb je net bij Remco al gehoord. Nou, wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending en hoe het afliep. En of de opdracht slaagde, daar vertel ik nu natuurlijk ook

0: nog niks over. Maar je mag wel al appen als je denkt te weten wat wij in Kwaadendamme deden. En dat doe je dan naar 0118-499999.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Niall Horan was dit. En laten wij eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 23 juli, de datum van vandaag. Maar dan in de geschiedenis.
1: Op 23 juli in 1914 stelde Oostenrijk-Hongarije het juli-ultimatum. Nadat de Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand in Sarajevo door de Servische boerenzoon Gavrilo Princip was vermoord, wilde Oostenrijk-Hongarije dat de zaak tot op de bodem zou worden uitgezocht. En op 23 juli 1914 werd daarom een ultimatum gesteld aan Servië. Er werd geëist dat Servië de verantwoordelijkheid voor de aanslag op zich zou nemen en dat ze Oostenrijkse politieagenten op haar grondgebied zou toestaan die de moord konden komen onderzoeken. Servië accepteerde de eisen, maar stond de politieagenten niet toe en de Oostenrijkers verbraken hierop de diplomatieke betrekkingen met Servië op 25 juli. Nou, we weten wat er allemaal gebeurd is. Daarna een sneeuwbaleffect volgde. De Eerste Wereldoorlog werd geboren. Gavrilo Princip bleek letterlijk en figuurlijk het startschot voor de Eerste Wereldoorlog te hebben gegeven. Nu ben ik anderhalve maand geleden was ik in Sarajevo. Ik op die plek waar Frans Ferdinand is neergeschoten. En dat is wel apart.
0: Want daar staat iets, een beeld of een plaquette?
1: Ja, het is daar met allemaal foto's in je. En ook een voetafdruk op de grond waar de schutter heeft gestaan. En de auto van Frans. Er is veel aandacht aan gegeven. Maar het is wel heel apart om te bedenken dat daar zo is begonnen.
0: Ja, en dat Sarajevo later op het eind van diezelfde eeuw weer in oorlog was.
1: Nou, ik had een gids en die leidde ons rond en die zei het Sarajevo, Bosnië is iedere keer op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Wij hebben heel veel pech. We beginnen zelf niet per se oorlogen, maar we komen zelf iedere keer in.
0: En die gids had de oorlog ook zelf meegemaakt.
1: Ja,
0: die laatste natuurlijk en niet de eerste.
1: Ja, want dat is heel apart inderdaad. Al die mensen die daar, dat is zo kort geleden. Die hebben allemaal verhalen uit die tijd. Heel bizar.
0: Ja.
1: Maar dat is heel wat anders. Verder op 23 juli 1881, de 5-jarige Johannes Huybers, later bisschop van Haarlem, legt de eerste steen van het Centraal Station te Amsterdam. En ook in 1881 wordt de Internationale Gymnastiek Federatie opgericht in Luik. In 1982 besloot de Internationale Walviscommissie om de commerciële vangst van walvissen te beëindigen. En in 1903 verkocht Henry Ford vandaag zijn eerste auto. Een 2-cilinder model A, die is gemaakt in Detroit. En in 2009 vroeg vandaag IJsland officieel het lidmaatschap van de Europese Unie aan.

0: Morgan Wallen en Love Somebody. Laten we nog even kijken wie er jarig is op deze dag, 23 juli.
1: Daniel Radcliffe is jarig. De acteur die Harry Potter speelde natuurlijk.
0: En dan zie ik zijn leeftijd staan en dan kan ik het niet geloven.
1: Nee, hij is al 37.
0: Ja.
1: Ja, het is
0: dus
1: echt
0: toch gewoon
1: dat
0: 12-jarig jongetje met zijn toverstok.
1: Ja, ja, ongekend. Nou, ik weet het wel een beetje, want hij groeide een beetje. Mijn broer en Harry Potter, die groeiden een beetje tegelijk
0: op. Ja,
1: dat
0: ja.
1: zeggen wij ook altijd thuis of zo. Dat hij was ook heel erg fan van dat lezen. Van, ook vooral van de boeken. En dan heb je, als je diezelfde leeftijd hebt, dan vind je dat nog leuker
0: ja,
1: natuurlijk. Dus
0: ja.
1: dat voel ik wel een beetje, dat snap ik. Monica Lewinsky is jarig vandaag. De Amerikaanse psychologe wordt 53.
0: Ik wist niet eens dat ze psychologe was. Ik denk nog altijd stagiaire.
1: Ja, van wie ook alweer.
0: Ja.
1: Woody Harrelson, Star Wars en The Hunger Games speelde hij in. En hij zat 8 jaar in Cheers. Hij wordt 65.

0: Jason Mraz en Colby Kaye en Lucky. Wij spelen zometeen ons spelletje. Wat is het? Maar eerst natuurlijk het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. De gemeente Rijmerswaal zoekt herinneringen en documenten uit de Tweede Wereldoorlog. Die moeten de lokale geschiedenis levend houden. Zoals bij de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei, zegt burgemeester Jan Lutijn.
3: Want we hebben 6 herdenkingen, elk jaar weer. We vinden het het mooist dat we iets kunnen laten zien of kunnen laten horen of mogen doorvertellen uit het dorp zelf. Dus in waarde over waarde en Ierseke over Ierseke. Dat is de bedoeling.
2: Lutijn hoopt dat mensen die de oorlog hebben meegemaakt zich melden of hun kinderen en kleinkinderen die verhalen of documenten hebben. Meer dan 40 vrijwilligers willen de rouwpost rondbrengen voor uitvaartondernemer Wouter Groenleer. Die deed een oproep omdat de snelle bezorging van PostNL veel duurder is geworden. En dat vrijwilligersnetwerk voorkomt dat nabestaanden dan ook meer moeten gaan betalen. Zoveel aanmeldingen doet Groenleer goed.
4: Ja, het heeft me echt wel geraakt. Dat je dan toch wel voelt, nou, we willen voor een ander klaarstaan. We willen er zijn op momenten dat het heel moeilijk is. En zeker als het gaat om overlijden en uitnodigingen voor een uitvaart. Mensen zien daar de urgentie van.
2: Groenleer wil de eerste post in het najaar door vrijwiligers laten bezorgen. Voetballer Dries Jansen uit Goes mist de eerste Europese wedstrijd van Ajax dit seizoen. Hij is nog steeds geblesseerd en kan niet mee naar Servië voor de wedstrijd vanavond tegen FK Vojvodina. Jansen keerde deze zomer terug bij Ajax. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. De belangstelling voor goedkope schaduwdoeken in de gemeente Rijmerswaal is groot. Binnen een paar dagen zijn alle doeken die de gemeente beschikbaar had op. Inwoners konden met korting doeken kopen die ze kunnen gebruiken bij de hitte tegen de zon. De actie is onderdeel van het lokale hitteplan dat de gemeente Rijmerswaal onlangs instelde. En het weer in Zeeland. Veel bewolking met mogelijk wat lichte regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog met dan af en toe wat zon. Een matige noordwestenwind en het wordt 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Chef Special en C'est la vie. Ik krijg net een berichtje binnen.
1: Jij krijgt net een berichtje
0: van onze eigen Eline die beneden zit.
1: Oh, en waar gaat dat over?
0: De t-shirts zijn binnen.
1: Oh, spannend.
0: Maar we gaan toch eerst het spelletje Wat is het spelen voordat we even gaan kijken.
1: Daar win je geen shirt mee, hè?
0: Nee, daar win je geen t-shirt mee, dat klopt. Want die t-shirts, die zijn alleen maar voor Goedemorgen Zeeland on tour. En hoe je die kunt winnen, nou, dat hoor je later. Eerst maar eens gewoon ons oude vertrouwde spelletje, wat is het?
1: Voor een paar sokken, uiteindelijk.
0: Een paar sokken, ja, precies.
1: Ja, het ging over schaduwdoeken. De belangstelling voor goedkope schaduwdoeken in de gemeente Rijmerswaal is groot. Binnen een paar dagen waren alle doeken die de gemeente beschikbaar had op. Maar wat zijn schaduwdoeken?
0: 0118-4999-99. Ik had er eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Ja, eigenlijk zegt de naam alles.
1: Nou, dus meteen een tip. Te verklappen.
0: Nee, ik zeg verder niks meer. Ga snel luisteren naar Barry White.

0: Barry White. Ik ga er altijd een beetje zwaarder van praten. Never, never gonna give you up. Nee, ik weet wel, ik kom niet in de verste verte bij zijn stem. Schaduwdoeken. Ja, in de gemeente Rijmerswaal waren ze in een paar dagen op. De gemeente stelde ze beschikbaar. En jij wilde weten wat schaduwdoeken zijn. Nou, ik denk dat Rob de winnaar is, hè, via de app.
1: Ja.
0: Was de eerste.
1: Ja, er werd gereageerd door Rob dat het zijn doeken die je kunt ophangen, zodat het koeler is in huis en je buiten in de schaduw kunt zitten. Ja, en volgens mij klopt dat. Is het zo'n vaak een driehoek of een beetje zo'n tarpachtige doek die waar je lekker onder kunt zitten.
0: Ja, maar denk je, zouden we die deze zomer nog een keer nodig hebben?
1: Ik denk
0: vandaag niet, maar
1: houden ze ook regen tegen? Voor het geval dat op mijn bruiloft gaat regenen, dan kan ik ze over de tuin spannen.
0: Jij woont niet in de gemeente Rijmerswaal.
1: Nee,
0: dus daar heb je verder in dit geval helemaal niks van.
1: Ik hoop dat iemand uit Tolen meeluistert.

0: Goed, Bente. En 3, 2, 1. Dat is ook wat. Dan loop je in een museum, dan zie je daar werken van een kunstschilder hangen. En dan kom je er in datzelfde museum achter dat jij een ver familielid van die kunstschilder bent. Nou, dat overkwam de 10-jarige Jonathan uit Heist op den Berg. Dat is in België. Jonathan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jonathan, jij liep in het museum in Hulst. En wat gebeurde er?
1: Ja, toen ik in de kamer van boven kwam, zag ik dat er schilderijen hingen van Johannes Romanus Haak, Jan Haak. Dat was een kunstschilder uit Hulst, die eigenlijk bekend is geworden door zijn portretten van de lokale bevolking die hij schilderde. En dat blijkt dus een verre familielid van mij te zijn, want ik stam af van zijn zus, genaamd Justina Godeliva Johanna Haak, die ook bij hem ingewoond heeft.
0: Oh, maar dat wist je nog niet op het moment dat je het museum binnenstapte?
1: Dat wel.
0: Oh, toch wel?
1: We zijn eigenlijk zelfs speciaal naar Hulst gegaan om naar de schilderij van Jan Haak te gaan kijken.
0: Aha, dus ja, hij was eigenlijk jouw, ja, hoe noem je dat dan? Je oud oom.
1: Ja, ik heb dat zelf eens berekend. En ik kom uit op een neef van de zesde generatie.
0: Oh, dat wordt wel heel ingewikkeld.
1: Ja, maar dan heb je de genealogische.
0: Ja, maar dan heb je dus nog veel meer familie.
1: Ja, er zitten veel generaties tussen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik heb ook een stamboom die bij mij liggen.
0: En maar hoe komt het dan dat jij een Belg bent en hij een Nederlander?
1: De kleinzoon van zijn zus, Emile Louis van Kerkhoven, die is naar Antwerpen getrokken eigenlijk, want zijn vader, die is nog geboren in Hulst, die heette François-Marie, maar zijn zoon is dan geboren in Antwerpen en sindsdien hebben een tak van hem tot aan mij, die eigenlijk steeds in België is gebleven.
0: Aha.
2: Maar hoe heb je dit ontdekt? Want dat heb je gewoon op de computer uitgezocht?
1: Eigenlijk wel, maar ik ben ook, toen ik in Hulst was, ben ik naar de echte archieven gegaan van Hulst. Daar ben ik alle actes nog eens gaan nakijken, omdat ik er zeker van wil zijn. En dus inderdaad, Johannes Romanus Haak, Leendert Haak, zijn vader. En dus je hebt al die familieleden die dan daar, ja, die je kunt bewijzen via die actes in Hulst. Dat is echt fijn.
0: Ja, ja, ja. Zeg, en Jonathan, ben je vernoemd naar een van de familie Haak-verwanten?
1: Nee, dat nog niet, omdat dat eigenlijk zeer ver is. Ik ben geboren in 2016 en Jan Haak is geboren in 1826, dus 200 jaar daarvoor nog.
0: Ja, ja, ja.
1: En Jan Haak is trouwens dit jaar 200 jaar geleden geboren.
0: Oh ja, ja. Maar jouw papa David, die wist dat misschien niet?
1: Nee, die wist dat niet, want het is eigenlijk langs mijn mama's kant.
0: Oh, ja, ja, ja, ja. En jouw mama wist het ook niet?
1: Nee.
0: Nee, nee, nee.
1: Ik heb het helemaal zelf uitgezocht.
0: Ja. En heb jij een beetje schildertalent?
1: Nee.
0: Oh, dat is niet. Dus er is
1: Ik speel wel piano. Oh. Ik ben veel met muziek bezig, maar tekenen niet direct.
0: Nee, nee, nee. Dus er is geen kans dat jij ook nog naast jouw verre verwant ook in het museum in Hulst komt te hangen?
1: Misschien ooit. Zeg nooit nooit, maar ja, denk het niet.
0: Denk het niet, nee, nee. Nou, het was toch leuk in elk geval om dit verhaal te horen. En nou, voor iedereen die dus nog in het museum in Hulst, het Slantshuis, komt, let even op Jan Haak, de Hulster kunstschilder. Het is dus familie van Jonathan uit Heist op den Berg in België.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Het is 3:10. Graag tot zo.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
1: Spectaculaire aanbiedingen bij Comfort en Moor, Pagotweg 2F, Middelburg.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets. Let's
10: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. Twee mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker één schip zou zijn geraakt. Het brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een natuuristengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer vanochtend, veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon, het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
14: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
15: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
16: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
17: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen
17: Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
22: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
23: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel

0: van de lekkerste vis op fishlovers.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. In Goedemorgen Zeeland on tour gaan Veerle en ik samen op pad. Geven elkaar daarbij steeds opdrachten. En we zijn vandaag in Kwaadendamme. Nou, wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending. En hoe het afliep en of de opdracht slaagde, dat vertellen we natuurlijk niet. Maar wij hebben nu wel de t-shirts binnen die je kunt winnen met Goedemorgen Zeeland on Tour. Door mee te doen met de uitzending, in de uitzending. Door te voorspellen welke opdracht we moeten doen. Of één van ons twee. En na 10 uur kun je ook foto's gaan appen. Nou, we hebben al een hele lijst met winnaars. Die moesten even geduldig wachten. Maar ook nu zijn er weer allerlei opdrachten binnengekomen, hè?
1: Ja, wij vroegen wat gaan we doen in Kwaadendamme? En mensen die zeggen, of Irene zegt, ik denk dat jullie in de vlindertuin zijn geweest en misschien moet er een vlinder landen op Elsa. Wat had je daarvan gevonden, Elsa?
0: Daar ben ik niet bang van of zo.
1: Nee, vind je anders dan spinnen?
0: Dat vind ik heel anders dan spinnen.
1: Oké. Of de ara, zegt ze. Ik weet niet zo goed. Weet jij wat de ara is?
0: Ze zijn zo'n grote papegaai.
1: Oh ja, dat was ook wel leuk geweest. Ja. En Berkenhof Tropical Zoo, is dat dan hetzelfde? Is dat de vlindertuin? Ik ben niet zo bekend.
0: Ik ben wel eens in de Tropical Zoo geweest. Maar of ze dat nou de vlindertuin noemen, weet ik niet zeker.
1: En
0: Piet zegt boogschieten. Nee, hebben we ook niet gedaan. Je moet maar gewoon blijven luisteren. Dan kom je er vanzelf achter wat wij deden in Kwaadendamme.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Ilse de Lange, een puzzle me.
1: Er komen nog een paar appjes binnen over welke opdracht wij uit moeten gaan voeren in Kwaadendamme. Erlin die zegt, hebben jullie een opdracht op de geitenkaasboerderij? Die zit daar natuurlijk ook. En Petra, ja, ik ga het niet helemaal verklappen, maar Petra die heeft het goed. Ik kan wel... Ja, ze zegt... Nou ja, ik ga een deel verklappen. Ze zegt, goedemorgen Elsa en Veerle. Ik denk dat jullie iets in de kerk gaan doen. En dan zegt ze nog een paar dingen. En ja, dat gaan we doen.
2: Gaan we dat controleren. Want in Goedemorgen Zeeland on Tour gaan Veerle en ik dus samen op pad. Geven elkaar daarbij steeds opdrachten. En telkens in een andere Zeeuwse plaats. Vandaag Zuid-Beveland. En is het inderdaad wat Petra denkt?
3: Kwaadendamme, een dorpje van zo'n 930 inwoners. En de naam Kwaadendamme komt echt letterlijk van Kwaadedam. Geef ik even een klein geschiedenislesje. Kwaadedam, dat was historisch een woord voor een afsluitdam of dijk. Je had hier de zwaken en die overstroomden nog alles. En vandaar dat ze er dus een Kwaadedam rondgelegd hebben. Nou ja, vandaar Kwaadendamme. Kwaadendamme ligt in een bocagelandschap. Een afwisselend landschap met kleine lapjes, als een lapjesdeken. En die zijn dan ommuurd of met een heg er rond. Kwaadendamme is van oorsprong een katholiek bolwerk in een overwegend protestantse omgeving. En de buurdorpen zijn protestants, Kwaadendamme niet. Het is het geboortedorp van wielrenner Kees Bal. En van zanger en drummer van de beste bluesband van Nederland. En weet je dan over welke band ik het heb?
4: De Duke Joints?
3: Ja, de beste band inderdaad van Nederland. En daarom is hier ook het bluesfestival elk jaar
4: vind
3: nog.
4: Vind jij dat de beste band of vinden meer mensen dat?
3: Nee, dat is niet vanuit mijn chauvinistische Zeeuwse inslag. Het is echt gewoon meerdere jaren is deze band verkozen tot de beste bluesband van Nederland. Nou, ik zei al, katholiek bolwerk. Er staat hier een enorme kerk. De Heilige Bonifatiuskerk. En daar gaan wij naartoe. En dan heb je enig idee waarom.
4: Oké. De Bonifatiuskerk. We zijn al een keer in de kerk geweest. Daar hebben we orgel gespeeld.
3: Mm-hmm.
4: Dus dat gaan we niet doen.
3: Nee.
4: Wat kun je nog meer in een kerk?
3: Nou, ik denk vooral katholieke kerk. In vergelijking met een protestantse kerk.
4: Kaarsjes aansteken?
3: Nee. Wat zie je nou in een protestantse kerk wat je in een katholieke kerk wat je in een protestantse kerk niet
4: beelden
3: ziet?
4: Beelden poetsen?
3: Ja, inderdaad. De kerk hier heeft een poetsploeg van vrijwilligers. En die poetsen de kerk, maar die poetsen ook alles wat los in de kerk staat. Dus koper en zilver. Heb jij wel eens koper gepoetst?
4: Ik heb nog nooit koper gepoetst. Nee.
3: Heb je enig idee hoe dat in zijn werk gaat?
4: Ja, ik denk vooral flink wrijven. Ik heb wel eens in een restaurant gewerkt en dan moest ik het bestek zo poleren, heet dat toch?
3: Okay.
4: Lijkt het daarop?
3: Hou dat vast.
4: Oké.
3: En dan stappen we op de fiets.
4: Oké.

0: Zoe Levi, een snelle. En ik zing. Ja, Veerlijk, zit naar jou te kijken, want je hebt ineens een t-shirt aan. Wat ja, je er net nog niet aan had.
1: Heel erg ineens, want dat shirt heb jij niet net aan mij gegeven natuurlijk.
0: Precies, precies. Nou ja, we kregen al een appje van onze Eline, collega beneden. De t-shirts zijn binnen. Nou, dat zijn de shirts die je kunt winnen met Goedemorgen in het Zeeland on tour. Eigenlijk telkens door van tevoren te voorspellen wat wij gaan doen. En als dat eenmaal bekend is, kun je ook nog meedoen door foto's te appen. En dan willen we het liefst wel foto's waar je zelf op staat. Dus een selfie of gemaakt door iemand anders, maar waar in elk geval dus een persoon op staat. Wat gaan we vandaag doen?
1: Nou, we gaan vandaag natuurlijk koper poetsen in een kerk.
0: Mm-hmm. Maar dus doen we kerk of doen we poetsen?
1: Ik ben van het poetsen eigenlijk. Ik vind poetsen. En dan echt poetsen. Dus
0: Poetsen. Als je de badkamer schoonmaakt, dus als je op de foto staat met een emmer, dan telt het wel mee, toch?
1: Ja, en stofzuigen. Maar stel, iemand die is ook het zilver aan het poetsen, dat vind ik natuurlijk helemaal mooi.
0: Oké. Dus alle poetsfoto's, alles wat maar met schoonmaken te maken heeft, telt mee in de verloting van zo'n t-shirt. Een blauw t-shirt met daarop het logo van Goedemorgen Zeeland on tour. Je kunt het appen naar 0118-499999. En om 10 voor 12 maken we de dagwinnaar bekend.

0: Raccoon en Vela en de Daffodils. Ja, en dan is het 22:30 en Stefan is aangeschoven en die solliciteerde meteen al naar zo'n mooi t-shirt.
1: Ja, nou en of. Maar die kreeg je niet zomaar.
0: Nee, die kreeg je niet zomaar.
1: En nog steeds niet trouwens.
0: Nee. Je moet echt een foto insturen. Je krijgt hem niet voor het lezen van het nieuws. Dus helaas.
1: Ga maar weer.
0: Dan ga je maar weer. Oké. Nou, ik ga toch gewoon je pingel instarten.
1: Nou, dan blijf ik maar zitten.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, toch goedemorgen.
1: Goedemorgen Elsa. De provincie trekt meer geld uit voor maatregelen rond de reparatie van de tunnelscheur in de Westerschelde-tunnel. Er was zo'n 11 miljoen euro gereserveerd, maar nu trekt de provincie 22 miljoen uit. Het geld is nodig voor de inzet van pendelbussen, grote parkeerterreinen en meer afvaarten van de Westerschelde-ferry. Begin volgend jaar is de buis richting Borselen 4 maanden dicht om de scheur te repareren. De andere buis blijft open, er wordt dan met bloktijden gewerkt en op reservering. De gemeente Rijmerswaal zoekt herinneringen en documenten uit de Tweede Wereldoorlog. Die moeten de lokale geschiedenis levend houden, zoals bij de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei, zegt burgemeester Jan Lutijn.
3: Want we hebben 6 herdenkingen, elk jaar weer. We vinden het mooist dat we iets kunnen laten zien of kunnen laten horen of mogen doorvertellen uit het dorp zelf. Dus in waarde over waarde en Ierseke over Ierseke. Dat is de bedoeling.
1: Lutijn hoopt dat mensen die de oorlog hebben meegemaakt zich melden of hun kinderen en kleinkinderen die verhalen of documenten hebben. Meer dan 40 vrijwilligers willen de rouwpost rondbrengen voor uitvaartondernemer Wouter Groenleer. Die deed een oproep omdat de snelle bezorging bij PostNL duurder is geworden. Het vrijwilligersnetwerk voorkomt dat nabestaanden meer moeten betalen. Zoveel aanmeldingen doet Groenleer goed.
4: Ja, het heeft me echt wel geraakt. Dat je dan toch wel voelt, nou, we willen voor een ander klaarstaan. We willen er zijn op momenten dat het heel moeilijk is. En zeker als het gaat om overlijden en uitnodigingen voor een uitvaart. Mensen zien daar de urgentie van.
1: Groenleer wil de eerste post in het najaar door vrijwilligers laten bezorgen. En voetballer Dries Jansen uit Goes mist de eerste Europese wedstrijd van Ajax dit seizoen. Hij is nog steeds geblesseerd en kan niet mee naar Servië voor de wedstrijd vanavond tegen Vojvodina. Jansen keerde deze zomer terug bij Ajax. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. Het weer in Zeeland veel bewolking met mogelijk wat lichte regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek.

0: Alvaro Soler, een solo para ti. Help bij het koperpoetsen in de katholieke kerk in Kwaadendamme. Dat is in Goedemorgen Zeeland on Tour de opdracht die Veerle kreeg. Nou, er is nogal wat te poetsen in de gemiddelde katholieke kerk. Maar hoe heb je het snelst een goed resultaat? Dat is wel handig voor Veerle om te weten. Dus eerst maar eens wat informatie daarop zoeken. Lekker in het zonnetje voor de Bonifatiuskerk. Nou, ik hoef eigenlijk niet eens meer naar binnen. Wat heb je kunnen vinden over koperpoetsen?
1: Ja, nou, koperpoetsen, dat doe je om vlekken weg te krijgen of om een mooie glans te krijgen. En bij koperen pannen of schalen zorgt poetsen voor een schone, voedselveilige laag. De doffe of groene aanslag op koper is patina, een oxidatielaag.
0: Oh ja, dat wil je niet eten, hè?
1: Nee. En dit poets je eenvoudig weg met één van de volgende methoden. 1. Citroen en zout. 2. Azijn, zout en bloem. Dat lijkt wel een koperhoofd.
0: Nou ja.
1: Ik zou dit in de kerk doen op deze manier.
0: Met bloem.
1: Of gaat dit alleen om pannen?
0: Nou, dat gaan we zo zien.
1: 3. Koperpoets. Die verwacht ik dat zien.
0: Ja.
1: 4. Ketchup of cola. 5. Witte tandpasta. Nou, wat...
0: Oh ja, ik heb wel eens gehoord dat cola overal goed voor is. Als je iets weg wil laten vreten.
1: Ja, behalve voor je tanden misschien.
0: Ja, dat dan wel, ja.
1: Gebruik geen staalwol, schuurmiddelen of agressieve chemicaliën. Omdat deze krassen achterlaten op het zachte metaal. Mm-hmm. Was koper nooit in de vaatwasser. De hoge temperaturen en agressieve vaatwastabletten veroorzaken blijvende vlekken en verkleuring. Nou, dat is goed om te weten. We gaan dus de koper... niet in de vaatwasser gooien.
0: Oké. Okay. Ga nou niet net doen bij die dames.
1: Alsof je alles al weet.
0: Want,
1: dat doe ik nooit. Ik hou me altijd van de domme.
0: Oké, okay, hijs me maar eens overeind dan.
1: Ja, kom maar. Oké. <Okay. lacht> Kut.

0: Zeg, laat je vingers eens zien. De Dancing Queen van ABBA was dit. Ja, help bij het koperpoetsen in de katholieke kerk in Kwaadendamme. Dat is de opdracht die Veerle kreeg in Goedemorgen Zeeland on tour. Er is nogal wat te poetsen in een kerk. De Bonifatiuskerk, dat was de plek waar wij waren. En daar is dus een poetsploeg. Nou, Veerle, jij ging aan de slag met Leni samen, hè? Of tenminste, we deden eerst een kennismaking met Leni. Ja. Stel, laat je vingers eens zien. Want je was al bezig, hè? Ja. Dus nergens aan zitten nou, hè?
1: Nee, aan die mooie banken, hè?
0: Precies. Want dan moet je nog meer poetsen, hè?
1: Ja, dat is ook
0: maar,
1: zo.
0: Maar leid me even een klein stukje rond, want ik zie van alles.
1: Ja.
0: Ik zie heel veel koper. En dat moet allemaal gepoetst worden.
1: Ja. Nou, ja, nu we hebben het natuurlijk gedaan. En voor de kerst. En nu zouden we dan gewoon, omdat jullie kwamen. Die kandelaars komen er ook af. En die doopvont moeten we zo doen.
0: En ben jij echt
1: en
0: van Kwaadamme?
1: Een andere, maar die staat in de sacristie.
0: Oh ja. Zeg maar, ben jij echt hier van het dorp?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, ik woon hier achter de kerk.
0: En kwam jij hier dan al als klein meisje?
1: Ja.
0: Jij bent hier misschien nog gedoopt?
1: Ja. Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Gedoopt.
0: Hier met dit doopvond.
1: Ik heb mijn communie gedaan natuurlijk. En ja, het is allemaal gedaan natuurlijk. Hè.
0: Ja,
1: in vroegere
0: ja.
1: tijd was dat heel anders. Hè.
0: Kon je je voorstellen toen jij hier als klein meisje kwam, dat je later hier het koper zou poetsen?
1: Nee, dat had ik nooit gedacht.
0: Nee.
1: Nooit.
0: Want dan keek je daar misschien wel naar.
1: Ja, vind wij heel mooi. Koper en al. Heel de kerk trouwens is heel mooi natuurlijk, hè.
0: Ja, want wat betekent deze kerk voor jou?
1: Heel veel.
0: Ja?
1: Ja, heel veel.
0: Ben jij altijd hier naar de kerk gegaan?
1: Ja. Ja, gedoopt. Communie gedaan.
0: En dan zat hij En dan zat hij vol?
1: Ja.
0: Dan ging heel het dorp nog naar de kerk.
1: Heel vol. En er was morgens om 7:00 de mes al.
0: Ja, maar het hele dorp is katholiek.
1: Ja, nu is dat een beetje veranderd, hè. Ik ben natuurlijk andere mensen bijgekomen. En ja, die jonge gasten, die gaan niet mee.
0: Nee, want als je nu op een gemiddelde zondag, hoeveel mensen zitten er dan?
1: 20.
0: Oh.
1: 22.
0: Dat doet dan wel een beetje 20, zeer, denk
1: 22,
0: ik.
1: Ja, het is echt. We hebben het altijd in voorhanger.
0: En zit je dan tijdens
1: heel
0: de...
1: Heel veel steun
0: zit van. Je wel eens tijdens de mis te kijken naar hoe alles gepoetst is?
1: Ja.
0: Echt?
1: Ja, maar nee, want zeggen sommige mensen ook. Van, het ziet er weer mooi uit. Wat blinkt het toch weer? Hey.
0: En dan ben je groot.
1: En dan ben ik toch wel, tevreden. Vind ik wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Daar heb je die vieze vingers wel voor over.
1: Ja.
2: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, goed.

0: Didn't I? Dit was Dasha. Het is 11:04. Ja, als je nog een foto wil appen, dan kan dat naar 0118-499999. En dan ding je mee naar zo'n leuk t-shirt, een blauw t-shirt van Goedemorgen Zeeland on Tour. En om 11:50 maken we de dagwinnaar bekend. Dus graag tot zo.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Spectaculaire aanbiedingen bij Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20

0: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekort komen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
7: Dag Jaap.
8: Hi.
7: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
8: Ja, we hebben echt veel nodig.
7: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
8: Klopt.
9: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
14: Appetito.
13: Appetito.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
17: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer.
8: Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
14: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
3: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Herpen.

0: zon en ijskoud. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Het laatste uur alweer. Straks check de plek, dan zoeken wij weer een plek in Zeeland. Aan de hand van één aanwijzing. En we hebben natuurlijk Goedemorgen Zeeland on tour. Vera en ik gaan samen op pad, geven elkaar steeds opdrachten. En de opdracht voor Veerle vandaag in Kwaadendamme is help met koperpoetsen in de Bonifatiuskerk. Nou, of dat lukt, dat hoor je zo meteen.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: today.
1: Ed Sheeran, een old phone. Veerle moest vandaag in Goedemorgen Zeeland on tour de poetsploeg van de Heilige Bonifatiuskerk in Kwaadendamme helpen bij het kopen poetsen. Dat was de uitdaging die ik haar gaf. Nou, die Bonifatiuskerk in Kwaadendamme is een grote kerk waar veel koperen voorwerpen staan. Maar de vraag is natuurlijk, is de opdracht geslaagd? Kan Veerle een beetje poetsen? En blinkt al dat koper in de kerk weer?
2: Nou, ik sta ondertussen bij de tafels waar druk koper wordt gepoetst door drie dames en één heer. Een bak vol poetslap op tafel. Corrie, kunt u mij gaan uitleggen hoe ik precies koper moet poetsen? Want ik moet bekennen, dat heb ik nog nooit gedaan.
3: Het is een beetje... ja, vies niet, maar vuilwerk.
2: Vuilwerk.
3: Dus ik heb beter eerst handschoenen aan doen.
2: Oké, van die blauwe doktershandschoenen.
3: Ja.
2: Want anders heb je van die blauwe vingers net als Leni, denk ik. Hè?
3: Ja, en het ruikt ook niet zo lekker.
2: Oh, oké. Okay. Oh, Leni vingers, ja, die stop ik gauw onder de handschoen.
3: Of even blazen in je handschoenen.
2: Oh, dat is een goeie.
3: Dat gaat beter.
2: O ja, het is wel een beetje warm.
3: Okay.
2: Ik ben nog niet zo handig, moet ik bekennen hoor. Oké, okay, mijn handschoenen zijn aan.
3: Een doekje.
2: Dan een doekje.
3: En dan een beetje koperpoets op je doekje.
2: Een beetje koperpoets.
3: Ja.
2: Oeh, zoveel?
3: Ja,
2: of is dat te veel?
3: Nee, nee. En dan kan je ja, van boven of van onder beginnen. Hey, eerst één wrijven en dan later met een schoon doekje weer overwrijven.
2: Mag ik hem zo op zijn kant pakken?
3: Ja.
2: Hoef ik er niet te zijn of mee te zijn?
3: Eigenlijk wel, maar
2: oh,
3: je hoeft niet. Nee, maar er zitten toch al groene aanslag aan wat je niet meer afkrijgt. Hoor.
2: En hoe dat komt dat? Omdat het toen wel eens heel lang niet gepoetst is.
3: Of te veel gepoetst.
2: Oh, dat kan ook nog.
3: Het is door de jaren heen. Komt dat groene eraan en dat krijg je er eigenlijk niet meer af.
2: Oké. Okay. Dus daar hoef ik. Ja.
3: Dat is eigenlijk het gele koperpoetsen in- en uitwrijven. Wachten tot het mooi blinkt. Als je lang genoeg wrijft, dan komt de glans erop.
2: En hoe lang wrijf je op één plek?
3: Ja, dat zie je zelf.
2: Dat zie je zelf, ja. Ik heb er nog geen oog voor.
3: Die is dof en die blinkt al.
2: Oh, ja.
3: Dus dat is de kwestie van kijken.
2: De doffe zit nog een beetje in een laagje.
3: Ja, die moet nog uitgewreven worden.
2: Mag ik het eens proberen?
3: Ja.
2: Dus ik ga erop wrijven. Oh ja, dan begint het echt ontzettend te glanzen.
3: Daarom zeg ik.
2: Ik ga verder aan deze kandelaar.
3: Ja, honden erbij, ja.
2: Maar het is ook wel gezellig, Corrie,
3: dat
2: denk
3: ook.
2: Ik.
3: Dat jullie... ook. Het is ook een gezellig morgentje.
2: Zijn jullie veel te kletsen of is het ook wel veel stil?
3: Het is wel eens even stil, maar dan valt het toch wel aan het praatje.
4: Zijn we werken wel, hè?
3: Ja.
2: Harde werkers.
3: Hard, dat weet ik niet, maar in ieder geval, we zijn wel bezig.
2: Ja. Ja, dit is eigenlijk, moet ik altijd een opdracht uitvoeren. Dat heb ik nou een stukje gedaan.
3: Ja.
2: En dan krijg ik een beoordeling. Dan zou ik eigenlijk willen vragen of ik dat goed heb gedaan.
3: Ik denk het wel, want de glans komt er toch op.
2: Ja.
3: Dus dat is weer goed.
2: Dat is genoeg.
4: Wel hard poetsen,
2: ja. Ja, hard poetsen.
4: Ja.
2: Moet ik nog iets harder poetsen?
4: Ja.
2: Maar verder...
3: Verder
2: zou ik hier wel mee kunnen...
3: Ja, hoor, je zou zo mee kunnen poetsen. Dat is de volgende keer.
5: Ja.
2: Ja, hoe laat en...
3: Leni regelt dat meestal.
4: Okay. Ja, als dus. dan kan ik je bellen.
5: Ja.
6: Club either. This is LA.

0: Sheryl Crow en All I Wanna Do. Veerle, laat je vingers eens even zien. Oh, die zijn wel weer gewoon helemaal schoon.
1: Ja, ik had handschoentjes aan, hè?
0: Ja, dat is waar. Dus dat koperpoets, die sporen zijn allemaal weg. Goedemorgen, Zeeland on Tour. Veerle, die moest dus in Kwaadendamme helpen in de Bonifatiuskerk. Daar was heel veel koper. Koper wat ze gewoon op tafel konden leggen, maar ook koper wat niet van zijn plek kon. Maar in dit geval ging het eigenlijk om koper, ja, eigenlijk de kleinere voorwerpen.
1: Ah, er stond ook wel een heel groot voorwerp, volgens mij, toch?
0: Ja, er was één ding, ja, dat was echt heel groot. De poetsploeg, die poetst gewoon door natuurlijk. En Veerle kan er ook geen genoeg van krijgen. Ik sta inmiddels naast de bovenkant van een enorme kandelaar. En als je alleen al ziet wat voor pin daarop zit, dan moet daar wel een hele grote, dikke kaars op komen. Veerle, ik moet toch even een hartig woordje met jou spreken.
2: Want, oh, hoezo?
0: Ja, nou,
2: ik heb het niet goed gedaan.
0: Je hebt een kandelaar gepoetst, maar als je nou ziet waar je nu bij staat, dan is dit eigenlijk pas iets wat we dus eigenlijk hadden moeten doen als proefstuk. Hè? Want dit is echt een enorme kandelaar. Hoe groot zou die zijn?
2: Nou, als ik even kijk naar mijn lengte en dan zo, dan zou ik denken,
0: nou, ik kan er beter naast gaan staan.
2: Ja. Hoe lang ben jij?
0: 1,54 meter.
2: 1,54 meter. Zou ik zeggen 1,48 meter?
0: Yes. Die kant,
2: oh, met de punt erop is die.
0: Is die groter?
2: Is die groter dan jij?
0: Oh nee! De kandelaar in de kerk is nog groter dan ik.
2: Nou, moet je nagaan hoe lang je daar aan moet poetsen.
0: Ja, nou ja. Ik zou zeggen, ik haal je volgende week wel op.
2: Nou, je hebt dus wel eer van je werk. Want je hoeft maar even te poetsen en het gaat glanzen. En dat is wel lekker, moet ik zeggen. Ik kan wel begrijpen dat mensen dit een leuk klusje vinden.
0: Oké, tot volgende week.
2: Tot volgende week. Ja.

0: Marshmallow en Kane Brown en Miles On It. Wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. Dan zoeken wij weer een plek in Zeeland. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De provincie heeft meer geld nodig voor maatregelen rond de reparatie van de tunnelscheur in de Westerschelde-tunnel. Er was zo'n 11 miljoen euro gereserveerd. Nu trekt de provincie 22 miljoen uit om het verkeer in goede banen te leiden. Het geld is nodig voor de inzet van pendelbussen, grote parkeerterreinen en meer afvaarten van de Westerschelde-ferry. Begin volgend jaar is de buis richting Borselen 4 maanden dicht om die scheur te repareren. De andere buis blijft open. Er wordt dan gewerkt met bloktijden en ook op reservering. Een auto is vanochtend tegen een hek gebotst bij een spoorwegovergang aan de N686 bij Sluiskil. Na de botsing kwam de auto tegen een verkeersbord tot stilstand. De politie vermoedt dat de bestuurder onwel is geworden. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Politiehondenvereniging Saaftingen moet na zo'n 60 jaar weg uit de Klinkse bossen. Het Zeeuwse landschap heeft de pachtovereenkomst beëindigd, omdat de trainingen niet meer zouden passen bij het gebied. De gemeente Hulst steunt de club en betreurt het besluit. De vereniging traint honden voor de politie en ook voor reddingswerk en zoekt nu een nieuwe locatie. Rijkswaterstaat waarschuwt de scheepvaart voor langere wachttijden bij 4 sluizen. Dat komt door ziekte bij personeel. Het gaat om de Zandkriksluis bij Cats, de Roompotsluis bij Neeltje Jans, de Bergse Diepsluis in de Oesterdam en de Grevelingensluis bij Bruinisse. Vandaag is er tot 2 uur minder bezetting, morgen van 9 tot 5. Het weer in Zeeland. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Af en toe breekt de zon door. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

0: Tom Kitten, een hole again. Wij spelen Check the Plek, ons spel waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Een stad, of een dorp, of een gehucht, of een buurtschap. Een plek waar helemaal niemand woont, hebben we deze week ook nog niet gehad. Dan klinkt het net alsof ik iets hint, maar dat is niet zo. Je krijgt één aanwijzing en als je denkt te weten welke plek wij zoeken, nou, dan moet je vooral bellen.
1: Als je hard naar deze bomen loopt, dan verlies je vast een letter.
0: 0118-499999.
1: Als je hard naar deze bomen loopt, dan verlies je vast een letter.
0: 0118-499999. Doe je best.

0: Pop Trash. Enken mi corazón. Als je hard naar deze bomen loopt, dan verlies je vast een letter. Dat is de opgave in Check de Plek. Leni, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Alta.
0: Welke plek zoeken wij, denk jij?
1: Ik dacht Renesse.
0: Leg eens uit.
1: Nou, rennen. Dat is hardlopen.
0: Mm-hmm.
1: En essen, dan verlies je die E, die N.
0: En dan hou je over.
1: Renesse.
0: Precies, ja, je hebt het helemaal goed uitgelegd meteen. Inderdaad, hè, die bomen, dat zijn de essen. En als je er een N afhaalt, die letter, dan hou je Renesse over. Leni, dat betekent dat jij morgen onze vierde finalist bent.
1: Leuk.
0: Dus blijf even aan de lijn.
1: Doei.

0: Madonna en Express Yourself.
1: Hey, goed bezig, joh.
0: Goed bezig.
1: Goed bezig.
0: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Het is de derde dag van de Vierdaagse van Nijmegen. En daar lopen natuurlijk een heleboel Zeeuwen mee. Maar wij praten elke dag even met Rebecca uit Goes. Want ja, Rebecca, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, de derde dag, dat is toch altijd de zwaarste?
2: Ja, nou, eigenlijk vind ik die tweede dag denk ik dan zwaarder. Want die derde dag denk ik, ja, ik ben over de helft. Dus we zijn er bijna. Dus het valt wel mee, maar ik heb eigenlijk stiekem toch een beetje een zware dag, maar niet vanwege mijn benen, maar meer even emotioneel dat het erin hakt. Omdat ik denk, yes, ik heb net de 10.000 euro aangetikt.
0: Want jij loopt voor het goede doel, hè? Jij loopt voor KWF.
2: Ja, ik loop voor het goede doel, naar aanleiding van het overlijden van twee vriendinnen. Dus ik ben aan de ene kant super trots en blij dat ik dat sponsorbedrag gehaald heb, maar tegelijkertijd komt dan eigenlijk ook het besef dat ik... Nou ja, waarom ik loop. Dus ik heb het vandaag emotioneel een beetje zwaar. Maar ik ga straks de heuvels op. En ik hoop dat er veel soldaten zijn om aan te haken. Want dan die lopen in een lekker tempo. En ik vind eigenlijk deze dag, even los van... Want ja, het is nu natuurlijk sowieso een beladen vierdaagse. Ik vind dit altijd eigenlijk een hele leuke dag. En het werkt gewoon wel zo in je hoofd dat je denkt... Ik ben over de helft, dus we gaan er nog meer voor. Dus ik vind deze dag normaal niet zo zwaar eigenlijk.
0: En ik dacht eigenlijk dat dit voor jou ook een kilometer... Ja, het scheelt er maar een paar. Maar omdat je gisteren een iets langer dan 50 kilometer... iets meer dan 50 kilometer moest lopen... dat je nu ietsje, 48, 47?
2: Nee, dat was uiteindelijk gisteren. Vandaag is het 50,1. Maar ja, die 100 meter die kunnen we er wel bij snoepen. Dus op zich, die heuvels zijn natuurlijk wel pittig aan de benen. Want je moet en omhoog en naar beneden stiekem ook wel. Voel je wel aan de kuitjes, zeker na al de nodige kilometers. Ja.
0: En nog geen blaren?
2: Maar, ja, ik heb twee blaartjes, maar dan stoppen we er een dotje wandelwol in die schoen. En dan voel je dat ook niet meer echt.
0: Oh, dan dus, moet je even uitleggen wat dat is hoor, wandelwol.
2: Dat is gewoon wol van een schaapje. Dat hebben ze ook van alpaca's. En dat stop je in je schoenen op de plek waar je een pijntje hebt. En dat vormt zich dan natuurlijk wel naar je voet. En dat neemt ook wel wat vocht op. Ja, of het echt helpt weet ik eigenlijk ook niet. Maar ja, al doe ik maar net of het helpt. En die blaren die prikken we dan vrijdag alweer, of niet.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen, die schapenwol, daar zit nog wat schapenvet aan. Misschien dat hetgeen is wat het een beetje soepel houdt.
2: Ja, daarom. Dus op zich zit het... Ja, je hebt gewoon een soort extra kussentje. Net als in de blarenpleis zit natuurlijk ook een soort iets verdikt. Dus dat gebruiken veel mensen. Ik zie hele dotten voorbij komen als mensen even de sokken wisselen... of kijken wat de schade is. Dus ik ben niet de enige. Maar ik heb niet zoveel in mijn schoenen, dus het valt reuze mee.
0: En op hoeveel kilometer loop je nu?
2: Ik loop nu denk ik op bijna 35.
0: Oh.
2: 33 zoveel zie ik. Dus ik ga straks even een soepje eten om de zouten aan te vullen. En dan gaan we de heuvels op.
0: Oké, en dan op weer naar de finish. En morgen alweer de laatste dag, hè?
2: Ja, dan zit het er alweer op.
0: Dus heel veel plezier vandaag. Hou gewoon vol en tot morgen.
2: Yes, tot morgen.

0: Niall Horan in Slow Hands. En ondertussen is Floris-Jan al aangeschoven voor Zegt U Het Maar.
1: Elsa, goedemorgen. De provincie wil 2 keer zoveel geld uittrekken om het verkeer in goede banen te leiden tijdens de reparatie van de tunnelscheuren. Nieuws van vandaag. Het zou om 11 miljoen gaan, maar dan gaat het toch om 22 miljoen. Want pendelbussen, parkeerterreinen, extra afvaarten van de ferry, dat kost gewoon heel veel geld. Maar goed, dat bracht ons wel bij de vraag: is dit nou wel de beste manier waarop dit allemaal gaat? 22 miljoen en nog altijd heel veel onduidelijkheid. En zo lang is het toch niet meer tot het allemaal moet gaan gebeuren. Dus de stelling is de volgende: de reparatie van de tunnelscheur moet echt anders.
0: Ja, nou, dat is geen tijd meer voor mijn mening.
1: Bel vanavond eventjes Elsa, 5:30, heel graag. Zullen we dat afspreken bij deze dan?
0: Veel plezier zo meteen met Floris-Jan.
2: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverteren.in.zeeland.nl.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
5: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: ISO Energy. De lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
6: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
18: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
19: Omroep Zeeland.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dag Jaap.
20: Hi.
13: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
20: Ja, we hebben echt veel nodig.
13: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
20: Klopt.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
21: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
22: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
23: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
24: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
25: Reis weer met Golden eSIM.
23: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
24: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
26: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
27: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
28: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
29: Omroep Zeeland.
18: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
19: Omroep Zeeland.
1: 2 keer zoveel geld denkt de provincie nodig te hebben voor de hele operatie rondom de reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel. Verslaggever Carlijn de Splenter praat je zo meteen bij over hoe dat nou ineens kan. Het is bijna 12:05 en dit heb ik verder voor je in deze uitzending. Vliegers om stroom mee op te wekken. Het kan en in Zeeland wordt eraan gewerkt. En even naar 12:30 in de Zeeuwse Kamer gaat het over kamers met aandacht. Dat zijn plekken voor kwetsbare jongeren waar ze klaargestoomd kunnen worden voor een leven zelfstandigheid. Wil je reageren op deze uitzending? Stuur dan even een appje naar 0118 499999. Heel goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland nu op donderdag 23 juli. De provincie wil 2 keer zoveel geld uittrekken om het verkeer in goede banen te leiden tijdens de reparatie van de tunnelscheur begin volgend jaar. Heel goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland nu op donderdag 23 juli. De provincie wil 2 keer zoveel geld uittrekken om het

0: Hoe kan het nou dat er zoveel meer geld nodig is dan eerder werd gedacht?
1: Ja, er werd eerst al ingezet op die extra bussen en die extra afvaarten. Maar de gedeputeerde heeft gesprekken gevoerd met bedrijfsleven, ook het onderwijs, en kwam er eigenlijk achter, dit is niet voldoende, er is meer nodig. Dus ja, meer maatregelen is meer geld. En daarom worden er extra pendelbussen ingezet, het wordt opgeschaald. En in eerste instantie ja, werd misschien wel te laag ingezet, maar dat is nu dus bijgeschaafd.
0: Ja, dat geld is dus onder meer nodig voor extra bussen. Is eigenlijk al duidelijk hoe dat er dan uit moet gaan komen te zien met die pendeldienst?
1: Ja, daar is ook vandaag meer duidelijkheid over gekomen. Er komen dus 2 grote parkeerplaatsen voor 5500 auto's. 1 in het Sloeggebied in Vlissingen en eentje bij de skihal in de Koegerspolder in Terneuzen. Nou, eerst werd gedacht dat tussen die 2 parkeerplaatsen pendelbussen gingen rijden. Maar daarvan is nu gezegd van nou, we hebben eigenlijk wel uitbreiding nodig. En die komt er. Er komen dus extra pendelbussen vanaf bijvoorbeeld de parkeerplaats in Terneuzen. Die gaan rechtstreeks naar de treinstations in Goes en Middelburg. Maar ook naar het busstation in Terneuzen. Daar kan je opstappen op zo'n pendelbus. En er komt er eentje bij naar de Kenniswerf in Vlissingen. En dat was een grote vraag van de Hogeschool Zeeland. Want die zei van, nou, voor onze studenten hebben we echt goed vervoer nodig tijdens die tunnelafsluiting. En die is er dus ook bijgekomen. Vandaar dat er meer geld nodig is. En daarnaast blijft gewoon het openbaar vervoer in Zeeland gelden. En dan kan je bijvoorbeeld vanaf het treinstation in Goes op de trein verder stappen of vanuit een andere plek op een andere bus. En daarnaast blijven dus ook die afvaarten van de Westerschelde ferry. Dat worden er meer elk half uur en ook langer op een dag.
0: Ja, tegelijkertijd zijn er ook nog mensen die toch met de auto natuurlijk door de tunnel mogen. Daarvoor geldt dat reserveringssysteem. Is daar ook dan meer duidelijk over geworden?
1: Ja, misschien is het goed om nog even dat reserveringssysteem kort uit te leggen, als dat kan. Nou, die tunnelscheur zit dus in de Oostbuis. De Westbuis blijft 4 maanden open tussen 11 januari en 16 mei. In bloktijden en op reservering. Dus je kan het ene bloktijd kan je naar de van Terneuzen naar Borselen. 10 minuutjes wordt die tunnelbuis omgebouwd en dan kan je vanaf de andere kant terug. Daarvoor moet je reserveren. Daar kom je dus ook niet altijd voor in aanmerking om zo'n reservatie te maken. Dan moet je eerst kijken of je in een bepaalde categorie valt. En daarvan is nu bekendgemaakt dat eind augustus kunnen categorieën 4 en 5, en dat is vrachtverkeer en noodzakelijk werkverkeer, die kunnen een aanvraag gaan doen om te reserveren voor een bloktijd. Op een later moment komt daar ook categorie 3 bij, dat is collectief vervoer. Dus als wij in een busje met 8 personen, dan mogen wij ook een aanvraag doen. Maar let wel op, een aanvraag doen betekent niet dat je meteen gereserveerd hebt. Want ze gaan eerst nog kijken van, goh, kom jij daar echt voor in aanmerking? En ze willen het ook eerlijk verdelen. Dat niet het ene bedrijf, groot bedrijf, alle blokmomenten reserveert en erdoor kan en dan een klein bedrijf niet. Dus daar gaan ze dus ook nog naar kijken.
0: Ja, want je zegt eind augustus, het moet natuurlijk niet zo zijn dat iemand dan op die dag klaar gaat zitten, 's morgens om 9 uur en al die bloktijd reserveert.
1: Nee,
0: zeg maar.
1: Dus vandaar dat ze dus, je kan een aanvraag doen en daarna gaan ze nog kijken of je die ook daadwerkelijk krijgt.
0: En zeg maar de gewone sterveling, zoals jij en ik, mogen wij dan eigenlijk de tunnel nog door?
1: Nou ja, die kans is echt heel erg klein. Wij mogen een aanvraag gaan doen vanaf 21 december. Voor de plekjes die dan nog over zijn. Mm. En ja, de kans is heel klein dat daar echt nog een plekje bij zit.
0: Ja, dus wij zijn dan aangewezen, als voorbeeld, op dat busvervoer,
1: ja,
0: met die pendel.
1: En dat is ook altijd nog de strekking geweest van blijf thuiswerken als het kan of pak het openbaar vervoer. En daarom zetten ze daar nu ook echt op in. Want die passages door de tunnel moeten echt omlaag. Wil dit hele plan gaan slagen? Want anders wordt het één grote puinhoop.
0: Begin deze week was er nog die brandbrief van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Die zeiden van, nou, er moet echt meer duidelijkheid komen. Is vandaag dan, denk je, de duidelijkheid die ze bedoelden? Hoe werd daarop gereageerd op het provinciehuis?
1: Ja, daar heb ik ook nog even gevraagd van, snap jullie die paniek bij bedrijven dat het wel heel erg lang duurt? Het is bijna januari, wat moeten wij gaan doen? Van der Maas snapte dat, maar hij zei, ik kon ook niet eerder, want dat verkeersbesluit moest nog worden genomen. Daar kwamen zienswijzers op. Ja, eer dat we dan kunnen gaan communiceren wat er gaat gebeuren, het moest eerst goed gekeurd worden. Dat is nu dus gebeurd. Het was ook gewoon echt een grote puzzel en dat blijft nog steeds. Er zijn nog steeds heel veel vragen, maar hij denkt wel dat bedrijven

0: even van nu kunnen gaan kijken door die inzet van die pendelbussen, die bloktijden, dat reserveringssysteem, dat ze wel wat concretere plannen kunnen gaan maken.
1: Nou, Provinciale Staten moeten natuurlijk nog wel akkoord geven voor die verdubbeling van dat geld dat ervoor nodig is, die 22 miljoen. Dus dat is nog even afwachten wanneer dat gaat gebeuren. Daarvoor komen ze 4 september bij elkaar voor een extra vergadering.
0: Extra statenvergadering voor ingelast. Dus.
1: Hou ons op de hoogte, Carlijn. Dankjewel. Ja.

0: Guerra met liefdesbubbels, oftewel de burbujas di amor. Het is 11:15, we gaan het over het weer hebben. Doen we met Steven van der Gijzen. Steven, goedemiddag.
1: Een hele goedemiddag.
0: Wat voor weer hebben we vandaag?
1: Nou ja, er trekt nog altijd veel bewolking over onze omgeving, waaruit vanochtend hier en daar ook wat lichte regen viel. Het was net genoeg om de straat soms wat nat te maken, maar te weinig om de landerijen te beregenen. Ja, en inmiddels blijft het vanaf nu vrijwel overal droog. Kan ook af en toe de zon doorbreken. Ja, en als de zon dan doorbreekt, dan wordt het 21 of 22 graden. Maar onder de bewolking blijft het een graad of 20 bij een matige noordwestenwind. Nou, vanavond en vannacht domineert ook de bewolking. Kouder dan 15 graden wordt het niet. Staat vannacht maar weinig wind. En morgen starten we opnieuw met veel bewolking, maar is het wel overal droog. Morgenmiddag komt de zon dan geregeld tevoorschijn en het wordt warmer. Morgenmiddag gaan die temperaturen stijgen naar zo'n 24 tot lokaal 26 graden.
0: En wat betekent dat voor het weekend?
1: Nou, zaterdag wordt het nog warmer, geregeld zon, overal droog. De temperaturen lopen op naar zomerse waarde, tussen de 25 en lokaal misschien zelfs 27 graden. Zondag, dat is dan duidelijk de mindere dag van het weekend, veel bewolking. Van tijd tot tijd wat regen of een aantal welkome buien. De temperatuur die doet weer een stapje terug naar zo'n 23 graden. Ook maandag valt er nog een laatste bui en is het relatief koel met zo'n 22 graden. Maar vanaf dinsdag, dan lijkt het warme zomer weer helemaal terug te keren. We krijgen te maken met een zuidelijke wind, geregeld zon, overal droog. En dan wordt het woensdag en donderdag wellicht weer 28 graden.
0: We zijn weer helemaal bij, Stefan. Dankjewel.

0: Stel je toch eens voor, ergens boven een Zeeuws bedrijventerrein een enorme vlieger die daar wappert. Niet om de kinderen te vermaken of voor een leuk festival, maar om stroom op te wekken. Het bedrijf Kite Power gaat bij Schravenpolder testen of zoiets werkt. En Zweder Reuglin is de manager van dat bedrijf en hij legt uit hoe dat dan in zijn werk gaat.
1: Het systeem bestaat uit een aantal componenten. Dus we hebben op de grond staat het grondstation, een 20 voet container. Daar zit de trommel in, de generator, daar wordt de stroom opgewekt. En dan heb je eigenlijk een hele lange kabel. En aan het einde van die kabel zit een hele kleine besturingsrobot en daaraan een vlieger. Het is een hele efficiënte manier van windenergie gebruiken.
2: Ja, want hoe wek je die stroom dan op met behulp van die vlieger?
1: Nou, het zijn eigenlijk twee fases. Je hebt het is een yo-yo-effect. Dus aan de ene kant, je vliegt weg van het grondstation. Daarmee vlieg je achtjes. En met die achtjes trek je eigenlijk aan die lange kabel en daarmee aan de generator. En met de stroom die je opwekt, vlieg je langzaam maar zeker weg tot 350 meter lengte. En als je op maximale lengte bent, verandert die besturingsrobot de aerodynamica van die vlieger. Dus daardoor ga je van heel veel wind vangen naar heel weinig wind vangen. En dan haal je hem weer binnen. En daardoor wek je steeds een beetje stroom op.
2: Nu heb ik vroeger ook wel eens gevliegerd. Wat voor vliegers gebruiken jullie voor dit systeem?
1: Uiteindelijk zijn het kitesurfvliegers. Het concept is hetzelfde als wat een kitesurfer heeft. Nou, het enige verschil is met name het formaat. Zo'n kitesurf kite is, nou, zeg even 10 vierkante meter. Onze vliegers beginnen vanaf 60 vierkante meter. Dus dat zijn echt serieuze apparaten. Vergelijkbaar met een klein appartement in Den Haag, bijvoorbeeld waar ik woon. Dus elke keer als de vlieger de lucht in gaat, gaat daar mijn badkamer, de keuken, de zitkamer, alles gaat de lucht in. En hoe groter de vlieger, hoe meer energie je opwekt. Maar je kan ook natuurlijk daarmee spelen. Dus dat je zegt, ik doe een kleinere vlieger als het te hard waait, dat je niet te veel gaat produceren, bijvoorbeeld.
2: Nu is het ook zo, als er geen wind is, dan daalt een vlieger. Ja. Hoe zit dat bij jullie systeem?
1: Het leuke van wind op hogere hoogtes, hè? Ik zei net al, die lijn is 350 meter. Als je op 250 meter hoogte zit, daar is de wind eigenlijk vrij consistent en altijd sterker dan op de grond.
2: Maar je hoeft niet bang te zijn dat zo'n vlieger ineens naar beneden valt omdat de wind wegvalt.
1: Nee. Dat, zeker op deze hoogte gebeurt dat niet zomaar. En onze kitesurfrobot kan ook goed genoeg kiten om die vlieger lang genoeg in de lucht te houden.
2: Als we kijken naar het rendement, want dat doen we het uiteindelijk voor, het opslaan van energie. Hoe is dan het rendement?
1: Ja, we hebben een testlocatie in Ierland, in Bangor Aeris. Nou, dat is een dorpje helemaal aan de westkust. Daar wonen 300 mensen. En met twee van die vliegers systemen zouden we dat hele dorp het jaar rond van stroom kunnen voorzien.
2: Nu een haalbaarheidsonderzoek. Hoe ziet dat onderzoek eruit?
1: Het haalbaarheidsonderzoek heeft eigenlijk twee hoofdvragen. Hè. Dus het is door Zeeland, dus kan het door de provincie gebouwd worden. En het tweede component is voor Zeeland. Dus kunnen we het systeem ook hier kwijt om ondernemers te helpen dat vervelende probleem van de netcongestie op te lossen door uiteindelijk decentraal je stroom op te wekken.
2: Hoe ziet de toekomst eruit volgens jou over 10 jaar hier in Zeeland? Geen windturbines meer, maar alleen maar vliegers?
1: Ik denk dat het een combinatie is. Ik zie wel kansen voor mensen met een beetje ruimte in buitenstedelijke gebieden die zeggen, nou, ik heb echt wel baat met stroom achter de meter opgewekt. Ik heb al panelen op mijn schuur liggen, op het dak. Maar ik kom tekort in de winter of in de avonden. Ja, dan zeg ik, als je netaansluiting niet voelt, prik gewoon zo'n vlieger in je achtertuin en je bent goed om door te groeien.
2: En het is ook nog mooi om te zien.
1: Vind ik wel.
0: Collega Erik Holm in gesprek met Zweder Reuglin van het bedrijf Kite Power over dat onderzoek wat de komende maanden wordt uitgevoerd bij het bedrijf Kloosterman in Schravenpolder. Met vliegers dus om stroom op te wekken.

0: Sign of the Times van de Belstars. Om 1:06. De ontsnapte aap uit Beekse Bergen is weer terecht. Straks meer daarover. We beginnen met ander nieuws van vandaag over Roland de Groot. Zei mij niks, maar het is de bekendste decorontwerper van Nederland. En hij is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Een van de hoogste civiele onderscheidingen die je in Nederland kan krijgen. De 86-jarige ontwerper en art director kreeg de onderscheiding vanwege zijn exceptionele bijdrage aan de Nederlandse en internationale film- en televisieindustrie. Hij verzorgt sinds de jaren 70 al decors voor een groot aantal beroemde tv-producties, zoals Pipo de Clown, Tita Tovenaar, maar ook bijvoorbeeld Showmasters, de 1-2-3-show van Ted de Braak en de Holiday Show. En voor Rons Honeymoon Quiz bedacht hij het decor, inclusief de lepels waarop bruidegommen boven een grote kom met tomatensoep hingen. Over tomaten gesproken. In Italië kunnen moeders en kinderen van maffiafamilies uit de criminele het criminele leven stappen als ze dat willen. Niet uit het leven zelf dus, maar wel uit de criminaliteit. Daarvoor heeft het parlement deze maand een wet aangenomen. Correspondent Angelo van Schaik vertelt erover.
1: Als ze krijgen een nieuwe identiteit, kunnen verhuizen naar een andere stad of krijgen simpelweg ook psychologische begeleiding en ook economische begeleiding om een ander leven op te bouwen.
0: Soms komen kinderen al op hun 14e of 15e in aanraking met justitie. Ze worden ingeschakeld door hun vader of oom om criminele klusjes op te knappen en zo vast aan het leven te wennen bij de maffia. Italië wil die ketens nu dus doorbreken. En die aap dus uit Safaripark Beekse Bergen, die is weer terecht. Deze zooloog vertelt dat ze ruim een maand hebben gezocht.
2: Ja, dat was wel een heel proces, want het was, hij is 5 weken heeft hij losgelopen en de laatste 3 weken zat hij in een bosgebied. Daar hebben we 10 camera's opgehangen, zodat we wisten wat zijn looproutes waren. En op de looproutes hebben we een vangkooi kunnen neerzetten. En zo hebben we hem kunnen verleiden met lekker eten om de vangkooi in te lopen.
0: De aap was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. Het safaripark dacht dat dat helemaal niet kon, omdat ze dachten dat deze apensoort helemaal niet kon zwemmen. Maar goed, bleek dus wel het geval te zijn. De aap was daarna meerdere keren gezien in de omgeving van Beekse Bergen, maar zodra hij de mensen van het park zag, zette hij het elke keer op een loper.

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
4: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs.
3: Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Het is 12:30 geweest, tijd om eens even bijgepraat te worden over het nieuws in onze provincie. Daarvoor hier aangeschoven in de studio, Stefan Dano, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De provincie heeft meer geld nodig voor maatregelen rond de reparatie van de tunnelscheur in de Westerschelde-tunnel. Er was zo'n €11 miljoen gereserveerd, maar nu trekt de provincie €22 miljoen uit om verkeer in goede banen te leiden. Je hoort verslaggever Carlijn de Splenter.
7: De gedeputeerde heeft gesprekken gevoerd met bedrijfsleven, ook het onderwijs, en kwam er eigenlijk achter, dit is niet voldoende, er is meer nodig. Meer maatregelen is meer geld en daarom worden er extra pendelbussen ingezet. Het wordt opgeschaald en in eerste instantie werd misschien wel te laag ingezet.
6: Het geld is ook nodig voor grote parkeerterreinen en meer afvaarten van de Westerschelde ferry. Begin volgend jaar is de buis richting Borselen 4 maanden dicht om de scheur te repareren. De andere buis blijft open. Er wordt dan met bloktijden gewerkt en op reservering. Politiehondenvereniging Saaftingen moet na zo'n 60 jaar weg uit de Klinkse bossen. Het Zeeuwse landschap heeft de pachtovereenkomst beëindigd, omdat de trainingen niet meer zouden passen bij het gebied. De vereniging traint honden voor de politie en ook voor reddingswerk en zoekt nu een nieuwe locatie. De gemeente Hulst betreurt het besluit. Een auto is vanochtend tegen een hek gebotst bij een spoorwegovergang aan de N686 bij Sluiskeel. Na de botsing kwam de auto tegen een verkeersbord tot stilstand. De politie vermoedt dat de bestuurder onwel is geworden. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat waarschuwt de scheepvaart voor langere wachttijden bij 4 sluizen. Het gaat om de Zandkreeksluis bij Cats, de Roompotsluis bij Neeltje Jans, de Bergse Diepsluis in de Oesterdam en de Grevelingensluis bij Bruinisse. De sluizen kunnen minder bediend worden vanwege ziekte bij personeel. Vanmiddag is er tot 2 uur minder bezetting, morgen van 9 tot 5. Het weer in Zeeland vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Af en toe breekt de zon door. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland nu.

0: Gabriel Rios met The Broad Daylight. Als eerste gemeente in Zeeland doet Vlissingen mee aan een landelijk project. En dat heet Kamers met Aandacht. Inwoners die een kamer over hebben kunnen zich sinds april aanmelden om die kamer te verhuren aan een kwetsbare jongere die nog niet helemaal klaar is om op zichzelf te wonen. Over al de ins en outs van dat project gaan we het in deze Zeeuwse Kamer hebben. Doe ik met Ivana Trinidad hier in de studio, coördinator van Kamers met Aandacht, onder andere in Vlissingen. En via een digitale verbinding hebben we ook contact met Miranda van der Dijl, coördinator ook van Kamers met Aandacht, maar ook verhuurder. Dus zij kan vertellen hoe het eigenlijk is om zo'n jongere in je huis te hebben wonen. Je beide hartelijk welkom in wat ik dan voor deze gelegenheid maar wilde omdopen, wil ik zeggen, tot de Zeeuwse Kamer met Aandacht, zo gezegd. Goed, Ivana, eerst even met jou hier beginnen. Welkom hier in de studio. Voor mensen die nou geen idee hebben wat dat precies is, Kamers met Aandacht, ik zei er al iets over, maar kun je dat eens vertellen?
1: Ja, je hebt het eigenlijk al goed verwoord. Kamers met Aandacht is er voor jongeren van 18 tot en met 23 jaar. Is een initiatief die zich inderdaad inzet voor jongeren die nog echt wel een extra steuntje in de rug nodig hebben om die stap richting zelfstandigheid te maken. Wij zijn daar op zoek naar particuliere verhuurders die zich een kamer daarvoor open willen opstellen. En het is natuurlijk niet alleen een kamer dat je openstelt, maar je krijgt daar inderdaad ook een jongere voor in huis. Dus we hopen dan ook dat een mooie samenhang is om er voor elkaar te zijn. En daarnaast bied je gewoon de jongeren een kans om richting zelfstandigheid te gaan. Dat is een beetje in de notendop wat het inhoudt.
0: Nou ben ik in menige studentenkamer geweest en dan dacht ik, goh, dit is nog wel een jongen die een steuntje in de rug kan gebruiken. Ja. Je ziet wat een enorme bende het is geworden. Schoonmaken is dan ook niet helemaal iets wat bovenaan de prioriteitenlijst staat, maar daar gaat dit niet per se over. Hè? Het zijn met kwetsbare jongeren zijn het andere gevallen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, de bedoeling is om daar natuurlijk duidelijke afspraken over te maken, wie wat doet en de jongere is daarin verantwoordelijk voor zijn eigen kamer op dat in die zin. Dus daarin worden wel afspraken gemaakt met de verhuurder. Daarnaast blijf ik altijd betrokken als coördinator. Dus ik heb ook gewoon evaluatiemomentjes om te kijken hoe staat het ervoor. Worden de afspraken goed nageleefd? En is er nog wat nodig? De verhuurder is daarin geen begeleider. Want daar heeft de jongere gewoon een WMO-begeleider voor, een ambulante.
0: En waarom komt zo iemand in zo'n positie terecht? Is die nog niet in staat om het helemaal zelf te kunnen doen? Wat zouden daar de oorzaken van kunnen zijn?
1: Dat zijn vaak jongeren vanuit jeugdzorg, dus eigen indicatie, die nog net een steuntje in de rug nodig hebben om die stappen te maken. Ze hebben al wel een heel traject achter zich, maar daarin nog wel wat ondersteuning nodig. Dus einde jeugdzorgindicatie.
0: Wat voor gevallen hebben we het dan over? Waarom zaten ze bijvoorbeeld bij jeugdzorg? Omdat het dan thuis niet goed ging?
1: Vanuit de thuissituatie waarin ze ondersteuning nodig hadden. Bij jeugdzorginstantie terecht zijn gekomen. Dat is dan vaak de achtergrond wel.
0: Ja. En dan ben je daar in principe een soort van klaar, maar nog niet helemaal in staat om het allemaal zelf te kunnen.
1: Zoals op 18-jarige leeftijd direct de eerste stap te maken om zelfstandig te gaan wonen, is altijd wel een grote stap. Maar voor deze jongeren is dat nog net een wat grotere stap. Bepaalde vaardigheden, die bezitten ze al wel, maar het is toch wel fijn om op iemand terug te kunnen vallen. Vandaar dat er ook een ambulant begeleider betrokken blijft. Waardoor ze gewoon op een wat relaxere manier die stappen kunnen maken. Zelf ben ik op 16-jarige leeftijd op mezelf gaan wonen. En merkte ik ook wel dat ik die ondersteuning nog wel nodig had.
0: Ja.
1: Dat ik de Kamers met Aandacht zeker een warm hart toedraag. Vanuit persoonlijke ervaringen.
0: Ja, kan ik me voorstellen. We gaan eens even naar Miranda toe. In Zuid-Holland woon je, Miranda. En jij hebt dus zo iemand in huis wonen. Wie?
2: Ja. Bij ons, bij mijn man en mij, onze vier kinderen zijn uitgevlogen. En ik werk ook bij Kamers met Aandacht. Ik ben dit gaan doen toen ik in de jeugdzorg werkte en zag dat heel veel jongeren het niet redden. Wanneer ze, ik weet niet hoe het met jou is geweest, maar ik ben op mijn 19e op mezelf gaan wonen. Ik belde nog elke dag naar mijn moeder om te vragen hoe lang moeten die aardappels op het vuur. Of ik heb een brief gekregen van de gemeente dat ik gemeentelijke belastingen moet betalen. Hoe vaak gebeurt dit?
0: Oh, daar bel ik nog steeds wel eens over, hoor.
2: Ja. Precies, dat bedoel ik. Dus je hebt een steunend netwerk om op terug te kunnen vallen. En dat ontberen vaak de jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg. Die op hun 18e, wat Ivana al zei, moeten ze dan de jeugdzorg verlaten? Of willen ze dat ook? Want ze zijn het ook vaak wel spuugzat. Maar helemaal zonder vangnet eigenlijk op jezelf gaan wonen, is dan gewoon een hele grote stap. Die dus, hebben we gezien, heel vaak jongeren het niet redden. En in het kader van Practice What You Preach hebben mijn man en ik besloten om ook een kamer te bieden aan, in dit geval Attekan, die woont bij ons 15 maanden inmiddels. Hij is ooit uit huis geplaatst omdat er een behoorlijke huiselijk geweldsituatie is geweest tussen zijn ouders, waardoor zijn moeder in een verpleegtehuis is gekomen en niet meer de zorg voor haar kinderen kon dragen. Dus dat zijn de verhalen. En het is een superleuke gozer. Echt een hele lieve, zachtaardige jongen. Die gewoon uit een hele ingewikkelde thuissituatie kwam. En ik heb zelf dus heel lang in de jeugdzorg gewerkt. En ik had ook boefjes in de jeugdzorg. En die komen niet op een kamer met aandacht. Wij vragen altijd aan de hulpverlener die een jongere aanmeldt. Zou je deze jongere ook zelf in huis nemen? Of zou je die bij je ouders in huis plaatsen? Want ja, ik had ook wel jongeren die dan zou je terugkomen van je werk en dan is je halve huisraad verkocht. Dus dat moet je natuurlijk ook niet hebben. Dus wij doen wel echt een selectie ook met de zorgaanbieders. Mm-hmm. Dat we zeggen, zorg, kijk wel dat dit jongeren zijn die eigenlijk zelfstandig al kunnen wonen, maar die nog zo baat hebben bij dat steunend netwerk. En het is, mijn man zegt wel eens, ja, wij doen helemaal niks. Nee, we doen eigenlijk helemaal niks. Maar hij betaalt huur aan ons. Hij maakt zijn potje. We delen de badkamer. We hebben wel een kleine kitchenette gemaakt. Dus daar vreubelt hij zijn eigen maaltje in elkaar. Maar het zijn juist die hele kleine dingen. Het voorbeeld dat wij leven. Hij heeft meegegeten met kerst. Een keer sloegen de stoppen eruit. En dan laat ik zien hoe dat gaat. Hij is met mijn man een keer naar de bouwmarkt geweest, was hij nog nooit geweest. Weet je, dus echt van die hele inie-mini dingetjes die heel veel betekenen. En hij zegt zelf, ik heb altijd in de jeugdzorg gewoond, heel druk, heel veel jongeren bij elkaar. En hier heb ik eindelijk gewoon rust. En kan ik gewoon. En hoef ik niet elke keer over ieder gesprek over mijn doelen te hebben, wat in de jeugdzorg wel is. Ja. Maar dat hij gewoon kan wonen.
0: Ja. En dan toch even, Miranda, wat zou dan het verschil zijn dat als hij in een kamer zou wonen en elke dag even met jou zou bellen, wat is het verschil dan dat hij toch bij jullie in huis is? Wat maakt dat anders dan?
2: Nou, wij hebben ook een signalerende functie. Dus stel je voor dat de jongeren die dus uitstromen uit de jeugdzorg, wat ik zei, als je kijkt in de maatschappelijke opvang, 75% van de jongeren die daar zit, heeft een achtergrond in de jeugdzorg. Dus die stap is te groot. Dus wij hebben ook de verhuurders, de hospita's, die wij dus in Zeeland echt ook zoeken. En met name in Vlissingen, maar heel Zeeland is welkom. Dat je kijkt van, gaat die jongeren nog wel naar zijn werk of school, of is die zijn dag- en nachtritme aan het omdraaien? Liggen er niet ineens allemaal brieven van een incassobureau op de deurmat? Dus je hebt ook gewoon een signalerende, wat jij zegt, de gemiddelde studentenkamer. Nou, mijn zoon die studeert in Groningen op het moment. Nou, die kamer ziet er inderdaad ook niet uit. Maar wel dat je kijkt van, zijn de pizzadozen niet het plafond opgestapeld? Dus je hebt een signalerende functie. We treffen elkaar gewoon op de trappen in het voorbijgaan. Hoe is het met je? Gaat het allemaal goed? Ik ben naar zijn diploma-uitreiking vorige week geweest. Dus van die kleine dingetjes dat je toch. En hij vroeg bijvoorbeeld, vond ik heel schrijnend, of hij ook bij zijn stage mij als in geval van noodcontact mag opgeven. Ja. Dat is ook wel tekenend voor het beperkte netwerk wat de jongeren dan toch vaak hebben.
0: Ja. Even hier terug in de studio. Ivana, hoe kun je eens even ons meenemen in hoeveel van die jongeren zouden er zijn hier die hier behoefte aan zouden hebben?
1: We zien wel dat er heel veel jongeren zijn. Op dit moment krijg ik echt wel wat aanmeldingen, maar deze jongeren hebben echt wel wat meer ondersteuning nodig. Dus dat zijn ook geen jongeren die binnen Kamers met Aandacht passen. Dus we zoeken heel erg de samenwerking op, ook met bijvoorbeeld een Juvent, om te kijken van hoe kunnen we zorgen dat de juiste aanmeldingen bij ons terechtkomen. Mm-hmm. En wij dan weer de aanmeldingen bij jullie kunnen aanmelden. Dus daar moet wel echt goed naar gekeken worden. Want de voorwaarden binnen Kamers met Aandacht zijn er wel. Mm-hmm. Waardoor dus de jongeren een werk moeten hebben. Er moet ook een toekomstperspectief zijn. Of een studie of opleiding. En daarnaast is begeleiding gewoon wel echt belangrijk. Ook om gewoon inderdaad die signalerende rol met de verhuurder samen te hebben.
0: Ja, want er moet niet gewoon iemand daar terechtkomen die heel veel aandacht nodig heeft. Nee, dus.
1: Het is inderdaad niet de bedoeling dat iemand echt met problematiek daar zit. Want dan is dat natuurlijk geen geschikte kandidaat voor Kamers met Aandacht. Want het moet echt wel perspectief hebben. Zodat de jongeren ook wel na een jaar of twee jaar richting zelfstandigheid kan gaan.
0: Ja, want dat is ongeveer de termijn waar we het over hebben?
1: Dat is meestal wel de termijn waar we het over hebben. In sommige gevallen kunnen we kijken of de jongeren nog een keer een Kamers met Aandacht kan aanmelden. Of we kijken gewoon in ieder geval naar een sluitende aanmelding met de gemeente samen. Dat is wel het doel. En daar gaan we vooraf de situatie al bekijken van hoe gaat het eruit zien en wat wordt het vervolg.
0: Ja, oké. Er zijn dus jongeren die graag van zo'n kamer gebruik zouden willen maken. Zijn er ook mensen die zo'n kamer aan te bieden hebben?
1: En daar zijn we inderdaad hard naar op zoek, naar de verhuurders. Er zijn inderdaad wel jongeren, maar goed dat je het zegt. De verhuurders moeten nu natuurlijk wel ook ons weten te vinden. En we hopen inderdaad met zo'n programma als Omroep Zeeland wel wat meer bereik te creëren. Daar is nog werk aan de winkel.
0: Ja, en wat zijn de voorwaarden daarin? Wat moet ik te bieden hebben naast een kamer met een bed?
1: Ja, eigenlijk niet heel veel. Een open hart en een warm hart toedragen aan deze jongeren. Zoals Miranda net uitlegt, er is niet heel veel nodig. Het is net wat je zelf aan kunt bieden. En daarin maken we gewoon goede afspraken vooraf. Om te kijken van, wat kan een verhuurder ook aanbieden? Sommige verhuurders bieden aan om samen één keer per week te eten. Mm. En sommige bieden net wat meer aan. En de ene jongere heeft wat meer ondersteuning nodig dan de ander. Dus dat is echt maatwerk.
0: Ja, Miranda, nou had jij dus enige ervaring met deze groep. Het was voor jou niet allemaal nieuw. Maar toch, ik kan me voorstellen dat je aan het begin, dat je ja hebt gezegd. En de datum dat die jongere komt dichterbij, word je toch wel een beetje zenuwachtig, denk ik, toch?
2: Zeker, ja. Want dat is ook weer heel grappig om te ervaren, omdat ik natuurlijk er zelf werk. Maar dat ik dacht, kunnen we dan nog wel onze portemonnee op tafel laten liggen? En, geen enkel toen hij er eenmaal was en toen we hem ook zagen. Hij vond het super spannend ook. Maar we zijn de laatste 3 weken op vakantie geweest. Hij zorgt dan ook voor onze kat. Dus wij geloven ook heel erg in die wederkerigheid. Dat je wat voor elkaar betekent. En dat is ongelooflijk fijn. En we zoeken inderdaad mensen, want ook nog even aanvullend op Ivanna, we vragen wel altijd de VOG aan, ook voor de verhuurders. Want we willen natuurlijk bovenal dat een jongere veilig ergens gaat wonen. Je hoeft niet zo heel veel te doen. Maar sommige mensen, kijk, bijvoorbeeld die jongen die bij ons woont, die heeft juridische dienstverlening gedaan. Dus die is best wel goed in dat soort dingen. Sommige jongeren die vinden dat weer moeilijk. En dan is er bijvoorbeeld een hospita die zegt, joh, ik wil wel met jou meekijken even naar je financiën of naar je papierwerk. En een ander die zegt van, ik wil wel meer recepten leren. Dus dan kun je daar met elkaar afspraken over maken. En Ivanna maakt de beste match. Dus we vragen dan bij jou uit, wat heb jij te bieden? Wat kan je bieden? Waar zit ook je allergie? En dat vragen we aan de jongeren ook. Wat is jouw gebruiksaanwijzing? Sommige jongeren hebben helemaal geen zin in bemoeienis. Ook de jongen die bij ons woont, de eerste maanden. Nou, we hoorden en zagen hem bijna niet. Dat we dachten, is dit nou wel oké? Maar je moet ook gewoon die connectie maken en hem ruimte geven. En dat zei hij zelf ook. Van, het was zo fijn dat jullie niks van mij verwachten, maar dat ik gewoon echt mijn eigen plekje hier mocht creëren. En nu hebben we veel meer contact dan bijvoorbeeld in het begin. Dus dat is ook wel, vond ik ook heel bijzonder om te merken.
0: Ja, ondertussen loopt het dus nog niet heel erg over met het aantal aanmeldingen. Begrijp je dat ook, Miranda, nee, dat mensen toch huiverig zijn?
2: Ja, tuurlijk. Want je denkt, krijg ik een crimineel in huis of zo? En je levert, ja, dat. En je levert, het zijn toch jongeren uit de jeugdzorg. Die hebben een naam. En die, maar wat ik er net ook al zei, daar maken wij natuurlijk wel een screening op. Dat we die boefjes niet in, want die passen gewoon niet in een hospita concept. Maar ook, je levert natuurlijk iets van privacy in. Want dat is bij ons ook. Ik loop niet meer in mijn blote kont door het huis heen. Ik trek nu toch even wat aan als ik naar de badkamer loop, bijvoorbeeld. Ja, zijn hele kleine dingetjes, maar wel waar je iets inlevert. Maar we krijgen er ook weer onwijs veel voor terug. Want het brengt weer wat reuring in huis. Je krijgt andere gesprekken. Dus dat is weer heel leuk, ook voor mensen die eenzaam zijn, die bijvoorbeeld alleen wonen, zien we dat het mes ook echt aan twee kanten snijdt. Dat had een keer verhuurder die zei, ja, ik heb voor al 5 jaar geen kerstboom neergezet, maar nu heb ik het weer gedaan, omdat ik het voor de jongeren gezellig wilde maken, weet je. Dus het is, ja, dat is wel echt heel tof. Maar ik snap ook dat mensen het spannend vinden. En meestal wat we zien is wanneer dan dadelijk Ivana bij iemand komt met een jongen en je kijkt elkaar in de ogen, dat echt heel snel wegvalt. En dat het in 9 van de 10 gevallen goed gaat. Soms gaat het ook niet goed, hè? En dan gaan wij ook weer als Kamers met Aandacht daar op acteren.
0: Zodat dat ook geen belemmering is en het gauw wordt opgelost. Ja, Ivana, wat zijn dan mensen waarvan je denkt, als die nou luisteren, dat zijn eigenlijk de ideale mensen die we zoeken? Moeten dat mensen zijn die bijvoorbeeld een groot huis hebben, of mensen die geen kinderen hebben? Of wat voor mensen zoeken we eigenlijk?
1: Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat voor mensen het zijn. Als je gewoon een kamer beschikbaar hebt, dan kun je altijd met mij in gesprek gaan. En dan kijken wij wel even wat passend is en wat voor jongeren passend is. En hoe we natuurlijk ook inderdaad de juiste klik kunnen maken. Want daar zit het hem eigenlijk wel in, dat die klik er gewoon is. En inderdaad, wat Miranda ook zegt terecht, op het moment dat je elkaar in de ogen aankijkt van, nou ja, dit gaat werken. Ja, dan weet je in ieder geval dat de motivatie van beide kanten juist is. En daarnaast ben ik natuurlijk altijd betrokken om ook gewoon dat gesprek aan te gaan. En dus het maakt eigenlijk niet heel veel uit. Het is niet zozeer dat we iemand met een groot huis, mag ook iemand zijn die een huurhuis heeft en die alleen woont. Dus ja, dat maakt verder niet uit. We kunnen er altijd in gesprek over gaan.
0: Ja, nou, jullie staan te popelen, maar jammer dat er nog niemand zich meldt, toch, dan eigenlijk?
1: Ja, dat is jammer, maar we hopen inderdaad met deze radioprogramma en wat meer bekendheid en de samenwerking op te zoeken, dat er steeds meer oren naar is. En inderdaad, dat we in ieder geval over in gesprek kunnen gaan. We snappen ook wel dat eerst even moet landen hier in Zeeland. En vanuit daaruit gewoon verder.
0: En dan, als het gaat lopen in Vlissingen, dan moeten Goes, Terneuzen, Tholen, moet alles erbij komen?
1: Ja, heel graag wel. Er is wel wat oren naar, maar het liefst denk ik dat we eerst beginnen met Vlissingen. En als wij het voorbeeld geven, dat de rest hopelijk volgt.
0: Ja, ideaal beeld. Hoeveel mensen zou je willen hebben?
1: Ja, zoveel als kan. We streven er naar 4 per jaar. Dus in totaal, we hebben dan 2 jaar voor nu om de pilot. Dus in totaal 8, maar het mogen er altijd meer zijn. Dus
0: Mooi zo. Ja. Miranda, afsluit het nog even. Hoe lang zitten jullie nog bij elkaar?
2: 2 jaar contract hebben wij aan deze jongeren aangeboden. Dat is misschien nog eventjes gewoon zo'n heel saai technisch verhaal, maar er ligt nu weer een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat hospitaverhuur weer teruggaat naar 5 jaar voor deze doelgroep. Want 2 jaar is natuurlijk zo voorbij en we weten allemaal hoe moeilijk de woningmarkt is. Dus wij vinden het heel fijn dat daar weer nieuwe wetgeving op komt. Soms doen hypotheekverstrekkers ook nog hartstikke moeilijk. Je wil niet weten wat voor belemmeringen soms worden opgeworpen. Daarom zijn ook nog niet, Middelburg wil heel graag meedoen, maar die moeten nog wat met hun huisvestingsverordeningen. Dus je hebt natuurlijk allemaal dat soort gedoe ook wel aan de hand. En dat moet soms geplaveid worden. En strakjes hopen we dus weer dat een hospita ook bijvoorbeeld een 4-jarig contract kan bieden als het weer door de Tweede Kamer is. Maar op dit moment mag het maximaal 2 jaar.
0: Duidelijk. En in ieder geval houden ons natuurlijk vooral op de hoogte, hè? Ook Ivana, van de aanmeldingen. Laat ons weten hoe dit project verder gaat verlopen. Voor nu hartelijk dank voor jullie komst naar de studio en de uitleg in deze Zeeuwse Kamer. Ivana en Miranda.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Veel plezier zo meteen met Elias in de Muziekmiddag.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverteren in Zeeland.nl.
5: Spectaculaire aanbiedingen bij
6: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Ik zie kleurrijke streken.
9: Ik zie mensen van alle tijden.
10: Ik zie deze stijl wel zitten.
11: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
12: Centraal Museum Utrecht.
13: Laat meer zien.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
19: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna €900 miljoen in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Dag Jaap.
21: Hi.
20: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
21: Ja, we hebben echt veel nodig.
20: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
21: Klopt.
22: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
23: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
22: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
24: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
24: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
26: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
27: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
30: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
31: Omroep Zeeland.
18: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander. Goedemiddag, de lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Lily Rose Beatrice Harbour Lily Allen bij Omroep Zeeland met haar allergrootste hit. En dat was Smaal. En zij is, wat is het, 20 jaar geleden is zij doorgebroken via MySpace. Misschien kun je dat nog wel herinneren, dat artiesten op die manier bekend werden. En dat is tegenwoordig wat anders met TikTok en zo. Goedemiddag, de muziekmiddag is begonnen.

De toetsenist van Chicago wandelde door Central Park op onafhankelijkheidsdag in 1970. En wat hij daar allemaal zag, dat heeft hij verwerkt in de tekst van Saturday in the Park. Muziek uit Zeeland, nu Emma Heesters met haar nieuwe.

0: Jimmy Dale en Ain't No Doubt. Bij ons in Nederland een
1: One Day Fly.
0: Wat meer hits had hij niet, helaas. Maar in zijn thuisland Engeland is hij wel wat bekender en beroemder en dergelijke. Want hij acteert ook nog. Welke plaat is dit? Ja, inderdaad, een kort fragment van een hit. Ik kan erover vertellen dat het uit de jaren 80 komt. Volgens mij is de opgave niet zo moeilijk. Dit liedje wordt straks gedraaid.

0: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
0: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. De provincie heeft meer geld nodig voor maatregelen rond de reparatie van de tunnelscheur in de Westerschelde-tunnel. Er was zo'n 11 miljoen euro gereserveerd. Nu trekt de provincie 22 miljoen uit om het verkeer in goede banen te leiden. Je hoort verslaggever Carlijn de Splenter.
5: De gedeputeerde heeft gesprekken gevoerd met bedrijfsleven, ook het onderwijs, en kwam er eigenlijk achter, dit is niet voldoende, er is meer nodig. Meer maatregelen is meer geld en daarom worden er extra pendelbussen ingezet. Het wordt opgeschaald en in eerste instantie werd misschien wel te laag ingezet.
4: Het geld is ook nodig voor grote parkeerterreinen en meer afvaarten van de Westerschelde-ferry. Begin volgend jaar is de buis richting Borselen 4 maanden dicht om de scheur te repareren. De andere buis blijft open en wordt dan met bloktijden gewerkt en op reservering. De politie heeft in een woning aan de Noordweg in Oostkapelle 9 pakketten hennep gevonden met een gewicht van bij elkaar 4,5 kilo. De politie onderzoekt nog waar de drugs vandaan komen. De pakketten zijn gisterochtend gevonden en worden vernietigd. 12 gestolen fietsen zijn afgelopen dagen in Vlissingen en Koudekerken teruggevonden. 2 verdachten werden in de nacht van maandag op dinsdag in Koudekerk op heterdaad aangehouden tijdens een diefstal. Later werden 8 gestolen elektrische fietsen en een partij harddrugs gevonden in een woning aan de Nicolaas Honigstraat in Vlissingen. Die verdachte moet zich later melden. Politiehondenvereniging Saaftingen moet na zo'n 60 jaar weg uit de Klinkse bossen. Het Zeeuwse landschap heeft de pachtovereenkomst beëindigd, omdat de trainingen niet meer zouden passen bij het gebied. De vereniging traint honden voor de politie en ook voor reddingswerk en zoekt nu een nieuwe locatie. De gemeente Hulst betreurt het besluit. Het weer in Zeeland, vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Af en toe breekt de zon door. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Softcell bestond uit een toetsenist en een zanger. En die toetsenist is nog niet zo heel lang geleden overleden. En wat overblijft is dus zanger Mark Elmond, Tainted Love, bij Omroep Zeeland. Dit is een klassieke, maar het was toen de tijd ook al een klassieke, want het stamt oorspronkelijk uit de jaren 60. En daarvoor dat fantastische duet van Sam Fender en Olivia Dean, Rein Me In. En dat kan ik maar niet genoeg horen. Welke plaat is dit? Dat is de vraag. Ik ga die plaat draaien. Ik ga ook vertellen wat de titel is en wie het uitvoert. En tot die tijd zou je er eens even over kunnen nadenken om welke plaat dit precies gaat. U2 is hier. Ordinary Love.

0: Raccoon, dat is
1: muziek uit Zeeland.
0: And the ones we seek. Welke hit is dit? Ik had al verteld, het komt uit de jaren 80. Het is van de zangeres die is begonnen in de meidenband The Go-Go's. En dan gaat het om Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Spectaculaire aanbiedingen bij
1: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
9: Reis weer met Golden eSIM.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Het bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
16: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
17: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
18: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
19: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
19: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
20: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
21: Reis weer met Golden eSIM.
22: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
21: Appetito.
22: Appetito.
23: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
24: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
25: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Amy Winehouse, het is vandaag 15 jaar geleden dat zij overleed op 27-jarige leeftijd. Dat was op 23 juli 2011. Je hoorde haar met Rehab en de Rolling Stones hebben een nieuw album uitgebracht. En ze hebben een liedje van Amy Winehouse gecoverd. You Know I'm No Good. Sowieso een heerlijk nieuw album van de Rolling Stones.

Een eerbetoon aan de stad Londen van frontman Ray Davies van The Kinks. Dit was Waterloo Sunset bij Omroep Zeeland in de muziekmiddag. Laten we eens even teruggaan naar de zomer van 1977. Toen stond dit op nummer 1 en knalde uit heel veel radio's wekenlang. Donna Summer en I Feel Love. Van Giorgio Moroder geproduceerd.

Misschien heb je die zomer wel meegemaakt van 1977. Ik was toen bijna één. In 1965, op deze datum, trad Bob Dylan op in Newport. En dat deed hij met een elektrische band. En dat optreden dat wordt gezien als een soortement van keerpunt van de folk naar de rock. Maar dat werd hem niet in dank afgenomen, want hij werd ook daar behoorlijk bekritiseerd. En tot slot, nog even noemen, het is vandaag de verjaardag van Alison Krauss. Zij is 55 geworden. En zij heeft ooit een prachtig album opgenomen met Robert Plant van Led Zeppelin. Dat was in 2007 en dat heet Raising Zand. En daarna zouden ze nog veel vaker samenwerken. Alison Krauss, een fantastisch artieste.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. De man die 2 weken geleden 27,5 jaar cel kreeg voor een liquidatie en een poging tot liquidatie gaat in hoger beroep. Hij schoot, zo oordeelde de rechtbank, in september 2024 2 mannen neer op de Vizodeweg, een landweggetje vlakbij Rittem. De 28-jarige Ricardo uit Goes overleed ter plekke. Het andere slachtoffer raakte zwaar gewond. Maar de man uit Vlaardingen zegt dat hij niet de dader was. De zaak zal nu opnieuw behandeld worden bij het gerechtshof. Wanneer is nog niet bekend. Een 20-jarige man uit de gemeente Terneuzen is veroordeeld tot 16 maanden jeugddetentie en jeugd-TBS. Hij stak vorig jaar een Portugese man meerdere keren in zijn buik bij een café in het centrum van Terneuzen. De rechtbank spreekt van poging tot doodslag. De man moet het slachtoffer ook een schadevergoeding van 28.000 euro betalen. De politie heeft in een woning aan de Noordweg in Oostkapelle 9 pakketten hennep gevonden met een gewicht van bij elkaar 4,5 kilo. De politie onderzoekt nog waar de drugs vandaan komen. De pakketten zijn gisterochtend gevonden en worden vernietigd. 12 gestolen fietsen zijn afgelopen dagen in Vlissingen en Koudekerken teruggevonden. 2 verdachten werden in de nacht van maandag op dinsdag in Koudekerken op heterdaad aangehouden tijdens een diefstal. En later werden 8 gestolen elektrische fietsen en een partij harddrugs gevonden in een woning aan de Nicolaas Honigstraat in Vlissingen. En daarvoor is ook een verdachte in beeld. Die moet zich later bij de politie melden. Het weer in Zeeland. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en af en toe breekt de zon door. Bij een matige noordwestenwind is het 21 graden. Ook vanavond bewolkt, maar wel droog. Morgen meer zon en 24 tot 26 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias Den.

Fleetwood Mac. Christine McVie had een relatie, geheime relatie, met iemand buiten de band. Ja, dat kwam natuurlijk uit, zorgde voor een hoop gedoe, geruzie. En ja, uiteindelijk heeft ze toch maar deze teksten gemaakt. We gaan naar Frankrijk. 2001 was een mooi jaar voor Alizée, want ze had deze Europese hit. Moi, Lolita.

Oh, heerlijke soulmuziek. En het is nieuw On My Soul van Bruno Mars. En van de soul gaan we naar de blues. Een van de artiesten die de bluesmuziek weer onder de aandacht bracht in de jaren 80 was Robert Cray en zijn band. En dit is zijn allergrootste hit. Een heerlijke plaat. Right Next Door. I can hear

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Spectaculaire aanbiedingen bij
1: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt, later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Private Dancer was een liedje van Mark Knopfler. Hij wilde dat eigenlijk met zijn eigen band Dire Straits opnemen. Maar het was toch niet geschikt voor de band zelf. Dus heeft hij dat gegeven aan zijn goede vriendin Tina Turner. En zij had met een aantal andere liedjes ook gewoon een mooie comeback in de jaren 80. Leuk dat je luistert.

0: Rob de Nijs, hij wordt gemist. Vorig jaar maart overleden. Dit was zijn enige nummer 1 hit en dat was Banger Hart. En als je denkt aan Rob de Nijs en het is zomer, dan denk je ook wel een beetje aan dit liedje, toch?
1: En het werd zomer. Het werd zomer.
0: Het is zelfs zomer. Zomer in Zeeland, bij Omroep Zeeland.
1: We're

Dusty Springfield en I Only Wanna Be With You. We gingen ver terug naar de jaren 60. En het was Samantha Fox, model, zangeres, die dit liedje als eerste leerde toen ze nog heel jong was. En zij heeft dat eind jaren 80 ook gekozen.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. De man die 2 weken geleden 27,5 jaar cel kreeg voor een liquidatie en een poging tot liquidatie gaat in hoger beroep. Hij schoot, zo oordeelde de rechtbank, in september 2024 2 mannen neer op de Vizodeweg. Een landweggetje vlakbij Ritten. De 28-jarige Ricardo uit Goes overleed ter plekke. Het andere slachtoffer raakte zwaar gewond. Maar de man uit Vlaardingen zegt dat hij niet de dader was. De zaak wordt opnieuw behandeld bij het gerechtshof. Wanneer is nog niet bekend. Een 20-jarige man uit de gemeente Terneuzen is veroordeeld tot 16 maanden jeugddetentie en jeugd-TBS voor een poging tot doodslag op een Portugese man. Hij stak de man vorig jaar meerdere keren in zijn buik bij een café in het centrum van Terneuzen. De man moet het slachtoffer ook een schadevergoeding van 28.000 euro betalen. De politie heeft in een woning aan de Noordweg in Oostkapelle 9 pakketten hennep gevonden met een gewicht van bij elkaar 4,5 kilo. De politie onderzoekt nog waar de drugs vandaan komen. De pakketten zijn gisterochtend gevonden en worden vernietigd. 12 gestolen fietsen zijn afgelopen dagen in Vlissingen en Koudekerken teruggevonden. 2 verdachten werden in de nacht van maandag op dinsdag in Koudekerken op heterdaad aangehouden tijdens een diefstal. Later werden 8 gestolen elektrische fietsen en een partij harddrugs gevonden in een woning aan de Nicolaas Honigstraat in Vlissingen. Daarvoor is ook een verdachte in beeld, die moet zich later bij de politie melden. Het weer in Zeeland, op de meeste plaatsen droog, af en toe breekt de zon door. Bij een matige noordwestenwind is het 21 graden. Ook vanavond bewolkt, maar wel droog. Morgen meer zon en 24 tot 26 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hond.

0: You Can Leave Your Head On. Een liedje van Randy Newman. En dan zul je zeggen, hey, maar ik hoorde toch Joe Cocker. Dat klopt inderdaad, maar het is geschreven en ook een keer gezongen en uitgebracht door Randy Newman. En uiteindelijk gecoverd door Joe Cover. Cocker bedoel ik natuurlijk. En You Can Leave Your Head On. En dat kwam uit de film 9½ Weeks. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Heb jij nog een tip voor ons?
1: Inge Louisa brengt vanavond met haar harp en stem de verhalen tot leven bij de zomeravondconcerten in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen.
2: Muziek uit Zeeland.
0: Dat is er eentje van rapper Bas de Meijer uit Soeburg met zijn tweede release onder zijn nieuwe artiestennaam Biddy.

Sabrina Carpenter met Taste in de Muziekmiddag van Omroep Zeeland op donderdag de 23e. Straks na vieren Zeeland komt thuis bij Omroep Zeeland met het Zeeuwse nieuws, de weerberichten. En natuurlijk vanaf 5:30 weer, zegt u het maar. Bellen kan dan over het onderwerp van deze dag naar 0118 45 keer 9.

0: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Spectaculaire aanbiedingen bij Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
5: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
9: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
16: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
17: Dag Jaap.
18: Hi.
17: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
17: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt.
19: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
12: Omroep Zeeland.
22: Voetballer Rick van Drongelen die heeft zijn loopbaan na een paar moeilijke jaren weer helemaal op de rails. Een nieuwe club heeft hij ook gevonden. Je hoort hem zo meteen zelf. Het is 4:05 en dit heb ik verder voor je in het komend half uur. Wijnboeren verwachten een goede druivenoogst. Niet in Frankrijk, maar wel in Flevoland. Dat en ander nieuws uit binnen- en buitenland. En over 9:50 dan praat Stefan van der Gijzen hierbij over de weersverwachting van de komende dagen. Heb je een vraag aan Stefan of wil je reageren op iets anders in deze uitzending? Stuur dan even een appje naar 0118 499999. Een heel goedemiddag en wat leuk dat je luistert naar Zeeland komt thuis.

0: uit de klas.
1: Onze eigen Emma Heesters en het meisje uit de klas. Bijna 4:09 gaan we het over voetbal hebben. En wel over de Akselse Rick van Drongelen. Hij heeft zijn loopbaan na een aantal moeilijke jaren weer helemaal op de rit. De 27-jarige verdediger speelde zich bij Samsunspor in de kijker en maakt deze week de overstap naar de Griekse topclub Panathinaikos. Daar wordt hij dan ploeggenoot van Oranje International Stefan de Vrij. Voor Van Drongelen is de transfer een bevestiging dat zijn keuze voor Turkije 3 jaar geleden precies heeft uitgepakt zoals hij hoopte.
2: Ik heb ook niet per se de ambitie om terug naar Nederland te gaan. Ja, ik ben toen vanuit Duitsland naar Turkije gegaan en dat was wel ook een beetje met het idee van oké, als ik die kant op ga, dan wil ik me daar laten zien en wil ik daar ook een stap maken. Dus ja, ik denk dat deze stap daar eigenlijk een perfect voorbeeld van is en een beetje hoe ik het destijds zeg maar ook in mijn hoofd had.
3: Volgens mij heb je vorig seizoen ook nog tegen Panathinaikos gespeeld met Samsunspor. Wat herinner je nog van die wedstrijd en van de club toen?
2: Ja, vorig jaar hebben we ingang gestopt voor de kwalificatie voor Europa League. Als je daar komt, ik denk dat iedereen kent Panathinaikos. Dus, het is gewoon een mega club met een mega aanhang en een mega stad. En ja, ik denk toch ook wel wereldwijd bekend.
3: Zeker weten. Ja, en er viel nog een andere Nederlander natuurlijk. Ook sinds kort, Stefan de Vrij, Oranje International. Heb je al veel contact met hem ook gehad?
2: Ja, zeker. Ook voordat ik hier heen kwam al met hem gesproken. En ja, eigenlijk, hij was er toen al, zeg maar. Dus hij was ook heel positief hoe alles ging de eerste dagen, weken voor hem. En ja, dat was natuurlijk voor mij makkelijker te communiceren om ook een beetje te achterhalen van hoe is het daar. En, dus ja, Stefan was super positief. En ja, Stefan die komt natuurlijk niet van die komt van Inter. En, daar is hij waarschijnlijk ook al wat gewend. Dus ja, daarom als zo iemand dat tegen jou zegt, dan kan je er denk ik wel van op aan, zeg maar, dat dat ook zo is.
3: Is het ook de bedoeling dat jullie uiteindelijk samen centraal duo gaan vormen?
2: Ja, hij is rechtscentraal, ik ben linkscentraal, dus ja.
3: En toch nog even terug naar Samsunspor, want je kwam daar 3 jaar geleden terecht vanuit je volgens mij ook een wat moeilijke periode gehad na natuurlijk die zware knieblessure. Ja, en in Turkije groeide je eigenlijk uit tot echt een gewaardeerde kracht. Je was vrijwel altijd fit. Maakte dat het afscheid nemen nou ook nog moeilijk van Samsunspor?
2: Ja, zeker. Ik heb toen zware knieblessure gehad. Toen langer uitgelezen. Toen ook een tijdje niet gespeeld. Op de bank gezeten bij Union Berlin. En daarna op huurbasis naar Mechelen nog geweest. Waar ik daarna een zwaar auto-ongeluk kreeg. Waar ik weer uit lag. Dus heel lang geen ritme gehad. Toen 1 jaar bij Hansa Rostock. Waar eindelijk weer over een langere periode fit was. En toen was het voor mij gewoon wil ik graag iets heel anders gaan doen. En toen kwam Samsun op mijn pad. En het was denk ik ook voor Samsun toch wel een klein, ik wil niet zeggen risico. Alleen ik was een speler die lang niet had gespeeld. Dus, en zij hadden vanaf dag 1 het volste vertrouwen in mij. En hadden mij de kans gegeven. En ik denk dat al in die 3 jaar tijd heb terug kunnen betalen, zeg maar. Het is gegaan zoals ik had gehoopt.
1: Zei Rick van Drongelen, die inmiddels met Panathinaikos in Hongarije is voor de Europese wedstrijd tegen Paxi. Hij is op tijd ingeschreven en kan vanavond dus meteen zijn debuut gaan maken voor de Griekse club. Hij was in gesprek met collega's sportverslaggever Tom Druppers.

0: De Beatles en Day Tripper maakt het 4:15. Hoe ziet het weer de rest van deze donderdag uit? Dat vraag ik aan Stefan van der Gijzen, onze weerman van dinsdag. Stefan.
1: Een hele goede dag vandaag.
0: Vertel.
1: Nou, we hebben nog steeds te maken met veel bewolking. Af en toe een paar opklaringen. Vanochtend is hier en daar wat lichte regen gevallen. Maar het is allemaal niet heel veel. De middagtemperatuur die kwam uit op zo'n maximaal 22 graden. Dat is toch wel ruimschoots onder de norm van 23 tot 24 graden. Nou, vanavond en vannacht hebben we te maken met veel bewolking. Plaatselijk een paar opklaringen. Het blijft wel droog. Kouder dan 15 graden wordt het niet. En komende nacht staat er ook maar weinig wind. Nou, morgen start opnieuw met veel bewolking. Maar is het wel in tegenstelling tot deze ochtend droog. Morgenmiddag krijgen we te maken met flink wat zonneschijn en wordt het warmer met temperaturen tussen de 24 en zo'n 26 graden.
0: En dan daarna?
1: Nou, zaterdag wordt het zelfs nog wat warmer. Wordt toch wel een aardige zomerdag. Geregeld zon, blijft droog. En zomerse temperaturen, lokaal 26 of 27 graden. Zondag krijgen we te maken met meer bewolking. Valt er af en toe wat regen. Maar goed, die is natuurlijk hartstikke hard nodig. Zeker als je weet dat de periode daarna opnieuw droog zal blijven. Misschien maandag nog een laatste bui. Relatief lage temperaturen. Maar vanaf dinsdag krijgen we opnieuw te maken met warm tot zeer warm zomerweer. En gaan de temperaturen stijgen naar 28 graden. Op woensdag.
0: Dus het is een beetje van alles wat. En hou gewoon de weerberichten goed in de gaten voor wat je die dag kan verwachten.
1: Dat sowieso. Zeker weten.
0: Stefan, dankjewel.
1: Hoi.

0: It lasts forever.
1: Chef Special and the love of my life. Om 4:50, wat staat er boven aan jouw bucketlist? De collega's van NH, die vroegen het en zometeen hoor je het antwoord. Maar eerst gaan we naar ander nieuws van vandaag. De energiearmoede in Nederland is het afgelopen jaar niet alleen afgenomen, is gelijk gebleven. Het aantal huishoudens dat een energierekening niet meer kan betalen blijft steken op 500.000 mensen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En het aantal mensen is dus gelijk gebleven, onder meer doordat er financiële steunmaatregelen zijn die gestopt zijn, vertelt het CBS.
2: Aan de ene kant is het aantal mensen met lage inkomens gedaald, maar het energieverbruik is wel wat hoger. En ook de vaste kosten van energie zijn wat gestegen. En dat zorgde ervoor dat onder de streep het aantal mensen in energiearmoede precies gelijk bleef eigenlijk.
1: Wel is het bedrag dat huishoudens gemiddeld tekortkomen verder opgelopen. En daar moet dus nog wel wat aan gebeuren. Flevolandse wijnboeren die verwachten een goede druivenoogst, ondanks de hagelbuien. De druiven rijpen goed op de kalkrijke zeekleibodem. De eigenaar van Maroenesse bij Markenesse en Wilgenhorst bij Zeewolde verwachten eind augustus de eerste druiven te kunnen oogsten. Maar staan die wijnranken er een beetje goed bij met deze droogte?
3: En ze staan hier eigenlijk altijd wel met de voeten in de zeebodem. Dus daar is eigenlijk altijd nog vocht. En vochtproblemen hebben ze niet echt.
1: Dus dat zei Ronald van Veeken van Wijngaard de Maroenesse bij Markenesse tegen de collega's van Omroep Flevoland. En deze week is er 3 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Noord-Holland, dat meldt de politie. In 1 geval werden zelfs essentiële levensreddende goederen gestolen, moet ik zeggen. Afgelopen zondagochtend bijvoorbeeld kreeg de politie een melding van een inbruik bij de brandweerkazerne in Broek in Waterland. Daarbij werd een ruit vernield, daar werd niets gestolen. Dinsdag werd er ingebroken bij een brandweerkazerne in Krommenie. Ook daar werd een ruit vernield en niets meegenomen. Maar gisterenochtend om 6:30 kregen ze de melding van een inbruik bij de Werf in Monnikendam. Bij die inbraak werden dus essentiële spullen buitgemaakt. De politie meldt ook dat andere plekken in Nederland slachtoffer zijn geworden van een inbraak waarbij levensreddende hulpmiddelen gestolen zijn. En de politie zegt dat dat grote impact heeft op de hulpverlening die de brandweer verleent. In maart dit jaar kregen ze in Zuid-Limburg al camerabewaking vanwege het aantal inbraken. En de collega's van NH wilden wel eens weten wat er bij Noord-Hollanders eigenlijk bovenaan de bucketlist staat. En dan krijg je deze antwoorden.
4: Wat staat op nummer 1 op jouw bucketlist?
5: Ferrari?
6: Nee.
5: Lamborghini?
6: Een mooie Porsche, 911.
4: Ja, we willen heel graag ooit een keer een Ironman doen.
7: Allebei?
4: Ja, allebei. Ja.
8: We laten wel een huisje in het buitenland willen.
9: Voor mij is het vooral een gezinnetje stichten. Ik heb altijd wel het idee gehad dat ik gewoon graag graden zou willen zijn.
10: Naar Hawaii, genieten van de zon en de natuur.
5: En de mooie vrouwtje natuurlijk.
4: Bungee jumpen en skydiven zijn toch ook echt 2 dingen die gewoon me super cool lijken. Maar ik denk dat skydiven toch wel iets hoger staat dan bungee jumpen, inderdaad.
11: Een reis maken door Zuid-Amerika, Venezuela. Omdat ik familie heb in Venezuela, in Colombia. En daar zou ik graag nog een keer naartoe willen gaan.
12: Ik vlieg al 21 jaar in de luchtvaart. En ik zou heel graag wel een keer uit de vliegtuig willen springen.
13: Snowboarden of wintersporten in Japan. Maar dat gaat gelukkig ook gewoon gebeuren. We hebben op de planning een mooie reis staan naar Azië, Japan ook.
14: Ik heb een hele leuke baan. Ik heb een leuk zoontje. En ik ben eigenlijk wel heel erg content.
5: Oh, die Ferrari. Ik heb een rare, mooie, prachtige mooie auto. Ja.
1: En zo gaat dat alle kanten op. En ik denk dat dat niet alleen voor de Noord-Hollanders geldt, maar waarschijnlijk ook voor ons hier in Zeeland. 7:50 is het. Jij luistert naar Zeeland, komt thuis.

0: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
1: En de Zeeuw van de Dag van vandaag is Stijn. En Stijn is boswachter in Zeeuws-Vlaanderen. En vertelt ons precies wat hij vandaag gedaan heeft. En hoe dat eigenlijk toch is in het bos in de zomer. Maar zoals gezegd, zoals je net al hoorde, als jij een goed idee hebt wie ook een Zeeuw van de Dag moet zijn, en dan mag je ook onbescheiden het over jezelf hebben, stuur gewoon even een mailtje naar nieuws@omroepzeeland.nl. En wie weet, ben jij of degene die jij kent binnenkort wel onze Zeeuw van de Dag.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Hoe heeft onze man in Spanje eigenlijk de winst op het WK voetbal beleefd? Nou, dat gaan we hem zomaar eens even vragen. Hoe is het daar met Ed Westerwelle? Je hoort het zo. Eerst het Zeeuwse nieuws en dat krijgen we van Stefan Daan. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De jachthavens in Ierseke hebben meer en betere camera's gekregen. Er staan nu ook camera's gericht op de ingang. Die moeten criminaliteit zoals drugsmokkel tegengaan. De gemeente Rijmerswaal waarschuwt dat niet alleen grote havens zoals Vlissingen, maar ook kleinere jachthavens door criminelen worden gebruikt. De havenmeester houdt de beelden in de gaten en buiten werktijden heeft een meldkamer toegang tot de beelden. De man die 2 weken geleden 27,5 jaar cel kreeg voor een liquidatie en een poging tot liquidatie gaat in hoger beroep. Hij schoot, zo oordeelde de rechtbank, in september 2024 twee mannen neer op de Vizodeweg, een landweggetje vlakbij Rittem. De 28-jarige Ricardo uit Goes overleed ter plekke. Het andere slachtoffer raakte zwaar gewond. Maar de man uit Vlaardingen zegt dat hij niet de dader was. De zaak wordt opnieuw behandeld bij het gerechtshof. Wanneer is nog niet bekend. Een 20-jarige man uit de gemeente Terneuzen is veroordeeld tot 16 maanden jeugddetentie en jeugd-TBS voor een poging tot doodslag op een Portugese man. Hij stak de man vorig jaar meerdere keren in zijn buik bij een café in het centrum van Terneuzen. De man moet het slachtoffer ook een schadevergoeding van €28.000 betalen. En de politie heeft in een woning aan de Noordweg in Oostkapelle 9 pakketten hennep gevonden met een gewicht van bij elkaar 4,5 kilo... De politie onderzoekt nog waar de drugs vandaan komen. De pakketten zijn gisterochtend gevonden en worden vernietigd. Het weer in Zeeland droog, redelijk bewolkt en af en toe zon. Bij een matige noordwestenwind is het 21 graden. Ook vanavond bewolkt, maar wel droog. Morgen meer zon en 24 tot 26 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland verkeersinformatie, 2 meldingen van de ANWB op de A29... tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp. 7 kilometer file, 5 minuten vertraging. En op de N57 tussen Middelburg-Noord en Sierooskerke 3 kilometer file, ook daar 5 minuten extra reistijd.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Perfect van Fairground Attraction. 5 minuten over 4:30 is het vliegers om stroom mee op te wekken. Dat kan en wordt in Zeeland proef mee gedraaid. Of proef mee gevlogen, zo je wil. Even voor 5 uur hoor je er alles over. Daarvoor Elsa en Veerle, die gaan koper poetsen in Goedemorgen Zeeland on Tour. Maar eerst gaan we naar het buitenland. Naar onze nieuwe man in Spanje, de man die Joost Soeberg 13 jaar geleden verruilde voor Zuid-Spanje, waar de liefde voor de flamenco hem uiteindelijk ook de liefde van zijn leven bracht. En ondertussen verkoopt hij sorteermachines voor blauwe bessen en kersen. Ed Westerwele, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Floris-Jan. Hoe is het?
0: Nou hebben we het natuurlijk, moeten we het even hebben over de winst van het WK. Hoe is dat daar bij jou allemaal voorbij gekomen?
1: De term gekkenhuis zou overdreven zijn, maar het leeft natuurlijk enorm in Spanje. Ik was vorige week in het noorden van Spanje om eventjes de koelte op te zoeken voor een korte vakantie. Mm-hmm. In Galicië. En de pleinen vol en mensen juichen en veel shirtjes overdag. Maar het contrast met Nederland is, in Nederland wordt alles rood geverfd en de vlaggetjes in alle straten, dat zie je in Spanje niet.
0: Nee.
1: Maar het is hier wel een, fantastisch natuurlijk voor Spanje. Maar het begint een beetje gewoon te worden, hè, dat ze hier dat allemaal winnen. Het is wel een beetje irritant, maar het was mooi om het mee te maken.
0: Ja, en nu, kijk, ik bedoel, in Nederland was het zo dat de dag nadat Nederland was uitgeschakeld, in allerijl meteen iedereen alle versiering weghalen. Ik denk toch dat je vlaggetjes wat langer laat hangen als een land gewonnen heeft. Of is er ook weinig nog meer van te merken bij jou?
1: Nou, dat valt echt reuze mee. Het is, wat ik zeg, de op straat zie je er in Spanje niet zo gek veel van. Je ziet wel mensen shirtjes lopen. Mm. En dat zag je afgelopen dagen ook nogal. Maar ik heb het idee dat het hier heel snel terug genormaliseerd is. Dus tot de orde van de dag.
0: Ja, blijkbaar. Zeg, je zegt, ik heb de koelte even opgezocht. Nu dan dus weer terug in de hitte. Is het weer puffen nu?
1: Nou, het valt op zich mee. Het zou vandaag 44 graden worden, maar gelukkig is het is maar uiteindelijk 35 geworden.
0: Nou ja,
1: dus,
0: nog steeds.
1: Maar goed, ja, dat is op zich voor juli is dat hier in Sevilla een hele normale temperatuur. Tot en met eind augustus is dat wel een temperatuur waar we eigenlijk altijd mee te maken hebben hier. Mm.
0: Ja, en dan wordt er altijd gezegd dat het is andere warmte dan in Nederland, hè?
1: Jazeker, nee, dit is hier, zeker in Sevilla, is de lucht veel minder vochtig. Mm. Als je weer afdaalt naar Malaga, naar de kust, dan de Costa del Sol, dan is de temperatuur lager, maar de vochtigheid is veel hoger.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk vind ik altijd in Sevilla, de temperatuur is heel hoog. Maar met een ventilatortje kun je eigenlijk redelijk goed de dag doorkomen.
0: Gelukkig maar. Altijd smeren, denk ik, meerdere keren op de dag.
1: Ja, als je naar buiten... Nou ja, kijk, dat is heel simpel. Hier in augustus, juli, in Sevilla ga je gewoon niet naar buiten. Tenzij je naar het strand gaat of zoiets, maar in principe probeer je gewoon binnen te blijven.
0: Oh ja, oké.
1: Okay. En je gaat om 8, 9 s'avonds, dan ga je weer naar buiten. En als je 's ochtends iets wil doen, ik woon op het platteland, en als ik iets in de tuin wil doen of iets dergelijks, tot 10 uur 's ochtends en daarna is het eigenlijk ramen dicht, deuren dicht en binnen zitten.
0: En een korte siesta dan, of niet?
1: Nou, ik doe meestal na de lunch, die voor ons overigens meestal rond 3:00 of 4:00 pas plaatsvindt.
0: Oh.
1: Dus lig ik wel even 1/2 uurtje te rusten. Ja. Ik slaap niet altijd, maar het is... Met deze temperatuur is het wel prettig om eventjes even te rusten. Ja, dus in de zomer doe ik zeker bijna elke dag wel even een korte siesta.
0: En om 4 uur de lunch?
1: Ja.
0: Hoe laat is het avondeten dan?
1: Na 10:00.
0: Zo, jeetje. Ja. Ik ben de vervanger van Michiel Zwartepoorten. En ik moet al zeggen dat deze uitzending loopt dan tot 7:00. En dan zit ik het laatste uur al met een knorrende maag. Maar goed, dan moet ik maar niet in Spanje gaan wonen, geloof ik, hè?
1: Ja, vandaag heb ik om 10:30 ontbeten. Oh, ja. Ik val om 8:00 al op. Maar dan veel Spanjaarden die ontbijten nog rond 10:30, 11:30, iets lichts. En dan is de lunch, maar normaal gesproken tussen 2:00, 3:00 en 4:00 geweest.
0: Nee, ja.
1: Naarmate je meer naar het zuiden gaat, hier in Andalusia, is alles nog een tikje later. Goh. En ja, s'avonds om, als het de hele dag 40 graden is geweest, heb je om 8 uur echt nog geen zin om te gaan zitten eten.
0: Nee, en dan ga je natuurlijk ook niet meteen daarna met je volle maag op bed liggen, denk ik.
1: Nee, nou ja, nee. In principe, meestal slaap ik om 12 uur.
0: Ja, precies, ja. Ja. Grappig, ja. Een heel ander ritme, hè? Kon je daar makkelijk aan wennen na je verhuizing?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik vond het geen grote overgang. Ik moet wel zeggen, in de jaren zijn we eigenlijk steeds later gaan eten. Wel later dan de gemiddelde Spanjaard, heb ik het idee. Ik had geen moeite om daaraan te wennen, eerlijk gezegd.
0: Gelukkig maar. Nou, het zal wel alleen weer wennen zijn als je dan terug bent hier in Nederland, dat je dan al zo vroeg alles naar binnen moet stouwen. Maar goed.
1: Ja, nee, maar als ik dan mijn moeder past zich aan. Als ik dan in Koudekerk bij haar ga eten, dan staat het meestal om 7 uur pas op.
0: Oh ja, oké. Grappig. De gulden middenweg hebben jullie dan.
1: Precies.
0: Ja. Zeg, dank je wel weer voor nu. Tot de volgende week weer.
1: Oké.
0: Hoi.
1: Dank je wel.

0: En dat was Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Kwart voor vijf is het in Goedemorgen Zeeland on tour. Zijn collega's Veerle en Elsa elke dag samen op pad. En geven ze elkaar ook steeds opdrachten om uit te voeren. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. En vandaag waren ze in Kwaadendamme, waar Veerle in de kerk moest helpen met koperpoetsen.
1: De poetsploeg die poetst gewoon door natuurlijk. En Veerle kan er ook geen genoeg van krijgen. Ik sta inmiddels naast de bovenkant van een enorme kandelaar. En als je alleen al ziet wat voor pin daarop zit, dan moet daar wel een hele grote dikke kaars op komen. Veerle, ik moet toch even een hartig woordje met jou spreken.
2: Want hoezo?
1: Ja, nou,
2: ik heb het niet goed gedaan.
1: Je hebt een kandelaar gepoetst, maar als je nou ziet waar je nu bij staat, dan is dit eigenlijk pas iets wat we dus eigenlijk hadden moeten doen als proefstuk. Hè? Want dit is echt een enorme kandelaar. Hoe groot zou die zijn?
2: Nou, als ik even kijk naar mijn lengte en dan zo, dan zou ik denken.
1: Nou, ik kan er beter naast gaan staan.
2: Hoe lang ben jij?
1: 1,54
2: meter. 1,54 meter. Zou ik zeggen 1,48 meter?
1: Zoiets.
2: Oh, met de punt erop is die...
1: Is die groter
2: is
1: nog?
2: Is die groter dan jij?
1: Oh nee! De kandelaar in de kerk is nog groter dan ik.
2: Nou, moet je nagaan hoe lang je daar aan moet poetsen.
1: Ja, nou ja. Ik zou zeggen, ik haal je volgende week wel op.
2: Nou, je hebt dus wel eer van je werk. Want je hoeft maar even te poetsen en het gaat glanzen. En dat is wel lekker, moet ik zeggen. Ik kan wel begrijpen dat mensen dit een leuk klusje vinden.
1: Oké, tot volgende week.
2: Tot volgende week.
3: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws.

0: Breda en de Munnik. Ja, en wie weet kunnen we in de loop van morgen dan wel gebruik maken van een nieuwe manier om lokaal stroom op te wekken. Het bedrijf Kitepower onderzoekt nu samen met een bedrijf in Schavenpolder en een bedrijf in Kloosterman. Goed voor de verwarring. Het bedrijf Kitepower onderzoekt samen met het bedrijf Kloosterman uit Schavenpolder of grote vliegers op honderden meters hoogte windenergie zouden kunnen omzetten in elektriciteit. En Carlo Kloosterman was meteen enthousiast toen hij gevraagd werd om aan dit project mee te werken.
1: Ik dacht dat zou een mooie combinatie zijn met onze zonnepanelen. Dat het een alternatief is in de windenergie.
2: Is dat dan ook een van de redenen waarom jullie meedoen aan deze pilot?
1: Zeker wel. En de andere reden dat is dat het grondstation gewoon onafhankelijk van een stroomaansluiting neergezet kan worden.
2: Waarom is dat voor jullie zo belangrijk?
1: Onze machines die werken vaak op locaties waar echt geen stroomaansluiting te vinden is.
2: Jullie hebben subsidie gekregen. Hoeveel en waarvoor dient die subsidie?
1: De subsidie dat is een totaalbedrag van 49.000 euro. En dat is vooral bedoeld om de personeelskosten van het project te bekostigen.
2: Nu is dit een haalbaarheidsonderzoek. Hoe ziet dat onderzoek, die pilot, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, we zijn aan het onderzoeken of dat het grondstation hier neergezet kan worden. En daarbij komen allerlei facetten naar voren waar we onderzoek naar moeten doen.
2: En dat kost geld?
1: En dat kost zeker geld en tijd.
2: Hoe lang gaat dat onderzoek duren?
1: Dat gaat 3 maanden duren.
2: Stel dat het haalbaar is, wat is dan de vervolgstap?
1: We zouden het fijn vinden om hier een grondstation neer te kunnen zetten. Dan gewoon niet tijdelijk, maar permanent. En dat is de bedoeling.
2: En dat hier dus constant een vlieger tussen de 250 en 350 meter hoogte aan het vliegen in is?
1: Ja, dat zou echt geweldig zijn.
2: Hoeveel energie zou zo'n vlieger voor jullie kunnen opleveren?
1: Als we daar 1 machine mee kunnen bevoorraden, dan is dat al een hele stap vooruit per dag.
2: Over wat voor machine heb je het dan?
1: Dat zou gaan om een hydraulische graafmachine. Deze machines die hebben een accucapaciteit van tussen de 400 en de 600 kilowattuur. En dat zou mooi zijn dat we 1 zo'n machine daarmee vol kunnen laden.
2: Nu is dit niet het eerste systeem waar jullie mee experimenteren. We staan voor een aantal hele grote batterijen. Waarom vinden jullie het als bedrijf zo belangrijk om iets te doen aan die duurzaamheid?
1: Ja, als ik kijk wat die machines bij ons verbruiken, dat zijn echt honderdduizenden liters diesel per jaar. En om de CO2-uitstoot echt naar beneden te krijgen, dan moet je daarin gaan snijden. En dan is een zero emissie aan de hand van waterstof of elektriciteit is daar echt een mooi voorbeeld van.
2: Naast deze pilot nemen jullie ook allerlei andere initiatieven, toch?
1: Ja, dat klopt. Wij hebben in 2021 hebben geëxperimenteerd met een waterstoftrekker. Daar is het eigenlijk mee begonnen. Dus dat is de opzet geweest om te starten met het verbreden van de horizon. En daar hebben we dus veel elektrische oplossingen voor gevonden.
2: En waar wij nu staan, wat wordt dat in de toekomst?
1: Op deze locatie komt een elektrisch laadplein.
2: En wat houdt dat in?
1: Daar kunnen mensen, vrachtauto-eigenaren voornamelijk, kunnen daar laden.
2: En gaat die vliegen daar ook voor gebruikt worden?
1: Ja, op het moment dat de zon schijnt, wordt nu de stroom opgewekt via de zonnepanelen. Die komt in die batterij terecht. Omdat de machines vaak 's avonds pas thuiskomen, kunnen we de machines dan 's avonds volladen. Dus we hebben echt een buffer nodig via die batterijen. Maar als de zon niet schijnt, dan moeten we niet van het net afhalen. Maar dan moeten we een alternatief hebben. En daar is die container een mooie oplossing voor.
2: Staat er hier nu over een jaar een groot grondstation met een gigantische grote vlieger zwevend in de lucht?
1: Dat zou wel een utopie zijn. Ja, zeker.
0: Het onderzoek duurt 6 maanden en daarna wordt het uitgebreid geëvalueerd door de betrokken partijen. De bijdrage was van collega Erik Holm.

0: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. 3 jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
8: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
18: Dag Jaap.
19: Hi.
18: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
19: Ja, we hebben echt veel nodig.
18: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
19: Klopt.
20: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
22: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
23: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
22: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
24: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
25: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema. Omroep
28: Zeeland. Ondermijning, mensenhandel, drugsmokkel. Het cameratoezicht in de jachthavens moet beter. In Ierseke nemen ze nu maatregelen. Het is 4:05 en dit heb ik verder voor je in het komend half uur. Wat kunnen de Zeeuwse brandweermannen leren van hun collega's in Spanje? Je hoort het zo meteen. En hoe gaat het nou toch allemaal aan toe tijdens de reparatie van de schuur in de Westerschelde-tunnel? De provincie heeft meer details vandaag bekendgemaakt. Wil je reageren op deze uitzending? Stuur dan even een appje naar de studio naar 0118 49 99 99. Een heel goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Het cameratoezicht in de jachthavens Prinses Beatrix en Prins Willem-Alexander in Ierseke is uitgebreid. De camera's die er al hingen zijn verbeterd en er staan nu ook camera's gericht op de ingang van de haven. Dat allemaal om ondermijning, bijvoorbeeld drugsmokkel, tegen te gaan. Verslaggever Niels Schuurbiers ging kijken wat die nieuwe camera's dan te zien krijgen.
29: We horen de jachtjes dobberen in een van de 2 jachthavens van Ierseke. Een jachthaven die de laatste tijd flink meer beveiligd is. Zo zie ik grote hekken staan, toegangscontroles om erop te komen, maar nu ook meer camera's. Eens kijken wat de mensen in de jachthaven daarvan vinden. Mevrouw, u meert net aan hier in de jachthaven van Ierseke. Wat vindt u van de gedachte dat hier nu nog meer camera's hangen? Dat nu ook de in- en de uitgang van de haven gefilmd wordt?
30: Prima, vind ik uitstekend idee. Ja.
29: Een veilige gedachte?
30: Ja, hartstikke veilig. Ja, heel veilig.
29: Want denkt u dat jachthavens plekken zijn waar ook wel eens dingen gebeuren die God verboden heeft, om maar even zo te zeggen?
30: Dat gebeurt denk ik wel regelmatig, ja. Alhoewel er steeds meer beveiliging is overal. Dus dat is wel gunstig hoor.
29: Loop ik verder naar een andere boot in de haven waar ze ook druk bezig zijn. Meneer, wat vindt u van de gedachte dat er hier nog meer camera's zijn komen te hangen?
31: Dat kan alleen maar de veiligheid te goede komen voor iedereen. Zowel voor de bezoekers hier als voor de vaste ligplaats.
29: Want zijn jachthavens een plek waar het onveilig zou kunnen worden?
31: Het zou wel eens kunnen. Ik ben van België, mijn boot ligt in Nieuwpoort en daar gebeurt er wel een en ander die het niet hoort te gebeuren.
29: Maar u voelt zich niet bekeken met al die camera's hier?
31: Nee, absoluut niet. Nee, integendeel. Ik voel me veiliger daarmee.
29: Ga ik door naar Guinevere van der Veer van het platform Veilig Ondernemen. Wat vindt u van de nieuwe stappen die hier genomen zijn?
0: Nou, dit zijn hele goede stappen voor deze jachthaven, voor deze gemeente. Maar ook voor de omliggende gemeenten die mee hebben gedaan aan het traject vanaf 2022. Is het gewoon een traject waar we zeker met z'n allen kunnen kijken. Wat kunnen we hier nou uit ophalen, deze informatie? Maar ook een stap voor de jachthaven om te zeggen, we zijn een stukje veiliger.
29: Als we dan kijken wat hier allemaal al is ingevoerd. De hekken, de camera's en nu dan ook camera's die de in- en de uitgang van de haven beveiligen. Is dit dan misschien wel de meest beveiligde jachthaven van Zeeland op dit moment?
0: Nou, dat zou zomaar kunnen. Het gaat er denk ik meer om dat er nu eindelijk toezicht is. En dat de jachthaven weet wie er in en uit gaat. En daar toezicht op kan houden. En dat is denk ik de belangrijkste ontwikkeling geweest.
29: Waarnemend burgemeester Jan Lutijn. Ik zie ook camera's achter u hangen hier aan het kantoor van de havenmeester. De nieuwe camera's die richten zich ook op de ingang van de haven. Waarom zijn juist die nodig?
1: Aanvankelijk dus vooral op de stijgers, hè, waar men al aangemeerd was. En nu vooral ook om de ingang en de uitgangscontrole te kunnen vergemakkelijken. Op die manier zien we gewoon 24 uur per dag wie de haven in en uit gaat. En ja, dat geeft ons heel veel mogelijkheden in het geval dat we informatie nodig hebben omdat een activiteit niet deugt.
29: Drugshandel, mensenhandel. Ja, als ik dan zo naar dit vredige jachthaventje kijk, dan zou je toch haast niet denken dat dat hier gebeurt. Maar dat is dus wel zo.
1: Dat kan. Daar hebben we op dit moment geen hele ernstige aanleidingen voor. Maar die willen we ook eigenlijk voorkomen. Vandaar dat we A, voor onze gasten een veilige jachthaven willen bieden. Zodat ook de buitenboordmotor bij wijze van spreken niet gestolen kan worden. Ja, dat kan altijd, hè. Maar dan zien we wellicht wie daarmee is weggevaren. Maar inderdaad, mensen zijn er aanleidingen voor, maar die willen we ook eigenlijk voorkomen. Vandaar dat we A, voor onze gasten een veilige jachthaven willen bieden. Zodat ook de buitenboordmotor bij wijze van spreken niet gestolen kan worden. Ja, dat kan altijd, hè, maar

0: kunnen beveiligen. Omroep Zeeland. De Zeeuwse brandweer is op missie in Spanje. Brandon Meller en Ruben de Visser zijn samen met 18 andere Nederlandse brandweermannen in Catalonië. Daar leren ze van hun Spaanse collega's hoe de natuurbrand het beste voorkomen kan worden en bestreden. Ik vroeg aan Ruben wat nou eigenlijk de grootste verschillen zijn met Nederland.
1: Nou ja, in Nederland is vooral zo snel mogelijk water op het vuur gooien. Mm. In Spanje kijken ze gewoon van dat stuk kunnen we makkelijk af laten branden. We gaan daar een stoplijn maken. Vooral heel snel met helikopters inzetten, vliegtuigen. Mm. Goed, de gebieden zijn natuurlijk veel uitgestrekter. Je hebt hier bergen waar de vuurfront heel snel naar boven vliegt. Afgronden waar het langzamer gaat. Dat is wel het grote verschil als in Nederland.
0: Ja, en als je daar nu bent, hebben jullie vooral allemaal voorlichting gekregen? PowerPoint-presentaties in een warm zaaltje daar? Of zijn jullie ook echt bij een brand geweest, zeg maar?
1: Ja, de eerste dagen stonden echt in teken van instructies, veiligheidsinstructies. De tactieken die zij gebruiken. Gewoon kennis maken met elkaar van met wie hebben we te maken. Het rijden met het voertuig, want het gaat ook over landweggetjes. Het gaat niet over asfalt, het laatste stukje, maar echt over steile berghellinkjes. Dus dat moest eigenlijk allemaal stap voor stapje wordt het opgebouwd. Hm. En gisteren zijn we voor het eerst gemeld voor een brand. En we daadwerkelijk ook geholpen met de brandbestrijding. En dan wel met de handgereedschappen.
0: En hoe ging dat?
1: Ja, dat was zweten. Het was warm. Een steile helling. We moesten een quicklijn maken. Dat quicklijn bestaat uit een voet op het verbrande gedeelte, 1 voet in het groene gedeelte. En dan een meter alle brandstof weghalen, zodat de brand niet verder naar beneden loopt.
0: Dus alle bossages, alle planten, alles moet dan weggehaald?
1: Ja, ja.
0: Want dan stop je de brand daar dus, dat is het idee?
1: Klopt. Ja. Ze hebben natuurlijk als eerste zijn ze met de hoosleer water zijn ze langskomen om het af te blussen. En wij komen dan gelijk erachteraan om ook die lijn daadwerkelijk daar vast te leggen. Ook de veiligheid weer voor de mensen die naar boven gaan. Mocht die natuurlijk weer uitbreiden vanaf beneden, maakt die een nieuwe run naar boven toe. Wat ook voor een zeer gevaarlijke situatie kan zorgen voor de mensen die boven op de berg staan.
0: Was het eigenlijk nog spannend of het goed zou gaan?
1: Nou ja, dat is altijd spannend natuurlijk. We hebben gewoon te maken met vuur en een hele droge natuur. Wat heel ontvlambaar is. Dus het is ten eerste altijd gevaarlijk. Om het werk te doen. Vertrouwen in elkaar hebben. Weten waar iedereen staat. En wat de taken zijn. Dat geeft vertrouwen. Ook onze inzet gaf vertrouwen aan de Catalaanse brandweer. Dat wij ons werk goed deden. Dat zagen we ook al snel. Ze vertrokken ook al snel met de Progress Hoosley verderop. Omdat ze zagen, nou, dit wat hun doen is veilig. Dus wij kunnen door verder naar boven. Dus dat was goed om te horen en te zien.
0: Ja. Is het ook nog een beetje gezellig met je Spaanse collega's daar?
1: Ja, met de Spaanse collega's. Er zijn er maar een paar die gebrekkig Engels kunnen. Dus die spreken we dan niet heel veel. Maar onderling zeker. De liaisons die met ons meegaan, dat is eigenlijk de begeleiding. Ja, die inderdaad, die geven gewoon hele goede tips. De sfeer is goed. We kunnen alles vragen. Ze helpen ons zover ze kunnen. En inderdaad, ze laten wel goed merken. Een high five als je langs loopt, een lach, een applausje, zeg maar. De burgemeester kwam ons gisteren ook nog persoonlijk bedanken, de groep, dat we meegeholpen hadden. Dus het wordt zeker gewaardeerd.
0: Mooi zo. En tegelijkertijd hebben jullie kapitein Roybos voor ze gedraaid?
1: Ja. Je bent goed ingelicht. Ja, goed. Zeeland dragen we goed voor, inderdaad. Er werd gevraagd aan ons van, goh, wat is eigenlijk nu het lied uit Zeeland? Nou, we begonnen eerst met Marite, maar die sloeg niet zo aan. En ik zei, nou ja, kapitein Roybos, ook wel een mooie. En die is eigenlijk goed aangeslagen hier zo. En als we met de hele groep naar boven zijn geklopt, lukt het, Ed en Mergo, ik word gelijk op boven. Dat zijn wel een leuke dingen, inderdaad.
0: Nou, werk ze nog. En veel plezier natuurlijk ook. De groeten daar aan iedereen.
1: Ja, dankjewel. Komt goed.
0: En dankjewel voor je tijd, Ruben.
1: Graag gedaan.

0: De Amerikaanse singer-songwriter Dasha en Didn't I. Het is 16 minuten over 5. Hoe ziet de rest van de donderdag eruit? Dat vraag ik aan onze weerman Steven van der Gijzen. Goedemiddag.
1: Een hele goede dag vandaag. We hebben nog steeds te maken met veel bewolking. Af en toe een paar opklaringen. Vanochtend is hier en daar wat lichte regen gevallen. Maar het is allemaal niet heel veel. De middagtemperatuur die kwam uit op zo'n maximaal 22 graden. Dat is toch wel ruimschoots onder de norm van 23 tot 24 graden. Nou, vanavond en vannacht hebben we te maken met veel bewolking. Plaatselijk een paar opklaringen. Het blijft wel droog. Kouder dan 15 graden wordt het niet. En komende nacht staat er ook maar weinig wind. Nou, morgen start opnieuw met veel bewolking. Maar is het wel in tegenstelling tot deze ochtend droog. Morgenmiddag krijgen we te maken met flink wat zonneschijn en wordt het warmer met temperaturen tussen de 24 en zo'n 26 graden.
0: En dan daarna?
1: Nou, zaterdag wordt het zelfs nog wat warmer. Wordt toch wel een aardige zomerdag. Geregeld zon, blijft droog. En zomerse temperaturen, lokaal 26 of 27 graden. Zondag krijgen we te maken met meer bewolking. Valt er af en toe wat regen. Maar goed, die is natuurlijk hartstikke hard nodig. Zeker als je weet dat de periode daarna opnieuw droog zal blijven. Misschien maandag nog een laatste bui. Relatief lage temperaturen. Maar vanaf dinsdag krijgen we opnieuw te maken met warm tot zeer warm zomerweer. En gaan de temperaturen stijgen naar 28 graden. Op woensdag.
0: Dus het is een beetje van alles wat. En hou gewoon de weerberichten goed in de gaten voor wat je die dag kan verwachten.
1: Dat sowieso. Zeker weten.
0: Steven van der Gijzen, dankjewel, hè. Even naar de situatie op de weg dan. Want wat is er te melden? Probleem met werkzaamheden bij de A16... die ik je toch even met je door wilde nemen. Tussen Breda-Noord en Dordrecht een half uur vertraging. 9 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht. Gaat om de Moerdijkbrug. Vanwege die werkzaamheden 9 kilometer file daar.
2: Omroep Zeeland.
3: Zeeland.
2: Thuis, op het werk, maar ook onderweg.
3: Omroep Zeeland.
0: Het lijkt op sommige plekken al herfst. Bomen laten door de hitte en de droogte namelijk nu al hun bladeren vallen. Ze zorgen natuurlijk voor schaduw en verkoeling, maar hebben het zelf steeds moeilijker. Verslaggever Katie van Essen ging met boswachter Stijn Steurijs het bos in.
4: Nou, het knispert hier al lekker. Het lijkt net herfst.
5: Stijn Steurijs van Staatsbosbeheer. We lopen nu in het bos en het is aardig droog hier. Hoe komt dat?
4: Ja, het lijkt bijna herfst. Droogte. Het is niet alleen de kreken, niet alleen de boeren die er last van hebben. Maar ja, zoals je ziet ook de bomen. Deze beuken die verliezen gewoon hun blad al. En als je hier een rondje loopt, ja, dan lijkt het echt net herfst. Het knettert gewoon onder je voeten.
5: En hoe komt dat? Het is natuurlijk droog, maar hoe komt het dat het dan zo snel gaat bij die bomen?
4: Ja, dit gebied is ook wel een bijzonder gebied. Dit is een opgespoten gebied, dus het ligt iets hoger dan de andere natuurgebieden hier in de regio. Dus dat is nog wel weer een extremere factor. De bomen die hebben gewoon een constante aanvoer van water nodig. Te veel is slecht, maar te weinig is ook slecht. Te veel kunnen ze verdrinken, te weinig is verdrogen. Ja, dat is overal het geval. En ja, deze beuken die hebben het nu wel heel erg zwaar. Ja. Nou, deze blaadjes zijn nu zo verdord, omdat de boom te weinig energie heeft om de blaadjes en de wortels in stand te houden. Ja, dan moeten de blaadjes helaas als eerst vallen, zodat ze een beetje energie wat ze nog hebben in de wortels kunnen steken, om te zorgen dat ze volgend jaar ook nog bestaan.
5: Is dit slecht voor het bos?
4: Meerdere jaren achter elkaar kan wel degelijk voor sommige soorten het einde betekenen, ja. De zwakkere bomen die zullen als eerste tussenuit vallen. En dat zijn vaak de bomen die midden in het bos al moeten concurreren met de bomen ernaast. De randbomen die zijn over het algemeen iets steviger. Als het meerdere jaren zo doorzet, dan heb je kans dat er midden in het bos wel bomen gaan uitvallen.
5: In Spanje waren laatst hele grote bosbranden. Maak je je daar dan ook zorgen over?
4: Ja, we hebben natuurlijk vorig jaar hier het voorbeeld gezien in Klingen. Dat was dan wellicht grotendeels naaldhout. Maar als je dit zo ziet, en hier verderop is er vorige week al een poel in de brand gezet door vermoedelijk wat hangjeugd. Ja, als de brandweer niet op tijd erbij was geweest, dan was het hier als een razend vuurtje doorheen gevlogen. Dus ja, daar maak ik me wel degelijk zorgen over.
0: Zorgen dus bij boswachter Stijn Steurijs over de droogte in de Zeeuwse bossen. Ja. Regendansje doen, dat is misschien iets te veel gevraagd voor mij, maar een regenplaatje draaien om het wat op te wekken zou natuurlijk wel kunnen. Wat dacht je van Raccoon en de Liverpool Rain?
6: stuck in a van.

0: Raccoon en de Liverpool Rain. Niet 11, maar het dubbele, 22 miljoen euro... is er nodig om Zeeland bereikbaar te houden... tijdens de reparatie van de tunnelscheur begin volgend jaar. Dat geld wordt gebruikt voor de inzet van pendelbussen... twee grote parkeerplaatsen die er moeten komen... en ook het regelen van meer afvaarten van de Westerschelde-ferry. En daarnaast is dat geld nodig voor het optuigen... van dat hele nieuwe speciale reserveringssysteem. Provinciebestuurder Harry van der Maas legt uit waarom er meer geld nodig is dan hij eerder dacht.
1: Omdat je ook door het voeren van gesprekken met bijvoorbeeld de bedrijven, zorg, onderwijs, ook nadere berekeningen kunt maken van oké, wat is dan echt nodig. We wilden ook een goed kwaliteitsniveau in het bereikbaarheidsplan aanleggen. Dus uiteindelijk heb ik toch gemeend om met een hoger bedrag naar provinciale staten te gaan dan aanvankelijk.
2: En waar gaat het meeste geld naartoe?
1: Ja, dat zijn verschillende onderdelen. Met name zeg maar de twee interrichte PNR-locaties. Eén aan de kant van Terneuzen, één aan de kant van Borselen. Nou, dat moet je goed doen. Het is wintertijd, dus je moet het ook tijdelijk verharden. Ja, je moet er een heel busstation eigenlijk aanleggen. Het is af en aanrijden van de bussen. Tweede, dat zijn de bussen zelf, de pendeldiensten. Nou, dat rijdt af en aan met soms wel 30 bussen per uur... die samen rijden om de reizigers te voeren. Nou, dan heb je het reserveringssysteem... zodat mensen ontheffing kunnen aanvragen. En als vierde, de extra afvaarten van de fast ferry. Dus als je die vier bij elkaar optelt... dan kom je op een fors bedrag.
2: Hoe gaat dat pendelbussensysteem eruit zien?
1: Dat je met die pendelbussen van de PNR-locatie naar de andere PNR-locatie rijdt. Mensen kunnen dus parkeren bij de Koegorspolder en ook in het Sloegebied. Maar het tweede, je kunt ook bijvoorbeeld bij het busstation Terneuzen opstappen. En dan word je rechtstreeks vervoerd naar de kenniswerf. Voor iemand die naar Skalde gaat of naar Hogeschool Zeeland.
2: Daar was vraag naar, hè?
1: Ja, dus daarom hebben we die ook extra toegevoegd. Of bijvoorbeeld rechtstreeks van Terneuzen naar station Milburg en station Goes. Dus met andere woorden, die pendeldienst die hebben we wat uitgebreid. Daarnaast heb je natuurlijk gewoon je OV-dienstregeling. Die rijdt natuurlijk wel wat anders gedurende die vier maanden. Dus je hebt je extra pendeldiensten en je hebt je reguliere OV-dienstregeling.
2: Daarnaast is er meer duidelijkheid gekomen over dat reserveringssysteem. Hè. Wanneer je aanvragen kan doen als bedrijf bijvoorbeeld. Dat wordt vanaf eind augustus. Nou kwam er vanuit bedrijfsleven ook de vraag van... goh, schiet nou eens op met dat reserveringssysteem. Denkt u dat het bedrijfsleven hiermee uit de voeten kan?
1: Nou, dat hoop ik wel. Ik spreek het bedrijfsleven ook regelmatig. De vertegenwoordigers van het bedrijfsleven proberen met elkaar mee te denken. We hebben ook gezegd samen de schouders eronder. Want het vraagt iets van ons allemaal. We kunnen als overheid ook niet alles oplossen. Het vraagt ook zelfoplossend vermogen van zorg, onderwijs en bedrijfsleven. Maar als wij er samen de schouders onder zetten en korte lijntjes houden, ik denk dat dat heel belangrijk is, dan moet het lukken.
2: U heeft er dus nog vertrouwen in dat het straks die vier maanden goed komt?
1: Twee dingen. Het zal een moeilijke tijd zijn voor ons allemaal. Want één tunnelbuis eruit doet pijn. Maar ik heb er vertrouwen in. Als we met dit pakket van maatregelen aan de slag gaan, dan biedt dat perspectief.
0: De provincie moet nog wel even langs bij Provinciale Staten om akkoord te krijgen. Extra statenvergadering is daarvoor ingelast op 4 september... om dus die 22 miljoen euro hiervoor te gaan gebruiken. Het is zometeen ook het onderwerp in Zegt U Maar... want twee keer zoveel geld moet er dus uitgetrokken worden... om dat verkeer in goede banen te leiden. Dan gaat het om de inzet van pendelbussen, grote parkeerterrein... maar dus ook over dat hele nieuwe reserveringssysteem... dat moet worden opgetuigd, waar nog altijd veel... onduidelijkheid over is en zorgen ook hoe dat allemaal moet gaan lopen. Daarom de volgende stelling vandaag. 22 miljoen en heel veel onduidelijkheid over reserveringen, et cetera. Die reparatie van de tunnelscheur moet echt anders. Bel of app nu alvast en laat dan vooral ook even weten... wat jij denkt dat de beste oplossing is.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
5: Spectaculaire aanbiedingen bij
6: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
7: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief
6: Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: Het is 5:30, dit is Omroep Zeeland met nu een update van het Zeeuwse nieuws. We worden bijgepraat door Stefan Daanen. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. De jachthavens in Ierseke hebben meer en betere camera's gekregen. Er staan nu ook camera's gericht op de ingang. Die moeten criminaliteit zoals drugsmokkel tegengaan. De gemeente Rijmerswaal waarschuwt dat niet alleen grote havens zoals Vlissingen, maar ook kleinere jachthavens door criminelen worden gebruikt. De havenmeester houdt de beelden in de gaten. Buiten werktijden heeft een meldkamer toegang tot de beelden. De gemeente Goes wil 1 miljoen euro uittrekken voor meer parkeerplekken bij het Westerlooppark in Kloetingen. Verschillende clubs maken gebruik van het sportpark, ook voetbalclub Kloetingen. En tijdens wedstrijden kan het druk zijn. In totaal moeten er 148 nieuwe parkeerplekken bijkomen. En ook de toegang van het park wordt vernieuwd. De gemeenteraad moet het voorstel van het college nog wel goedkeuren. De man die 2 weken geleden 27,5 jaar cel kreeg voor een liquidatie en een poging tot liquidatie gaat in hoger beroep. Hij schoot, zo oordeelde de rechtbank, in september 2024 2 mannen neer op de Vizodeweg, een landweggetje vlakbij Ritten. De 28-jarige Ricardo uit Goes overleed ter plekke. Het andere slachtoffer raakte zwaar gewond. Maar de man uit Vlaardingen zegt dat hij niet de dader was. De zaak wordt opnieuw behandeld bij het gerechtshof. Wanneer is nog niet bekend. Ajax begint vanavond het Europese voetbalseizoen, maar nog zonder verdediger Dies Jansen uit Goes. Hij is geblesseerd en kon niet mee naar Servië voor de wedstrijd tegen Vojvodina in de Conference League. Jansen keerde deze zomer terug bij Ajax. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. Het weer in Zeeland droog, redelijk bewolkt en af en toe zon. Bij een matige noordwestenwind is het 21 graden. Ook vanavond bewolkt, maar wel droog. Morgen meer zon en 24 tot 26 graden. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en ook op omroepzeeland.nl.
0: Verkeersinformatie, dan 2 korte files op de N57... tussen Middelburg-Noord en Sierooskerke. 3 kilometer file, 6 minuten vertraging heb je daar. En helemaal aan de andere kant, in de richting van Zeeland. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. 5 kilometer file, ook daar 6 minuten extra reistijd. Omroep
8: Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema. Omroep
0: Zeeland. De provincie wil 2 keer zoveel geld uittrekken om het verkeer in goede banen te leiden tijdens de reparatie van de tunnelscheur. 11 miljoen is 22 miljoen geworden. Geld dat gebruikt moet gaan worden voor pendelbussen, grotere parkeerterreinen en meer afvaarten van de ferry. En daarover gaat het vandaag in Zegt U Maar. Want ja, 22 miljoen en heel veel onduidelijkheid nog altijd over reserveringen. Wie nou wel mag, wie niet. De reparatie van de tunnelscheur moet echt anders. Dat is de stelling van vandaag. Reageer erop door te bellen naar 0118 49 99 99.

0: Ik vind een fijn plaatje van Sienna Spyro, Material Lover. We hebben het in zicht maar vandaag over de reparatie van de tunnelschuur in de Westerschelde-tunnel. En vooral alle rompslomp die daarbij komt kijken. Juist om dat verkeer en al het personenvervoer die van A naar B willen in goede banen te leiden, is er 22 miljoen euro nodig. Dat denkt de provincie dan toch. Ja, is dat eigenlijk nou allemaal wel zo handig om het op deze manier aan te pakken? De reparatie van de tunnelschuur moet echt anders. Dat is de stelling van vandaag. En Cor Doesela vanuit Turkije, denk ik dan toch. Cor, goedemiddag.
1: Ja, dat klopt wel. Ja, dat klopt.
0: Gisteren zeg het eens.
1: Gisteren zijn we wat lang kerkje, maar het is eigenlijk Turkije.
0: Ja, toch, hè? Ja.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Luister, ja, ik vind het ook allemaal vreemd. Ten eerste duurt het veel te lang. Die 3 maanden, dat vind ik ongelooflijk lang. Want van tevoren kunnen ze natuurlijk toch al een boel blootleggen. En eraan beginnen, zonder dat iemand last van heeft.
0: Hoe dan precies?
1: Ja, ik ben geen bouwkundige, maar je kunt toch zorgen dat je van tevoren al alles gereed hebt. Hè? En dat je niet nog moet gaan graven naar die tunnelbuizen als het 6 januari is, of weet ik wanneer. Dus dat moet je van tevoren toch wel doen. Hè?
0: Ja, nee, goed, maar ik zou denken, zodra je een stelling neerzet om bij dat gat te kunnen, dan kan er geen auto meer door de tunnelbuis heen.
1: Nee, maar er bovenop toch, hè? Het is toch niet het water? Het is toch aan de kant?
0: Ja, zeker. Maar die scheur zit toch aan de binnenkant van de tunnel?
1: Ja, maar moeten ze niet langs de buitenkant oplossen dan?
0: Oh, ik heb geen idee. Ik dacht eigenlijk gewoon in die tunnelbuis.
1: Ja, een beetje plamuren. Ja, je loopt het ook wel niet zeker. Ja. Dat zal niet zo lang duren. Hè?
0: Maar goed, vertel verder.
1: Nee, oké. Okay, maar daar hebben we dus geen verstand van. Maar ze hadden dus, ze hadden gewoon 2 banen moeten doen met in het midden een betonnen rand. Mm-hmm. Dat kan makkelijk. Mm-hmm. En dan kan je gewoon 1 tunnelbuis openhouden met naar de overkant toe en de andere kant weer terug. Maar dan zeggen ze van de veiligheidsdienst, ja, maar dat mag niet van de tunnel. Want dan dat is onveilig en dan kunnen de diensten er niet bij. Mm-hmm. Maar de andere tunnel, heel dat lange stuk, dat is niet gewoon open.
0: Ja.
1: En van de ene tunnel naar de andere tunnel zijn er om de zoveel kilometer, nee, ik denk om de 500 meter of zoiets, zijn er gangen.
0: Ja.
1: Dus je kunt van de ene tunnel naar de andere tunnel.
0: Ja.
1: Om hulp te verlenen dus. Dus dat, daar hebben ze misschien niet over nagedacht. Ik weet het niet, maar dat is toch de mogelijkheid.
0: Voordat ik het snap. Dan rijd ik dus met mijn ambulance door de tunnelbuis die gerepareerd wordt, zeg maar. En dan ga ik even door dat deurtje heen en dan ben ik...
1: Kom je de andere kant. Dan kom je de andere kant.
0: Ja.
1: Ja. Is dat zo?
0: Maar dat kan niet met die ambulance dan er dan toch komen?
1: Nee, maar ja, dan moet je maar even dragen, hè.
0: Oké. Nou ja, als het zo makkelijk is.
1: Ja. Ja, maar ik bedoel, maar dat zou dus een mogelijkheid zijn. Maar ja, dat is allemaal niet overwogen. Die boot, dat is wel, vind ik wel goed als ze die meer gaan laten varen. Mm-hmm. Maar 40 bussen en zo, ja, die moeten ook door de tunnel.
0: Ja.
1: Dat komt de kosten van een ander. En het verbieden van auto's die niet geboekt hebben. Nou, het duurt niet voor niks zo lang. Dat is volgens mij gewoon niet mogelijk. Als je dat ziet... Met die brug die afgesloten is, er rijden ook vrachtwagens deur. Dat mag ook niet. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dus er komen gewoon een boel mensen naartoe gereden en die weten van niks. Of die denken dat ze van niks weten. En die willen door die tunnel. En die kun je niet verbieden en die kan je ook geen boete geven. Want het is gewoon een openbare weg. En je kunt niet zeggen, jij mag er wel door en jij mag er niet door. En daarom duurt het zo lang, denk ik, van de Provinciale Staten om daar over te communiceren.
0: Ja, zou je denken?
1: Denk het. Maar anders was het al een lange regel.
0: Nou ja, ik denk dat deze mensen zullen wel de wijsheid toch in pacht hebben. Maar,
1: dan laten ze een ander doen. Dat kost weer zoveel miljoen.
0: Oké, nou goed, Cor. Dankjewel weer voor jouw blik op de zaak. Heb je zelf al nagedacht hoe je het gaat eigenlijk aanpakken als je naar de overkant moet?
1: S'nachts, hè. Ik ben categorie 8, heb ik ontdekt.
0: Mm.
1: Dus je komt nooit aan de beurt overdag. Dus dat moet dat nachts maar, hè.
0: Okay.
1: Ik wil met mijn auto naar de overkant en niet met de bus. Waarom ook naar met de bus naar de overkant? Ik werk niet meer.
0: Nou ja, maar dan mag je toch nog steeds wel met de bus mee?
1: Wat moet ik daar gaan doen dan?
0: Nou ja, dat weet ik niet. Ik dacht dat je daar misschien iets te doen had. Maar jij komt gewoon die hele periode niet door bij de tunnel.
1: Ja, ik moet daar een paar keer met de auto naar de overkant gaan kamperen en zo, weet je wel.
0: Oké.
1: Het Watersnoodmuseum, dat is altijd februari. Dan gaan we daar naartoe met de radio. Ja, dan moet ik s'nachts maar gaan. Hè. Dan slaap ik daar met mijn auto. Dan krijg je misschien weer bekeuring. Nou, dan
0: spannend het allemaal.
1: Dan gaan er apen haar zijn, hoor.
0: Nou, Cor, dankjewel voor je bijdrage.
1: Doei.
0: Hoi. Als je ook wil bellen, graag 0118-499999 is het nummer. Er is een reactie van Johnny binnengekomen en die zegt: het heeft geen zin meer om op dit onderwerp te reageren. Gelukkig doet hij het vervolgens toch. Dat is fijn, Johnny. Volgende keer is het leuk als je even belt. Maar voor deze keer via de app. Ze zijn weer te laat en houden geen rekening met ploegendiensten. Hoe moeilijk is het nou om de veerdienst vroeger te laten beginnen en later te laten stoppen?

0: Nog even terug te komen op die klacht over de ploegendiensten en dat daar geen rekening mee wordt gehouden. De pendelbussen die rijden al vanaf 5:30 morgens is het idee en tot 10:30 s'avonds. Een busrit moet dan gereserveerd worden, kost €3. Een extra afvaarten van de Westerschelde-ferry zijn er ook. Het zou dan gaan om 64 afvaarten per dag vanaf 5:45 s'morgens tot 10:15 s'avonds. Een afvaart met de ferry moet ook gereserveerd worden. We gaan naar de volgende beller toe en dat is Jacques Salé. Goedemiddag, zegt u maar.
1: Ja, hallo. Ik was op een idee gekomen.
0: Ah, wat fijn.
1: Als ze nou eens een keer voor alle inwoners van Zeeuws-Vlaanderen dat graven ze door de Lievelingshoektunnel en bij Antwerpen daar mogen, dan is het probleem opgelost.
0: Oh, denk je dat?
1: Nou ja, kijk, met de trein of met de bus en zo, dat heb ik wel een paar keer gedaan. Maar het is, vind ik toch, ik heb meestal, vaak heb ik ook een aanhangwagen bij me.
0: Ja.
1: Met allerlei spullen, ja, dat kan je toch moeilijk in een bus allemaal meenemen.
0: Ja. Ja, dat is waar. Maar goed, ik zat even te denken, hè, misschien voor u nog wel te doen. Maar stel dat je helemaal vanuit Breskes via Antwerpen moet omrijden, is het natuurlijk wel echt een mijl op 7.
1: Nou, het maakt niet zoveel uit, hoor. Ik ga dan via de tolen, of hoe noem je dat? Bergen op Zoom, ja. Tolen. Goede overlijkheden, dus ja. Maar ja, tunnel was gratis, dus ja.
0: Ja, dus dat zou dan wel gecompenseerd moeten worden?
1: Ja, als ze al zouden ze maar iets doen, dan zou ik het al leuk vinden. Ja,
0: okay.
1: Dat is mijn mededeling.
0: Ja, nou, dank voor de suggestie, dat meneer Salé.
1: Dag.
0: Dag, tot de volgende keer. We gaan naar John uit Breskens. Goedemiddag, zegt u maar.
2: Goedemiddag. Wacht even, maar ik hoor.
0: Oh jee. Dat is fijn. Ja. Anders hoort u zichzelf en mij via de echo. Ja, dat is geen goed idee.
2: Ja, ik wil er natuurlijk eventjes op reageren. Want mijn collega's en ik maken natuurlijk dagelijks gebruik van de tunnel. En het is voor ons wordt het toch wel een gigantisch probleem, denk ik.
0: Wat voor werk doet u?
2: Wij werken in de haven. En wij werken in ploegendiensten, in twee ploegendiensten. We hebben een dagdienst en een avonddienst. En die avonddienst die begint om 4:30 en die eindigt om 11:30.
0: Ja.
2: En nou lees ik ook wel in de krant dat de laatste pendel dus om 10:15 had.
0: Ja.
2: Ja, ik zou begot niet weten hoe wij dat in het vat moeten schieten.
0: Nee.
2: Zoals hun dat allemaal naar voren brengen. Kijk, en ik heb al meerdere malen aangegeven van laat nou die boot vroeger starten en laten ze nou eens langer doorvaren s'avonds. En dan kun je daar gebruik van maken. En dan kun je met openbaar vervoer en dan kun je gewoon daar met de bus van de werkgever. En dan kan iedereen op zijn werk komen.
0: Ja, want ik zou dan denken, nou, pendelbussen en boten vanaf ongeveer 5:30 tot 10:30 s'avonds, dat is al heel ruim. Maar ja, u zegt eigenlijk, dat is voor mensen die in ploegendiensten werken gewoon niet ruim genoeg.
2: Nee, dat is ook niet ruim genoeg, want mijn dienst begint eigenlijk. Ik ben dan leidinggevende, dus ik begin allemaal om 7:00 morgens om 7:00.
0: Ja.
2: Nou, dan ben ik in feite al te laat als ik met de boot zou gaan. Mm-hmm. Nou, er is dan misschien wel een mouw aan te passen.
0: Ja.
2: Maar ze zouden natuurlijk, net als vroeger, zouden ze ook eens om 5:30 kunnen beginnen varen vanaf Breskes. Ja. En dan zijn we allemaal op tijd.
0: En dan toch even, want het is niet zo dat u dan vanwege de onmisbaarheid van uw beroep dan aanspraak kan maken op zo'n ontheffing om met de auto door de tunnel te mogen.
2: Nou, kijk, het is binnenkort, het is al heel gauw binnenkort is het al augustus.
0: Ja.
2: Dus we zijn al veel te laat met dit soort dingen te regelen.
0: Mm.
2: Dat had eigenlijk al geregeld moeten zijn. Maar men had eerst nog eens even bakkeleien over een hoop geld.
0: Mm.
2: Waar de werknemer allemaal niks aan heeft van die discussies.
0: Nee.
2: Wij willen gewoon weten hoe wij zo snel mogelijk door de tunnel kunnen naar ons werk en terug naar huis toe. Dat is voor de mensen belangrijk.
0: Ja.
2: Hoeveel geld het allemaal gaat kosten, alles kost geld, hè, tegenwoordig. Maar ze bieden geen oplossing voor de werkmensen. En ze zijn gewoon te laat. Ze zijn gewoon veel te laat met de discussies. Ze praten alleen maar over geld. Je gaat het zien, in september weten we nog niks.
0: Daar maakt u zich echt grote zorgen over?
2: Ja, daar maak ik me zorgen over, inderdaad.
0: Hmm. Ja, want je zou denken, de provincie probeert inderdaad te regelen dat in augustus mensen een aanvraag kunnen doen, hè, voor zo'n reservering. En ze zijn nu dat reserveringssysteem nog aan het optuigen, maar dat is wat u betreft dan dus echt te laat.
2: Tuurlijk, want iedereen wil natuurlijk reserveringen. Dus elke reservering moet bekeken worden en beoordeeld worden. En wie komt er in aanmerking en wie niet.
0: Mm-hmm.
2: En tegen de tijd dat mensen daar uitslag over hebben, dan is dat zeker al te laat.
0: Ja.
2: Ja, ik vind het zeer slecht. En straks zullen jullie zien en dan gaan ze zeggen, ja, we hadden dat toch misschien iets anders moeten doen.
0: Ja, maar dan is het kalf al verdronken.
2: En dan zitten we met de gebakken peren. Hmm. Voorlopig zitten we straks 4 maanden zitten we zonder een tunnel, waar we niet door kunnen. Andere ideeën die geopperd worden, worden niet meer behandeld, want daar is het sowieso al te laat voor. Ja. Men had ook kunnen zeggen van we gaan toch met tegenverkeer rijden en we gaan elke gereserveerde rij met auto's gaan we gewoon begeleid door die tunnels voeren. En dan rij je maar met z'n allen achter elkaar met 50 km per uur met een begeleider ervoor en dan ga je door. Ja. Dan ben je in ieder geval aan de andere kant.
0: Ja. Ja, zeker. Nou, hou ons op de hoogte wat u er nog over hoort. En nou ja, laten wij ons proberen ook zo goed mogelijk iedereen op de hoogte te houden via Omroep
2: Zaandam. Ja, goed, ik heb personeelszaken vandaag nog gebeld en die weten van niks. Nee. Die weten gewoon nog niet hoe het geregeld wordt en wat of er eventueel geregeld gaat worden voor ons personeel van ons bedrijf.
0: Ja.
2: En ja, ik vind dat echt een slechte zaak. En dan mag de provincie gerust weten. En ik vind dat ze gewoon alles het werk moeten stellen om de gewone man, die of dus werkt, en ook echt nog werkt, voor zijn geld, te helpen. En dat ze nog hun werk en naar huis kunnen. Dat vind ik zeer belangrijk.
0: Ja, want,
2: voor de mensen, waar ik mijn werk, en voor mezelf.
0: Want werk in de haven wordt toch wat ingewikkeld om dat digitaal te doen via een online vergadering, hè?
2: Ja, dat gaat niet. Men praat van, misschien kunnen we eens contact leggen via Teams, maar daar hebben we allemaal geen tijd voor.
0: Nou, John, dankjewel voor het bellen.
2: Ja, graag gedaan.
0: En sterkte ermee.
2: Ja, dat gaan we nodig hebben, ben ik bang.
0: Dat denk ik ook.
2: Goedenavond.
0: Hetzelfde. Dag. Van Breskens naar Koudekerk, naar de heer Wondergum. Goedemiddag, zegt u maar.
3: Goedemiddag. Ik ga dan een ding houden met, hoe doen ze dat met de bietencampagne?
0: Oh, ja, want daar heeft u zo uw vragen bij.
3: Ja, vanaf december of september beginnen ze met de bietencampagne. En dat loopt meestal door tot februari, maart.
0: Mm-hmm.
3: Dan rijden ze meestal ook nog. We doen maar als ze van de overkant moeten komen, van IJzerdijk, van Noosburg en zo. Die komen allemaal door die tunnel.
0: Ja. Nou ja,
3: moeten helemaal over Antwerpen moeten.
0: Ja, of dat is dan dus ook verkeer waar die zo'n reservering kunnen doen, aanvraag kunnen doen, omdat het essentieel verkeer is of zoiets. Ja,
3: ja, ik denk het ook wel. Want ik weet ook niet. Want, maar dat is natuurlijk. Ja, die rijden dag en nacht.
0: Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat u daar vragen over heeft.
3: Ja.
0: Dank voor het opwerpen daarvan, meneer Wondergum.
3: Dankjewel.
0: En tot de volgende keer.
3: Jo.
0: Eerst even naar wat reacties die we online hebben gekregen. Een reactie van Derk. Derk zegt, goeiedag, er wordt nu al volop gepraat over 11 naar 22 miljoen. Maar weten ze zeker dat het bij 4 maanden niet straks weer verdubbeld wordt. En bij 8 maanden niet nog een keer. Dan een reactie nog van Wim Scherpenisse. En die zegt, waarom laten ze boten varen van de Sloehaven gelijk naar Terneuzen voor voetgangers en fietsers, in plaats van alleen het fietsvoetveer? En Peter zegt nog, ze hadden 2 boten van de PSD moeten behouden. Toen zeker voor calamiteiten en voor boeren en ook voor gevaarlijk transport. We gaan naar onze volgende beller. En dat is iemand die alvast antwoord kan geven op de vraag over de bietencampagne. Kees Hansen, goedemiddag, zegt u maar.
4: Goedemiddag, ja, maar Kees Hansen. Ja, voor ons als bestuurder voor Koosen hebben we natuurlijk hier al ook over van tevoren nagedacht.
0: Mm.
4: Dat we zeiden van hoe moeten we hier nu mee omgaan als we dus in januari nog bieten naar die fabriek moeten krijgen.
0: Ja, want dat is in Berg op Zoom volgens mij, hè?
4: Ja, Dinteloord.
0: Ja, precies. Ja, excuus.
4: En de campagne is er nu op aangepast. Dat is hier Vlaanderen de laatste bieten 4 december richting de fabriek gaan.
0: Ah.
4: Zodat als de tunnel dicht gaat, dat de bieten uit zeer Vlaanderen weg zijn.
0: Hm. Maar dat is dan wel de vraag of dat natuurlijk allemaal lukt.
4: Ja, dat is natuurlijk. Ja, wij hebben ook met de natuur te maken en met. Je kan natuurlijk op papier kunnen wij alles regelen, maar in die landbouw is het nogal eens zo dat de natuur roet in het eten gooit.
0: Ja, ja, stel dat het veel gaat regenen, dan zeggen jullie ja, het is nog even te nat om te rooien.
4: Ja, nou ja, goed, daar zullen natuurlijk de boeren straks in Zeeuw-Vlaanderen toch rekening mee moeten houden dat ze misschien hun bieten iets eerder aan de hoop hebben om zeker te zijn dat ze natuurlijk voor die datum richting de fabriek kunnen.
0: Ja.
4: En ja, mocht dat dan met calamiteit en toch anders gaan, ja, dan zal er toch gekeken moeten worden om misschien via België om te rijden. Maar ja, dat zijn natuurlijk allemaal scenario's die ga je bedenken als het zover is.
0: Ja.
4: Maar ja, we hebben in voorhand geprobeerd om zoveel mogelijk hier richting aan te geven.
0: Ja, en dit gaat dan over de bieten. Weet je ongetwijfeld ook hoe het verder zit in de agrarische sector. Hoe is het voor andere boeren eigenlijk?
4: Nou ja, kijk, een bedrijf als Van der Bilt, die dus vlasrollen ontvangt, noem maar eens wat, die bijvoorbeeld van Schouwen-Duiveland, maar ook van de Beverlanden en Tolen richting Zeeuw-Vlaanderen moeten. Ja, dat zijn allemaal bedrijven die gewoon van tevoren al hier rekening mee moeten houden. Om toch zoveel mogelijk te proberen om in die maanden dat die tunnel gesloten is, zo weinig mogelijk bewegingen natuurlijk die kant op moeten maken.
0: Ja, gaat dat lukken?
4: Nou ja, dat is natuurlijk op bepaalde gevallen is dat toch wel discutabel of dat allemaal gaat lukken. Maar ja, iedereen gaat wel proberen natuurlijk.
0: Ja, maar ja, dat gaat waarschijnlijk ook wel wat doen met de inkomsten.
4: Ja, en met de kosten.
0: Ja.
4: Kijk, weet je wat het is? We kunnen het met z'n allen allemaal organiseren. Ook als het anders moet. Maar ja, wie gaat dan de rekening betalen? Ja. Toevallig mag ik dan ook nog een beetje provinciaal bestuurder zijn. Dus daar zullen we ook daar goed over na moeten denken. Dat we, als er extra kosten gemaakt moeten worden, dat die toch ook ergens weer vergoed moeten worden.
0: Ja, maar je kunt natuurlijk niet alles maar eindeloos blijven vergoeden, lijkt me.
4: Nee. Dus ja, daar moet je met z'n allen toch even goed over nadenken. Hoe je hier handen en voeten aan gaat geven.
0: Ja. Ja, maar dat gaat goed komen, begrijp ik.
4: Dat zeg ik niet. Oh. Dat zeg ik niet. Ja, je kan proberen het allemaal zo goed mogelijk te doen. Maar ja, kijk, weet je wat is? Ook met zo'n tunnelreparatie, daar gaan ze uit van bepaalde dingen. Maar iedereen weet dat als je ergens aan gaat beginnen, dat het ook nog wat tegen kan vallen.
0: Mm-hmm.
4: Dus ja, het is te hopen dat het allemaal gaat binnen de planning zoals dat geprognosticeerd is.
0: Mm-hmm.
4: Maar ja, de kosten zijn niet voor niks van 11 miljoen nu al opgetrokken naar 22 miljoen.
0: Ja.
4: Dus we zullen zien waar we uitkomen.
0: Ja, want er is dan ook al zo iemand die zo'n appje stuurt van, ja, voor je het weet, over een paar maanden wordt het weer verdubbeld.
4: Nou ja, kijk, weet je wat het is? Het is niet zomaar een gat uit de lucht natuurlijk, die verdubbeling.
0: Nee, maar ja.
4: Alles is berekend en doorberekend en je maakt in het begin een planning. Maar zoals je het weet, in deze wereld is alles zo verschrikkelijk duur. Dat je dikwijls op die planning dan bij moet stellen. Nou, en dan van 11 naar 22 miljoen, dat is natuurlijk wel een dingetje. Want ja, dan heb je toch die eerste planning niet erg goed gemaakt. Want anders had je nooit een verdubbeling kunnen hebben van geen wat er nu gebeurt.
0: Nee, nou ja, en dan zijn er dus mensen die denken, ja, hoe goed is dan de nieuwe planning? Maar goed, zal de toekomst uitwijzen, vrees ik, Kees.
4: Zo is dat.
0: Nou, dankjewel voor je bijdrage. In ieder geval fijn dat we antwoord hebben op dat het in ieder geval goed zou moeten komen als alles gaat zoals het gaat met de bietencampagne.
4: Ja.
0: Dat is dan toch iets.
4: Ja.
0: Dankjewel voor je tijd en een fijne avond.
4: Alsjeblieft.
0: Tot zover deze editie van Zegt u maar. Met de laatste stand van zaken als we het hebben over de stelling 22 miljoen en een hoop onduidelijkheid. De reparatie van de tunnelscheur moet echt anders. Met een duidelijke uitslag 94% is het daarmee eens en 6% is het daarmee oneens.

0: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Spectaculaire aanbiedingen bij
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
10: Hè? Nu alweer?
9: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
10: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
9: Ook dan moet je aangifte doen.
10: Nou, goed dat je het zegt.
9: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
20: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
21: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
22: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches wanna look like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
26: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
27: Rustig, adem in,
26: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
27: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
28: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
29: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
30: Drie sterren slot.
29: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
31: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema. Omroep
32: Zeeland. Als eerste gemeente in Zeeland doet Vlissingen mee aan een landelijk project waarbij kwetsbare jongeren een kamer kunnen krijgen in een soort pleeggezin light. Maar er is nog helemaal geen animo voor om zo'n pleeggezin light te zijn dan toch. Straks de details. Het is 6:05 en dit heb ik verder voor je in het komende half uur. Het kan nog wel enkele weken duren voordat er meer duidelijkheid komt over de oorzaak van de trambotsing bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Dat en ander nieuws uit binnen- en buitenland. En over 10 minuten dan praat Steven van der Gijzen hierbij over de weersverwachting van de komende dagen. Wil je reageren op deze uitzending? Stuur dan even een appje naar 0118-499999. Een heel goedenavond en wat fijn dat je luistert naar Zeeland komt thuis.

0: Dat zo. 6:10 is het. Als eerste gemeente in Zeeland doet Vlissingen mee aan een landelijk project. Kamers met aandacht. Inwoners die een kamer over hebben kunnen zich sinds april van dit jaar aanmelden om die kamer te verhuren aan een kwetsbare jongere die nog net niet helemaal klaar is om zelfstandig te wonen. Alleen, er heeft zich nog niemand met een kamer gemeld in onze provincie. In Zuid-Holland gebeurde dat al wel en Miranda van der Deil heeft daar iemand in huis genomen en ze vertelt hoe dat dan eigenlijk gaat.
1: Bij ons, bij mijn man en mij, onze 4 kinderen zijn uitgevlogen. En ik werk ook bij Kamers met Aandacht. Ik ben dit gaan doen toen ik in de jeugdzorg werkte en zag dat heel veel jongeren het niet redden. Wanneer ze, ik weet niet hoe het met jou is geweest, maar ik ben op mijn 19e op mezelf gaan wonen. Ik belde nog elke dag naar mijn moeder om te vragen hoe lang moeten die aardappels op het vuur. Of ik heb een brief gekregen van de gemeente dat ik gemeentelijke belastingen moet betalen. Hoe vaak gebeurt dit?
0: Oh, daar ben ik nog steeds van. Alles over, hoor.
1: Ja, precies, dat bedoel ik. Dus je hebt een steunend netwerk om op terug te kunnen vallen. En dat ontberen vaak de jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg. Die op hun 18e moeten ze dan de jeugdzorg verlaten. Of willen ze dat ook, want ze zijn het ook vaak wel spuug zat. Maar helemaal zonder vangnet eigenlijk op jezelf gaan wonen is dan gewoon een hele grote stap. Die dus, hebben we gezien, heel vaak jongeren het niet redden. En in het kader van Practice What You Preach hebben mijn man en ik besloten om ook een kamer te bieden aan, in dit geval Attekan, die woont bij ons 15 maanden inmiddels. Hij is ooit uit huis geplaatst omdat er een behoorlijke huiselijk geweldsituatie is geweest tussen zijn ouders, waardoor zijn moeder in een verpleeghuis is gekomen en niet meer de zorg voor haar kinderen kon dragen. Dus dat zijn de verhalen. En het is een superleuke gozer. Echt een hele lieve, zachtaardige jongen. Die gewoon uit een hele ingewikkelde thuissituatie kwam. En ik heb zelf dus heel lang in de jeugdzorg gewerkt. En ik had ook boefjes in de jeugdzorg. En die komen niet op een kamer met aandacht. Wij vragen altijd aan de hulpverlener die een jongere aanmeldt. Zou je deze jongere ook zelf in huis nemen? Of zou je die bij je ouders in huis plaatsen? Want ja, ik had ook wel jongeren die dan zou je terugkomen van je werk en dan is je halve huisraad verkocht. Dus dat moet je natuurlijk ook niet hebben. Dus nee. wij doen wel echt een selectie ook met de zorgaanbieders. Mm-hmm. Dat we zeggen, zorg, kijk wel dat dit jongeren zijn die eigenlijk zelfstandig al kunnen wonen, maar die nog zo baat hebben bij dat steunend netwerk. En het is, mijn man zegt wel eens, ja, wij doen helemaal niks. Nee, we doen eigenlijk helemaal niks. Maar hij betaalt huur aan ons. Hij maakt zijn potje. We delen de badkamer. We hebben wel een kleine kitchenette gemaakt. Dus daar vreubelt hij zijn eigen maaltje in elkaar. Maar het zijn juist die hele kleine dingen. Het voorbeeld dat wij leven. Hij heeft meegegeten met kerst. Een keer sloegen de stoppen eruit. En dan laat ik zien hoe dat gaat. Hij is met mijn man een keer naar de bouwmarkt geweest, was hij nog nooit geweest. Weet je, dus echt van die hele inimini dingetjes die heel veel betekenen. En hij zegt zelf, ik heb altijd in de jeugdzorg gewoond, heel druk, heel veel jongeren bij elkaar. En hier heb ik eindelijk gewoon rust. En kan ik gewoon. En hoef ik niet elke keer over ieder gesprek over mijn doelen te hebben, wat in de jeugdzorg wel is. Ja. Maar dat hij gewoon kan wonen.
0: Ja. Miranda van der Deil was dat over het project Kamers met Aandacht. En heb je een plekje over? Laat het dan vooral even aan ze weten.

0: Max and Andy Grammer and The Thing I Love maakt het bijna 17 minuten over 6. En van onze weerman, Steven van der Gijzen, willen we dan natuurlijk heel graag weten hoe het staat met de weersverwachting.
1: Nou, vanavond en vannacht domineert ook de bewolking. Kouder dan 15 graden wordt het niet. Staat vannacht maar weinig wind. En morgen starten we opnieuw met veel bewolking, maar is het wel overal droog. Morgenmiddag komt de zon dan geregeld tevoorschijn en het wordt warmer. Morgenmiddag gaan die temperaturen stijgen naar zo'n 24 tot lokaal 26 graden.
0: En wat betekent dat voor het weekend?
1: Nou, zaterdag wordt het nog warmer, geregeld zon, overal droog. De temperaturen lopen op naar zomerse waarde, tussen de 25 en lokaal misschien zelfs 27 graden. Zondag, dat is dan duidelijk de mindere dag van het weekend. Veel bewolking, van tijd tot tijd wat regen of een aantal welkome buien. De temperatuur die doet weer een stapje terug naar zo'n 23 graden. Ook maandag valt er nog een laatste bui en is het relatief koel met zo'n 22 graden. Maar vanaf dinsdag, dan lijkt het warme zomer weer helemaal terug te keren. We krijgen te maken met een zuidelijke wind, geregeld zon, overal droog. En dan wordt het woensdag en donderdag wellicht weer 28 graden.
0: Meer over het weer natuurlijk altijd op omroepzeeland.nl/weer en in onze app. Stefan, fijne avond.

0: Eternal en B.B. Winans en I Wanna Be The Only One. Bijna 7:08 is het. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten heeft haar hoogtevrees overwonnen en heeft geabzeild van de Euromast. Het was een belofte die ze had gedaan. Ja, beloftes moet je nakomen. Maar hoe is het haar vergaan? Je hoort het straks. Eerst ander nieuws van vandaag. Het kan nog wel enkele weken duren voordat er meer duidelijkheid komt over de oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug bij Rotterdam. Dat meldt regiovervoerder RET. De harde schijven moeten eruit gehaald worden. De beelden die erop staan moeten bekeken worden. Ook wordt de black box met voertuigdata bekeken voor technisch onderzoek. En dat moet allemaal zorgvuldig gebeuren, meldt de vervoerder. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door het team opsporing verkeer van de politie. Bij die botsing gisteren raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. 6 mensen moesten naar het ziekenhuis. In de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden bewoners en toeristen geëvacueerd. In het gebied woedt een hevige natuurbrand. De zoveelste al in korte tijd, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: Meer dan 2000 hectare is inmiddels in vlammen opgegaan in het departement Gironde. En het brandgebied neemt nog altijd toe in hoge snelheid. Sinds vannacht zijn honderden brandweermensen daarvoor op de been. Zo'n 12.000 personen hebben het gebied in alle ruil moeten verlaten. Dat zijn inwoners, maar ook veel vakantiegangers. 6 campings zijn inmiddels ontruimd.
0: Bij de brand bij Bordeaux zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De Algemene Onderwijsbond die slaat alarm over zorgstages in het mbo. Die stage is een verplicht onderdeel van de zorgopleiding. Maar Andries Knol, de hoofdbestuurder van sector mbo bij de Algemene Onderwijsbond, vertelt dat studenten de hulp van malafide leerbedrijven inschakelen en dan doen alsof ze een stage hebben gevolgd.
2: Maar komen helemaal niet op die stage, maar krijgen wel een afgetekende stagekaart en kunnen op basis daarvan dan hun diploma halen. Op het moment dat docenten daar op bezoek gaan, ja, dan worden dingen in de scène gezet. En dan heeft een docent zoiets van, ja, dit klopt niet. Dit is helemaal geen zorgbedrijf. Ik zie helemaal geen persoonlijke spullen. Ik zie nauwelijks cliënten. Wat is hier aan de hand? Ja, dat zijn de zaken waar men tegenaan loopt.
0: Nou, heftig. En goed dat er alarm over wordt geslagen, zou je zeggen, door de AOB. En dan nog even terug naar Rotterdam voor iets leuks dan toch, want hun burgemeester heeft haar hoogtevrees overwonnen en is gaan abzeilen van de Euromast. Ze had voor de gemeenteraadsverkiezingen beloofd om dat te doen als de opkomst hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. En dat bleek net het geval. En dus maakte belofte schuld. Schouten was vooraf zenuwachtig en vooral het moment dat ze echt vaste grond moest loslaten op 100 meter hoogte was lastig.
3: Je moet over het randje heen stappen en dat is zo onnatuurlijk. Dan denk je echt van, maar ik heb dan, hoe moet ik het met mijn voeten doen? En dat moet je er zelf op vertrouwen dat dat touw dan je wel gaat houden. Nou, dat was even een moment.
0: Even een moment, maar het is allemaal goed gekomen. En Robjette, die was er niet bij. Ja, hij had beloofd samen met Schouten naar beneden te zullen gaan, maar hij was verhinderd, waren de berichten.

0: Organiseer je iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
4: Spectaculaire aanbiedingen bij Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
5: Onze Zeeuw van de Dag was vandaag in het bos om geïnterviewd te worden door Omroep Zeeland. Nou, wat hij verder gedaan heeft vandaag, dat ga ik zo meteen maar eens even aan hem vragen. Na een overzicht van het Zeeuwse nieuws. En dat krijgen we van Stefan Dano. Goedenavond.
6: Goedenavond. De gemeente Goes wil 1 miljoen euro uittrekken voor meer parkeerplekken bij het Westerlooppark in Kloetingen. Verschillende clubs maken gebruik van het sportpark, ook voetbalclub Kloetingen. En tijdens wedstrijden kan het druk zijn. In totaal moeten er 148 nieuwe parkeerplekken bijkomen. En ook de toegang van het park wordt vernieuwd. De gemeenteraad moet het voorstel van het college nog wel goedkeuren. Bij windenergie denk je al snel aan windmolens op land en op zee. Maar in Zeeland wordt nu ook gekeken naar een heel andere manier om stroom uit wind te halen. Met vliegers. Op honderden meters hoogte maakt een enorme vlieger rondjes en laat daarmee een generator draaien. Het bedrijf Kite Power gaat bij Schavenpolder onderzoeken of dat werkt, zegt manager Zweden Rugling.
7: Dat zijn echt serieuze apparaten, vergelijkbaar met een klein appartement in Den Haag, bijvoorbeeld waar ik woon. Dus elke keer als de vlieger de lucht in gaat, gaat daar mijn badkamer, de keuken, de zitkamer, alles gaat de lucht in. En hoe groter de vlieger, hoe meer energie je opwekt. Maar je kan ook natuurlijk daarmee spelen. Dus dat je zegt, ik doe een kleinere vlieger als het te hard waait, dat je niet te veel gaat produceren.
6: De jachthavens in Ierseke hebben meer en betere camera's gekregen. Er staan nu ook camera's gericht op de ingang. En die moeten criminaliteit zoals drugsmokkel tegengaan. De gemeente Rijmerswaal waarschuwt dat niet alleen grote havens zoals Vlissingen, maar ook kleinere jachthavens door criminelen worden gebruikt. De havenmeester houdt de beelden in de gaten. Buiten werktijden heeft een meldkamer toegang tot de beelden. En Ajax begint vanavond het Europese voetbalseizoen, maar nog zonder verdediger Dijsjans uit Goes. Hij is geblesseerd en kon niet mee naar Servië voor de wedstrijd vanavond tegen Vojvodina in de Conference League. Jansen keerde deze zomer terug bij Ajax. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. Tot slot nog het weer. Vanavond en vannacht droog met wat wolkenvelden. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar 15 graden. Morgen begint bewolkt, 's middags meer zon en bij een zuidwestenwind wordt het 24 tot 26 graden. Zaterdag zonnig en nog iets warmer. Zondag bewolkt en kans op regen. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland verkeersinformatie. Kom je nou vanuit Rotterdam en wil je over de A29 naar Zeeland, dan ben je mooi in de aap gelogeerd. Want eerst sta je in de file tussen Oud-Beijerland en de afrit Numansdorp. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. Maar vanaf Numansdorp tot aan Willemstad komt er nog eens een half uur bij. Nog eens 7 kilometer file. Ook de andere kant op trouwens, tussen knooppunt Sabine en knooppunt Hellegatsplein in de richting van Rotterdam, 20 minuten vertraging. Daar staat een file van 3 kilometer.
8: Omroep Zeeland. Goedenavond.

0: Ronan Keating en Loving Each Day. Even voor 7 uur blikken we terug op de dag van vandaag aan de hand van een aantal opvallende fragmenten hier op de radio te horen. Gaat het bijvoorbeeld over de nazaat van een beroemde kunstschilder uit de 17e eeuw. Daarvoor praat ik met collega Carlijn de Splenter nog even over wat er nu bekend is geworden over dat reserveringssysteem en dat extra geld voor de tunnelscheur. Maar eerst gaan we naar onze Zeeuw van de Dag. Het is weer een prachtige dag om het bos in te gaan. En iemand die dat elke dag doet is Stijn Steurijs, onze Zeeuw van de Dag. Want hij is boswachter in Zeeuws-Vlaanderen bij Staatsbosbeheer. En onze Zeeuw van de Dag. Dus Stijn, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Was mijn collega Katie eigenlijk een beetje aardig tegen je?
1: Ja, dat ging helemaal goed.
0: Gelukkig maar. En zij was vandaag bij jou op bezoek vanwege de droogte in het bos. Hoe erg is het eigenlijk?
1: Nou ja, de beuken die zijn eigenlijk over de helft uitgevallen. Ja, je hebt eigenlijk al een soort herfstgevoel als je in het bos loopt.
0: Ja, maar betekent dat ook dat er gewoon bomen dood zullen gaan?
1: Ja, dat is nog altijd even afwachten. Meestal is het in een bossituatie wel een periode van meerdere jaren waarop je dat pas kan vaststellen. Mm. Maar meerdere jaren achter elkaar kan wel degelijk een probleem vormen. Ja.
0: Ja, en dat het nu herfst lijkt, is dat alleen gewoon een beetje balen? Of kan het ook wel daadwerkelijk voor zorgelijke situaties zorgen?
1: Nou ja, het betekent dat de bomen hun energie op dit moment in het behoud van de wortels steken en niet in het behoud van het blad. Mm-hmm. Dus ja, als het nog langer droog blijft, dan heb je wel kans dat er definitieve schade kan gaan optreden. Ja?
0: Mm-hmm. En als er nou brand uitbreekt, dan is dit natuurlijk ideaal om het eens goed te laten fikken, zogezegd.
1: Zeker, want zowel de ondergrond is droog, maar de bladeren die vallen zijn ook droog. Dus ja, die combinatie van, dat zorgt wel voor versnelde uitbreiding van brand, zeker.
0: Ja, want het is natuurlijk altijd al niet zo best als er brand uitbreekt in een bos. Kijk naar de Klinkse bossen van vorig jaar. Maar als het zo droog is, dan kan het natuurlijk echt razendsnel gaan.
1: Ja, het gaat letterlijk als een lopend vuurtje.
0: Ja, ja. En is daar wat aan te doen?
1: Ja, er worden tegenwoordig wel wat meer maatregelen genomen. Denk aan extra brandpaden in het bos. Hè, dat ze een paar meter extra moeten overslaan voordat ze bij een ander bosvak komen. Maar je tovert niet zomaar ergens water je gebied in.
0: Nee, dus het is ook gewoon een beetje leidzaam afwachten tot het weer gaat regenen dan?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja. Is het nou helemaal even door de bende of is het nog steeds wel gewoon mooi om naar het bos te komen?
1: Ja, de herfst is altijd mooi. Dus wat dat betreft is de herfst alleen wat vervroegd in sommige gebieden. Ja, dus het is nog steeds een hele mooie periode. Zeker.
0: En vooral knisperende blaadjes natuurlijk dan overal om je heen.
1: Ja, dat geeft ook weer een hele mooie situatie natuurlijk.
0: Mm. En voor de dieren in het bos, is het daarvoor eigenlijk nog een probleem?
1: Ja, die moeten steeds verder naar andere gebieden, naar andere watertjes om aan hun water of voedsel te geraken. Dus je hebt wel kans dat ze vaker een weg over moeten steken, wat natuurlijk ook weer voor gevaarlijke situaties kan zorgen.
0: Nou, op alle manieren dus extra goed oppassen in het bos. Dat is eigenlijk het advies van onze Zeeuw van de Dag van vandaag. Stijn, je bent nog tot middernacht onze Zeeuw van de Dag, dus geniet er nog een beetje van.
1: Komt helemaal goed.
0: En dankjewel dat je onze Zeeuw van de Dag wilde zijn.
1: Ja, geen probleem. Bedankt voor de uitnodiging.

0: ABBA was dat en Ring Ring. De provincie wil 2 keer zoveel geld uittrekken om het verkeer in goede banen te leiden tijdens de reparatie van de tunnelscheur begin volgend jaar is dat. De eerste maanden van 2027. Eerst werd gedacht aan 11 miljoen, maar het wordt nu 22 miljoen vanwege de inzet van pendelbussen, grotere parkeerterreinen, meer afvaarten van de ferry. Ik vroeg aan collega Carlijn de Splinter hoe het nou toch kan dat er zoveel extra geld nodig is.
1: Ja, er werd eerst al ingezet op die extra bussen en die extra afvaarten, maar de gedeputeerde heeft gesprekken gevoerd met bedrijfsleven, ook het onderwijs, en kwam er eigenlijk achter, dit is niet voldoende, er is meer nodig. Dus ja, meer maatregelen is meer geld en daarom worden er extra pendelbussen ingezet. Het wordt opgeschaald en in eerste instantie werd misschien wel te laag ingezet, maar dat is nu dus bijgeschaafd.
0: Ja, dat geld is dus onder meer nodig voor extra bussen. Is eigenlijk al duidelijk hoe dat er dan uit moet gaan komen te zien met die pendeldienst?
1: Ja, daar is ook vandaag meer duidelijkheid over gekomen. Er komen dus 2 grote parkeerplaatsen voor 5500 auto's. 1 in het Sloeggebied in Vlissingen en eentje bij de skihal in de Koegerspolder in Terneuzen. Nou, eerst werd gedacht dat tussen die 2 parkeerplaatsen pendelbussen gingen rijden. Maar daarvan is nu gezegd van nou, we hebben eigenlijk wel uitbreiding nodig. En die komt er. Er komen dus extra pendelbussen vanaf bijvoorbeeld de parkeerplaats in Terneuzen. Die gaan rechtstreeks naar de treinstations in Goes en Middelburg. Maar ook naar het busstation in Terneuzen. Daar kan je opstappen op zo'n pendelbus. En er komt er eentje bij naar de Kenniswerf in Vlissingen. En dat was een grote vraag van de Hogeschool Zeeland. Want die zei van, nou, voor onze studenten hebben we echt goed vervoer nodig tijdens die tunnelafsluiting. En die is er dus ook bijgekomen. Vandaar dat er meer geld nodig is. En daarnaast blijft gewoon het openbaar vervoer in Zeeland gelden. En dan kan je bijvoorbeeld vanaf het treinstation in Goes op de trein verder stappen of vanuit een andere plek op een andere bus. En daarnaast blijven dus ook die afvaarten van de Westerschelde ferry. Dat worden er meer elk half uur en ook langer op een dag.
0: Ja, tegelijkertijd zijn er ook nog mensen die toch met de auto natuurlijk door de tunnel mogen. Daarvoor geldt dat reserveringssysteem. Is daar ook dan meer duidelijk over geworden?
1: Ja, misschien is het goed om nog even dat reserveringssysteem kort uit te leggen, als dat kan. Nou, die tunnelscheur zit dus in de Oostbuis. De Westbuis blijft 4 maanden open tussen 11 januari en 16 mei. In bloktijden en op reservering. Dus je kan het ene bloktijd kan je naar de van Terneuzen naar Borselen. 10 minuutjes wordt die tunnelbuis omgebouwd en dan kan je vanaf de andere kant terug. Daarvoor moet je reserveren. Daar kom je dus ook niet altijd voor in aanmerking om zo'n reservatie te maken. Dan moet je eerst kijken of je in een bepaalde categorie valt. En daarvan is nu bekendgemaakt dat eind augustus kunnen categorieën 4 en 5, en dat is vrachtverkeer en noodzakelijk werkverkeer, die kunnen een aanvraag gaan doen om te reserveren voor een bloktijd. Op een later moment komt daar ook categorie 3 bij, dat is collectief vervoer. Dus als wij in een busje met 8 personen, dan mogen wij ook een aanvraag doen. Maar let wel op, een aanvraag doen betekent niet dat je meteen gereserveerd hebt. Want ze gaan eerst nog kijken van, goh, kom jij daar echt voor in aanmerking? En ze willen het ook eerlijk verdelen. Dat niet het ene bedrijf, groot bedrijf, alle blokmomenten reserveert en erdoor kan en dan een klein bedrijf niet. Dus daar gaan ze dus ook nog naar kijken.
0: Ja, want je zegt eind augustus, het moet natuurlijk niet zo zijn dat iemand dan op die dag klaar gaat zitten 's morgens om 9 uur en al die bloktijden reserveert.
1: Nee,
0: zeg maar.
1: Dus vandaar dat ze dus, je kan een aanvraag doen en daarna gaan ze nog kijken of je die ook daadwerkelijk krijgt.
0: En zeg maar de gewone sterveling, zoals jij en ik, mogen wij dan eigenlijk de tunnel nog door?
1: Nou ja, die kans is echt heel erg klein. Wij mogen een aanvraag gaan doen vanaf 21 december. Voor de plekjes die dan nog over zijn. En ja, de kans is heel klein dat daar echt nog een plekje bij zit.
0: Ja, dus wij zijn dan aangewezen, als voorbeeld, op dat busvervoer met die pendeldienst.
1: En dat is ook altijd nog de strekking geweest van blijf thuiswerken als het kan of pak het openbaar vervoer. En daarom zetten ze daar nu ook echt op in. Want die passages door de tunnel moeten echt omlaag, wil dit hele plan gaan slagen. Want anders wordt het 1 grote puinhoop.
0: Begin deze week was er nog die brandbrief van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Die zeiden van, nou, er moet echt meer duidelijkheid komen. Is vandaag dan, denk je, de duidelijkheid die ze bedoelden? Hoe werd daarop gereageerd op het provinciehuis?
1: Ja, daar heb ik ook nog even gevraagd van, snappen jullie die paniek bij bedrijven dat het wel heel erg lang duurt? Het is bijna januari, wat moeten wij gaan doen? Van der Maas snapte dat, maar hij zei, ik kon ook niet eerder, want dat verkeersbesluit moest nog worden genomen. Daar kwamen zienswijzers op. Ja, eer dat we dan kunnen gaan communiceren wat er gaat gebeuren, moest eerst goed gekeurd worden. Dat is nu dus gebeurd. Het was ook gewoon echt een grote puzzel en dat blijft nog steeds. Er zijn nog steeds heel veel vragen, maar hij denkt wel dat bedrijven van nu kunnen gaan kijken door die inzet van die pendelbussen, die bloktijden, dat reserveringssysteem, dat ze wel wat concretere plannen kunnen gaan maken.
0: Nou, Provinciale Staten moeten natuurlijk nog wel akkoord geven voor die verdubbeling van dat geld dat ervoor nodig is, die 22 miljoen. Dus dat is nog even afwachten wanneer dat gaat gebeuren. Daarvoor komen ze 4 september bij elkaar voor een extra vergadering.
1: Extra statenvergadering voor ingelast. Dus.
0: Hou ons op de hoogte, Carlijn. Dankjewel. You should see.

0: Ed Sheeran en Camera. Het is bijna 7:08. We gaan terugblikken op de dag van vandaag aan de hand van 3 opvallende fragmenten. De gemeente Rijmerswaal die zoekt herinneringen en documenten uit de Tweede Wereldoorlog. Die moeten de lokale geschiedenis levend houden. Zoals bij de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. Vertelde burgemeester Jan Lutijn vanmorgen.
1: Want we hebben 6 herdenkingen, elk jaar weer. We vinden het het mooist dat we iets kunnen laten zien of kunnen laten horen of mogen doorvertellen uit het dorp zelf. Dus in waarde over waarde en Ierseke over Ierseke. Dat is de bedoeling.
0: Lutijn hoopt dat mensen die de oorlog hebben meegemaakt zich melden of hun kinderen of kleinkinderen die verhalen of documenten hebben. In Goedemorgen Zeeland was er contact met de 10-jarige Jonathan uit Heist op de Berg, ligt bij Antwerpen. Hij ontdekte dat hij een nazaat is van een kunstschilder uit de 17e eeuw, Jan Haak. En die hangt dan in Museum 't Landshuis in Hulst. En dus ging Jonathan maar eens even kijken naar het werk van zijn familie.
2: Ja, toen ik in een kamer van boven kwam, zag ik dat er schilderijen hingen van Johannes Romanus Haak, Jan Haak. Dat was een kunstschilder uit Hulst, die eigenlijk bekend is geworden door zijn portretten van de lokale bevolking die hij schilderde. En dat blijkt dus een verre familielid van mij te zijn, want ik stam af van zijn zus, genaamd Justina Godeliva Johanna Haak, die ook bij hem ingewoond heeft.
0: Geweldig verhaal. En dan even naar Zeeland komt thuis. Daarin had ik contact met Ruben de Visser. Hij is namens de Zeeuwse brandweer samen met nog 19 andere brandweerlieden in Catalonië. Daar leren ze van hun Spaanse collega's hoe zij daar de natuurbranden voorkomen en bestrijden. En ik vroeg aan Ruben of het ook nog een beetje gezellig is daar.
3: De burgemeester kwam ons gisteren ook nog persoonlijk bedanken, de groep, dat we meegeholpen hadden. Dus het wordt zeker gewaardeerd.
0: Mooi zo. En tegelijkertijd hebben jullie kapitein Rooibos voor ze gedraaid?
3: Ja. Je bent goed ingelicht. Ja, goed. Zeeland dragen we goed voor, inderdaad. Er werd gevraagd aan ons van, goh, wat is eigenlijk nu het lied uit Zeeland? Nou, we begonnen eerst met Mariette, maar die sloeg niet zo aan. En ik zei, nou ja, kapitein Rooibos, ook wel een mooie. En die is eigenlijk goed aangeslagen hier zo. En als we met de hele groep naar boven zijn geklopt, lukt het en mergo, ik word gelijk op boven. Dat zijn wel de leuke dingen, inderdaad.
0: Vertelde brandweerman Ruben de Visser dus over zijn verhalen in Catalonië. Tot zover, Zeeland komt thuis. Ik sluit af met Bluff. Dit is vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws vind je altijd online. Ik wens je nog een heel fijne vrijdagavond.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Omroep Zeeland.
17: Goeie.
13: Vanavond in heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 16:45, de Zeeuwse Top 40.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, kom dichtbij. Let me say the same, baby.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Ka-ching. Gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding dus journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek, en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencvaros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. En het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek. En dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.